0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Let's go, girls.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goedemorgen, 6:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. En welkom back inderdaad. Peter, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En jouw vertrouwde vrolijke gezichtje weer te zien. En alle luisteraars zijn natuurlijk ook weer bij een hele goede morgen. Zometeen onder andere Level 42 en Sambar. En de Truckener Keks komt er ook aan.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou die zijn weggereden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files nu de schoolvakantie vandaag weer voorbij is. Op meerdere plekken in de regio wordt namelijk wel aan de weg gewerkt. Zo is dit de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug van de randweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer drukte op de A15 en de A16. Daarnaast is er ook nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om te kijken naar alternatieven, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie en nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO al afscheid van de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord krijgt voor de spits is niet bekend. Het weer, af en toe zon, verdere stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Op dit moment geen files. Wel heel veel werkzaamheden, daar komen we later nog op terug. En heel veel muziek komt eraan zo meteen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Doe me dat.
1: Level 42, Lessons in Love, hoorde je op Radio Rijnmond.
2: Een hele goede morgen. Welkom op deze fonkelnieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
2: Het is 6:06. Je hebt ons weer gevonden. Je bent er weer bij. Vandaag af en toe zon. Stevige regen- en onweersbuien komen ook voorbij. Middagtemperatuur 20 graden.
1: En nog geen files in onze regio. Maar het belooft wel een drukke ochtendspits te worden met al die brugafsluitingen. Dus check vooraf wel even je route voordat je de weg op gaat. En Peet, fijn dat je er weer bent.
2: Ja,
1: hoe was je vakantie? Daar moeten we het natuurlijk even over hebben.
2: Ja, het was echt te gek. Ik heb zo genoten. 10 dagen lang... Italiaanse zon. We waren in Calabria in de teen van de Laars van Italië. Ja, azuurblauwe zee, hagelwitte stranden, vaak net iets boven de 30 graden.
1: Oh, dus lekker.
2: We zijn elke dag naar het strand gegaan. Ja, het was echt fantastisch. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n strandtype.
1: Nee.
2: Nee, niet elke dag in ieder geval. Maar in dit geval, je kon gewoon niet anders. Want het was gewoon hartstikke warm. En wat ik leuk vond, we waren er met een vliegtuig naartoe gegaan. Dan vlieg je via Rome en dan ga je daarna reis je verder naar het zuiden van Italië. Daar hadden we dan een auto gehuurd. Zo'n Italiaanse bergauto. Ja, dat was wel echt heel erg tof. Ik vind het altijd zo leuk om door die berg te rijden. Ik heb eigen hoogtevrees, dus echt een stoere bergbeklimmer ben ik niet. Maar in een auto vind ik dat zo cool, dat zigzaggen door die bergen. Prachtig.
1: Je zat ook een beetje in the middle of nowhere, toch? Dus je was echt met z'n drieën aangewezen op elkaars gezelschap.
2: Nou, eigenlijk wel inderdaad. We zaten op een berg in zo'n stenen huisje dat ze zelf hadden gebouwd. Daar honderden jaren geleden. Ja, het was echt fantastisch. En het is echt de plek waar dus eigenlijk alleen maar de Italianen op vakantie gaan.
1: Wat goed.
2: Dus de Italianen die daar oorspronkelijk vandaan komen, die dan weer even teruggaan. En sommige mensen zeiden ook, je moet hier echt een huisje kopen, want ja, je ziet op een gegeven moment gaat het echt heel hard hier met mensen die het gaan ontdekken, zeg maar.
1: Ja, wat cool zeg.
2: Ja, maar gisteren werd mijn vakantiestemming wel een beetje verpest, hoor.
1: Waarom?
2: Ja, door Feyenoord.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja, die 2-2 die was niet nodig geweest, hè, van de heel veel Feyenoorders.
2: Nee, dat was ook gewoon niet... Nee, dat is helemaal niet nodig tegen ADO. Bovendien een degradatiekandidaat. Maar goed, daar gaan we het later in deze show nog wel even over hebben. Maar wat zit er nog meer in de show?
1: Nou, we gaan voor de allereerste keer puzzelen op Radio Rijnmond. Met de Peter en Milou puzzel. Nou, ik heb hem hier voor mijn neus liggen. Ik laat hem even zien als je meekijkt op de tv. Wij staan heel groot op een puzzelboekje, Peet. En ik vind dat zo cool. En er staat echt van alles in. Echt Zweedse kruiswoord puzzel. Sudoku. Nou ja, bijna op een mengpaneel. Ga zo maar door. Dus dat is echt heel erg cool.
2: En maar dat puzzelboekje kun je dus ook winnen, hè?
1: Zeker als jij zo meteen dus de opgave goed hebt en bij ons in een puzzelquiz komt, dan ga je er misschien wel met het boekje vandoor.
2: Nou, ik zei het al, FC Rijnmond komt ook voorbij met een terugblik op Feyenoord-ADO. We moeten eraan geloven en laten we niet vergeten, de scholen die zijn ook weer begonnen en daarom zijn we op zoek naar een vroege vogel die er ook weer aan mag geloven vandaag. Dus of een leraar of een leerling die naar school gaat vandaag weer. Voor het eerst in lange tijd. Binnen nu in 10 minuten lekkere muziek om wakker te worden van de Truckener Keks. Met hart en ziel komt voorbij, maar eerst Summer. My body.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: luistert naar Radio Rijnmond met de Truck naar Keksen met hart en ziel voor je.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, Excelsior won dit weekend glansrijk de derby van Sparta met 2-1. En gisteren was er een beschamende vertoning voor Feyenoord in de Kuip vanwege 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag. Feyenoord stond zelfs met 2-0 achter, maar kwam nog wel terug via Ueda en Hartz Moussa. Je hoort onze Feyenoord-watchers Dennis en Dennis met hun conclusie na die wedstrijd.
3: Dat tempo wat al veel te laag lag, waardoor je die verdediging die heel compact stond niet kapot kon spelen. Je mist ook op een gegeven moment gewoon creativiteit. En ik vond dat ook gewoon heel veel mensen gewoon heel slordig aan de bal waren. Zeker in de eerste helft. Ueda, Hartz Moussa. Zoveel balverlies ook gezien. Diarra, waar ook amper gevaar van afkwam. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan krijg je dus een hele vervelende middag tegen een tegenstander die zich natuurlijk helemaal ingraaft. En waar je het dan gewoon heel lastig tegen hebt.
4: Echt een hele matige ploeg ook. Die tot nu toe dit seizoen steeds werd weggespeeld. En die gaan hier weg met een punt uit de Kuip. Ook doordat je zelf gewoon heel slecht en slap aan die wedstrijd begint. Terwijl je juist tegen dit soort ploegen snel naar je toe moet trekken.
2: Ja, op de achtergrond hoor je dus nog een feestje. Dat gaande was in een van de business units. Daar baalden ze ook wel van tijdens het opnemen van die podcast. Maar goed, je hoorde dus Dennis en Dennis na afloop van die remise 2-2 werden tegen ADO in de Kuip. En ondertussen nadert de transferperiode zijn einde. Spits Ayase Ueda, je hoorde het net al in het nieuws van Dave Datema, die staat op het punt om Feyenoord definitief te verruilen voor Lille. De Japanse spits die reisde gisteravond zelfs nog af naar Frankrijk, waar hij zijn transfer naar de Champions League deelnemer moest afronden. Tussen Feyenoord, Lille en Ueda is inmiddels een volledige overeenstemming bereikt, maar er moet nog wel een medische keuring plaatsvinden. Dat meldde gisteren onder andere Martijn Krabbedam van Voetbal International.
0: Ik vind het trouwens wel bijzonder dat zo'n Ueda dan nog wel meespeelt bij ADO. Want dan denk ik, ja, als je dan klaar bent om naar Lille te gaan, doe dan niet mee.
2: Nee, ja, precies. Dat is inderdaad wel een risico. Want op het moment dat je vertrekt, zou het zomaar kunnen zijn dat je geblesseerd raakt in die wedstrijd. En dan blaast Lille die wedstrijd alsnog af en kom je ook die medische keuring niet door. Dus wat dat betreft is die timing wel frappant. Ben er wel blij mee, want mede dankzij hem kwam de Feyenoord dus toch weer terug tot een 2-2 gelijkspel.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: The Zwam en The Edge of Heaven bij Radio Rijnmond. Ik krijg trouwens nog een berichtje van Mike via de Rijnmond-app. Die zegt, morgen Peter, weer lekker aan de slag. Heb je je relatie overleefd na de vakantie? Want ik las dat 4 van de 10, die slaan elkaar de hersenen in. En die spreken elkaar niet meer na de vakantie.
1: Nou, daar ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Maar dat moet je zo meteen maar vertellen. Want eerst is het tijd voor de hoofdpunt van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Ja, je hoort het wel eens als een artiest is overleden. Dan maken ze vaak een sprong in de top 2000 aan het einde van het jaar. Maar ook in andere hitlijsten zie je nu de effecten als een artiest is overleden. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
0: Een hele goede morgen. Het is 6:01. Je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 filemeldingen bij ons in de regio. De A15, Gorinchem richting Rotterdam, tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost, 6 kilometer, 9 minuten vertraging. Diezelfde A15 Rotterdam richting Europoort, tussen knooppunt Rozenburg en havens 5500-5700, 4 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 6 kilometer, 5 minuten. En dan gaan we naar Ed Alders met het weerbericht. Ik heb je gemist, Ed. Een hele goede morgen.
9: Ja, Peter en ook Milou natuurlijk. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. Ik zag mooie foto's van jou voorbij komen van je RTL-avontuur. Dat je oud-nieuwslezer Jan de Hoop nog was tegengekomen zelfs.
9: Ja, nee, zeker. Ja, dat was even gezellig. Ja.
0: Leuk man. Hoe gaat het daar?
9: Ja, dat gaat hartstikke goed. En het zou eerst alleen maar een zomerdingetje zijn. Maar ik ben de komende maanden nog heel vaak te zien.
0: Nou, wat leuk, zeg. Goed om te horen. Ja. En je bent gelukkig ook, laten we even voor de duidelijkheid, je hebt het zendschip ook niet verlaten, hè?
9: Nee, zoals het er nu naar uitziet, blijf ik natuurlijk gewoon lekker bij Rijnmond ook. En,
0: het klinkt als een persconferentie in de transferperiode. Dat is niet goed, dit.
9: Oh, echt waar?
0: Je gaat niet verlaten, nee.
9: Het is geen voetbalclub, hoor.
0: Nee, dat snap ik. Okay.
9: Nou, nee, zeker niet. Nee. Ik blijf natuurlijk gewoon lekker nog 3 dagen bij Rijnmond werken. En,
0: wat fijn.
9: Ja, het weer is op dit moment wisselvallig. Ja, toch een beetje teleurstellend, vind ik. Hè? Want we zijn nu bezig met de laatste dag van de meteorologische zomer. Morgen begint voor ons de herfst, weer mensen. En dan zou je toch eigenlijk wel wat ander weer hebben verwacht, hè? Want ja, we hebben natuurlijk een super mooie zomer achter de rug, hartstikke warm. Het is zelfs de warmste zomer van de afgelopen 70 jaar. En die is toch heel anders geëindigd met heel veel buien. En ook vandaag hebben we te maken met buien. Dat komt allemaal door een laag drukgebied. Momenteel boven Engeland. Die verplaatst zich naar de Noordzee. En ja, die zorgt vandaag voor af en toe zon. Maar van tijd tot tijd trekken ook fikse buien over de regio. Vooral vanochtend met kans op onweer ook. Er kan lokaal flink wat neerslag vallen. Temperaturen die komt vanmiddag uit op ongeveer een graad of 20. Dat is toch ook wel wat teleurstellend, vind ik zelf. En de zuidwestenwind waait matig tot langs de kust vrij krachtig of krachtig. Een windkracht 4 tot 6. Dus echt wel een wisselvallige weerdag met een grote buienkans.
0: Dankjewel, Ed Alders was dat.
1: 6:01, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: De politie doet onderzoek naar een schietpartij gisteravond laat in Krimpen aan de IJssel. Op de jagersmast zou rond 11:30 zijn geschoten vanuit de stilstaande auto. Volgens de politie is er, voor zover bekend, niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand opgepakt. In Den Haag is het hele weekend overlegd over de begroting. Zonder succes overigens. Gisteravond werd het een latertje, zegt politiek verslaggever van de NOS, Noeska van der Meijden.
10: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
2: Ja, het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat zou zo'n 6 miljard euro moeten opleveren. En ze is misschien niet meer in leven, maar de Amerikaanse country zangeres Dolly Parton heeft na haar dood mogelijk straks een nummer 1 hit in handen. Een van haar hits is nu zo populair dat ze de grootste kanshebber is om die nummer 1 plek te bereiken van de belangrijkste hitlijst van nota bene Groot-Brittannië. Doe eens even een gokje. Dolly Parton overleed vorig jaar. Welke hit denk je dat haar de grootste is?
0: Ja, ik zit even te denken.
1: Ik ga voor Jolene.
0: In 9 to 5? Working 9 to 5. What a way to make a living.
2: Sorry, wat zei je?
0: Stond er een prijs tegenover?
2: Nee, helaas niet hoor.
1: Jammer.
2: Ja, het opmerkelijke is dat terwijl ze nog leefde, Dolly Parton nooit op 1 heeft weten te staan in Groot-Brittannië. Maar ja, volgens het bedrijf achter de Britse top 40 lijkt 9 to 5 dus de nummer 1 plek te gaan pakken eind deze week. Nou, ook Jolene en Islands in the Stream, die maakten ze samen, dat was een duet van haar, die doen het erg goed. Die lijken ook op de top 10 af te stevenen. Nou, afgelopen week stond Raimi van Sam Fender en Olivier Dean nog op nummer 1. Dat is niet echt verwonderlijk, die staat daarna namelijk al 23 weken daar op de hoogste positie. Zo. Oftewel bijna een half jaar. Maar mogelijk dus komende week Dolly Parton op 1.
0: Leuk.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Michael Jackson. Kane komt eraan, maar eerst Amy.

0: Mark Ronson samen met Amy Winehouse natuurlijk voor je op Radio Rijnmond met Valerie.
1: Zometeen Michael Jackson en Kane staat ook alweer te trappelen voor je deze ochtend. Maar wat ik wel heel erg mooi vond, afgelopen zaterdag was er weer een nieuwe aflevering van De Beste Zangers. Dat is toch een soort van jaarlijks hoogtepunt in de tv-gids. Van wie staan er nu weer op het menu, weet je wel, welke zangers komen aan bod. En wie doet welk nummer op een hele originele manier. Je had bijvoorbeeld vorig jaar, of 2 jaar geleden inmiddels alweer, Typhoon, die een geweldige uitvoering deed van het nummer De Kapitein deel 2 van Agda
0: de Munich. Ze moeten dus elkaars nummer coveren, maar ze weten nog niet van elkaar welk nummer ze gaan doen op hun avond.
1: En er zitten zulke originele liedjes tussen. En je weet, ik ben een enorme fan van Clouseau. Ik ben dit jaar nog naar een concert geweest. En het origineel van Clouseau, van Anne, klinkt zo.
2: Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen.
1: Nou, iedereen kent het origineel wel. Je hoort hem geregeld voorbij komen op de radio. Maar dan was het dus Busy. Dat is een Nederlandse rapper, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, van New Wave inderdaad.
1: Ja, bekend van de Weeknd ook. We hebben allemaal hits heeft hij wel gehad.
0: Binnenschutmuziek
1: inderdaad. En die heeft er dan dit mee gedaan.
2: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn, ik krijg klachten van de buren.
1: Ja, dat is toch geweldig.
2: Je stamina is crazy, dit gaat duren. Anne.
1: Ja, en die bulderende lach die is dus van Koen en Chris Wouters van Clouseau. Want die vinden het gewoon geweldig dat zo'n rapper aan de haal gaat met hun nummer. En er zoiets creatiefs mee heeft gedaan. Ik ben heel erg benieuwd naar de komende edities van dat programma. Zometeen Kane, eerst Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.

0: We zoeken nog een vroege vogel trouwens, hè?
1: Nou, zeker.
0: Wat voor vroege vogel willen we vandaag?
1: We zoeken iemand die iets te maken heeft met school. Dus misschien moet je wel naar school. Ben je een docent of ben je weer begonnen met werken? Want we doen niet aan discrimineren vandaag.
0: Of je hebt een kind, hè? Dat kan natuurlijk ook dat naar school moet. Laat het even weten. Meld je dan via de Rijnmond-app en dan benoemen we jou officieel tot onze vroegste vogel vandaag. Dit is Kees.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: is uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond met Elton John en de Crocodile Rock voor je.
1: En een hele goede morgen, Els Doornheim.
2: Hey, goedemorgen Peter en Milou.
1: Hey, goedemorgen. Jij hebt gisteren meegedaan met een heel leuk evenement. Vertel.
2: Klopt, ja, de Rijnmond Run.
1: Ja, ons eigen evenement, de Rijnmond Run.
2: Ja, klopt.
1: En hoeveel kilometer is dat?
2: 5 kilometer. Je kunt wandelen en hardlopen. Ik heb hard gelopen. Het was heel erg leuk om te doen.
0: Ja, wat goed.
1: Neem me even mee. Waar vertrokken jullie vandaan en hoe was het evenement?
2: Wij vertrokken uit Spijkenisse naar Kralingse Bos. Naar atletiekvereniging PAC. Die trainen daar in en om het Kralingse Bos. En het was door jullie georganiseerd. En we werden daar ontvangen. En kon je startnummer ophalen. Ik had nummer 99, 099. Ik denk, nou, ze kopen iets nog geen euro, weet je wel.
1: Maar... Wat goed.
2: Ja.
1: En ben je nog radiocollega's van ons tegengekomen?
2: Ja, Rijntjan tegengekomen. Ruud van Os. Feza, daar heb ik nog even naar gezocht. Maar die was met de wandelaars. En die kwam wat later terug. En heb ik helaas niet meer gezien. Want dat leek me wel leuk. Via als 's avonds bij dat afslagrij. Want zit ik ook altijd met haar te appen. En ook voor de lekker lange laatste. Ja, en weet je, de afslagen allemaal doe ik altijd dan mee.
1: Ja, en Feza, die had dus blijkbaar een andere afslag genomen. Want die heb je niet gezien.
0: Letterlijk.
1: Nee. Die was te snel aan het wandelen,
2: nee.
1: Denk ik.
2: Die was aan het wandelen. Ja. Die doet hardlopen helemaal niks.
1: Dus. Het is heel erg bijzonder ook wel. Hè? Want ik heb begrepen, jij bent slechtziend. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ik zie nog ongeveer 3%. Dat kun je bijna niet uitgelegd krijgen. Maar
0: nee.
2: In mijn geval houdt het in dat ik ongeveer zie een diameter van, laten we zeggen, een contactlens.
1: Ah, dat is echt heel erg weinig.
2: En dat is beslagen en dus wazig. Ja. Met een paar plekjes die goed, waar ik nog wel redelijk goed door kijk. Maar ik krijg een heel vertroebeld beeld, zeg maar. Ja. Nietjes meer. Letters zijn niet meer hetzelfde. Die zijn allemaal kapot. En dus dat soort dingen.
0: Maar jeetje, Els, hoe heb je dat dan gedaan? Hardlopen zonder te vallen en te weten waar je naartoe loopt?
2: Nou, er is een organisatie, die heet Running Blind. Dat kennen jullie misschien ook wel van de marathon. Die beelden hebben jullie op Rijnmond natuurlijk ook toen laten zien van de marathon. En dan is er een buddy, zeg maar, meneer of mevrouw, die loopt met jou mee, rent met jou mee. En je hebt een soort keycord, kabeltje ertussen. En onderweg krijg je aanwijzingen van een stukje naar rechts. Of soms is het een zacht duwtje. Soms trekken ze je even aan het kortje. Maar ze vertellen van wat er gebeurt. Bijvoorbeeld een tak op 10 meter. Ja, we gaan er even omheen. Dus even opzij. Of iets ongelijks. Ze springen er overheen. En dat gaat gaandeweg te lopen. Die mensen die krijgen daar ook een opleiding voor via Running Blind. Ja. Maar deze meneer, die heette dan Jan. Ik zal zijn achternaam niet bij zeggen. Want misschien wil hij helemaal niet genoemd worden op de radio. Maar die begeleidde mij. En,
1: mooi. Wat ontzettend mooi. Super. Het is wel een lesje in overgave, kan ik me zo voorstellen.
2: Dat klopt, ja. Ik ben nog niet zover dat ik het met mijn ogen dicht ga lopen rennen. Mm-hmm. maar je zou het bewijzen van moeten kunnen.
1: Ja, precies.
2: Maar je moet je wel overgeven. Er is wel vertrouwen voor nodig. En ik heb die meneer dus gisteren voor het eerst ontmoet. Wel even telefonisch contact gehad.
1: Oh ja.
2: Maar voor de rest voor het eerst ontmoet. En vroeg hij ook van, wat wil je dat ik je, zeg maar... een soort schouderduwtje geven of dat ik... mag ik je aanraken?
1: Zeg, oh, wat goed.
0: Ja, wat goed. Ja.
1: Goed dat je dat van tevoren ook allemaal even checkt. En wat fijn dat je weliswaar kort en bondig dit even met ons deelt. En dat we een beetje inzicht krijgen hoe dat is om als slechtziend persoon zo'n 5 kilometer
0: te voltooien.
1: Zeker,
0: wat een prestatie.
1: Echt heel erg knap. En wij benoemen jou vandaag ook tot onze vroegste vogel vandaag.
2: Het
1: is een eretitel die je met trots kan dragen.
0: Komt hij aan.
1: Ben ik klaar voor?
2: Ja, ben ik klaar voor.
1: Dan komt hij aan, gefladderd.
2: De ramen staan open. Ja, hij komt eraan hoor. Ja.
0: En? Heb je hem?
2: Nou, het is een heel leuk vogeltje met rood en wit. Dus,
1: Oh jee, ik zie wel wat schaamrood op zijn wangen. Klopt dat?
2: Ja, het blosjes.
1: Nou, die 2-2 tegen ADO, dat kon natuurlijk echt niet, hè? Hey, Els, dankjewel en een fijne dag. Geniet ervan.
2: Dankjewel, fijne uitzending. Hoi.
1: Hoi.
3: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Jezus onder leiding van Jan Dulles en Ellen ten Damme. Wat is droom op Radio Rijnmond?
1: Ik ben trouwens wel benieuwd, Peet, naar dat verhaal van de andere Peet in onze Rijnmond-app. Die zei dat jouw relatie het wel had overleefd op vakantie.
0: Nou, inderdaad, want 4 op de 10 of zo, die gaan uit elkaar.
1: Bizar.
0: Dat stond laatst in de krant, inderdaad. Maar mijn relatie heeft het overleefd. Sterker nog, we zijn er beter uitgekomen van vakantie. Waarom? Ja, normaal gesproken, met mijn huidige werkritme ga ik natuurlijk altijd om 8 uur naar bed. En nu konden we gewoon samen naar bed.
1: Dat is toch ook heel fijn.
0: Weet je dat dat heel leuk is voor een relatie?
1: Vertel mij wat inderdaad.
0: Dat is echt een aanrader hoor, kan ik je vertellen.
1: En we bellen zo meteen met onze vaste luisteraar Arie Paans. Want hij fietst deze week vanaf de Alpe d'Huez. Honderden kilometers voor het goede doel. Nou, het is de tweede dag. Hij vertrekt bijna. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij al een beetje spierpijn heeft. En waarom hij eigenlijk zo ver fietst. Dat zo meteen in een rijt met Peter en Milou.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: in Bergsenhoek.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
2: 7:07, je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen muziek van Alex Warn en Taylor Dane voor je.
2: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, kom er maar in.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Theeboomstraat. Een jong van 17 is opgepakt, zegt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Een krimp aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar destijds was ze vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over het besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid om beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrisissen. De kapitein van de veerboot die dit weekend bij Noord-Cyprus is omgeslagen, is opgepakt door de politie. Waar de kapitein van verdacht wordt, is niet bekendgemaakt. Gisteren sloeg het schip om met meer dan 250 mensen aan boord. Zeker 8 mensen kwamen om het leven en 18 mensen worden vermist, zegt NOS-correspondent Gülse Ercetin.
5: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
4: Hoe de veerboot kon omslaan is niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. Het weer, af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave, krijg van mij de verkeersinformatie. En die bestaat nu al uit 3 files bij ons in de regio. Namelijk op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 6 kilometer, 5 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 3 kilometer, 8 minuten. En tot slot ook al een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. En daar doe je 5 minuten langer over.
2: En we hebben weer heerlijke muziek voor je klaarstaan. Zometeen onder andere deze van Alex Warn. Not the room, the second that you walked in, something like a fever dream. I've been 17 weeks, so think I'll see the thing. Yes, Fever Dreams hoor je zo meteen hier bij Radio Rijnmond.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
7: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: De kinderen halen.
7: En wat als de metro niet meer rijdt?
8: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Eruit! Met Peter en Milou.
17: Radio met een grote R.

0: Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Bij fonkelnieuwe Kakelverse editie. Live vanuit het Lloydkwartier Rotterdam van Peter en Milou op Radio Rijnmond. Af en toe zon vandaag. Ook enkele stevige regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur 20 graden op de laatste dag van de meteorologische zomer.
1: Het is weer voorbij, die mooie zomer inderdaad. En de langste file in onze regio op dit moment, die vind je op de A15 tussen Sliedrecht-West en Knoopend Ridderkerk. Daar staat 10 kilometer en daar doe je nu 7 minuten lang over.
0: Terwijl hier de kinderen vandaag weer naar school moeten, blijven de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten vandaag dicht vanwege slecht weer. Voor het eiland geldt een waarschuwing voor zware buien als gevolg van tropische storm Dolly.
1: En in de Amerikaanse Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen na plotselinge overstromingen in de kloof. En met de zeker 14 andere toeristen die in het gebied waren, toen dat gebeurde, is nog geen contact geweest.
0: Feyenoord tegen ADO eindigde gisteren in gelijkspel. Het werd 2-2. Feyenoord stond lange tijd op 2-0 achterstand. En dat was dus niet best, maar door doelpunten van Ayasso Ueda, die inmiddels naar Lille lijkt te vertrekken, en Anis Hajmoussa werd het toch nog 2-2. En je hoort onze Feyenoordwartjes Dennis en Dennis na afloop van die wedstrijd.
2: Dat tempo wat al veel te laag lag, waardoor je die verdediging die heel compact stond niet kapot kon spelen. Je mist ook op een gegeven moment gewoon creativiteit. En ik vond dat ook gewoon heel veel mensen gewoon heel slordig aan de bal waren. Zeker in de eerste helft. Ueda, Hajmoussa. Zoveel balverlies ook gezien. Diarra, waar ook amper gevaar van afkwam. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan krijg je dus een hele vervelende middag tegen een tegenstander die zich natuurlijk helemaal ingraaft. En waar je het dan gewoon heel lastig tegen hebt.
3: Echt een hele matige ploeg ook. Tot nu toe dit seizoen steeds werd weggespeeld. En die gaan hier weg met een punt uit de Kuip. Ook doordat je zelf gewoon heel slecht en slap aan die wedstrijd begint. Terwijl je juist tegen dit soort ploegen snel naar je toe moet trekken.
0: Ja, je hoort op de achtergrond heel veel feest. Maar dat komt in een van die business units. Was dus een feestje gaan. Dat had niks met dat gelijkspel te maken. Maar het was inderdaad niet best gisteren, die wedstrijd. Feyenoord-ADO dus was live te volgen hier op Radio Rijnmond. Eindigde in een 2-2 gelijkspel. En had je zaterdag had je ook nog een wedstrijd. De derby namelijk tussen Excelsior en Sparta. Mocht je die gemist hebben, werd ook live hier uitgezonden. Eindigde in 2-1 voor de Kralingers.
1: En we bellen zo meteen met onze vaste luisteraar Adrie Paans. Want hij fietst deze week vanaf de Alpe d'Huez. Honderden kilometers voor het goede doel.
0: Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Veldhuis en Kemper zijn ook onderweg. Madonna komt eraan. Maar eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream bij Peter en Milou.

0: Veldhuis en Kemper op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Ik wou dat ik jou was.
1: De Verre Vriendenlijn.
2: En in de Verre Vriendenlijn bellen we Rijnmonders die in het buitenland zijn en misschien wel een avontuur beleven. En Adrie Paans, een hele goede morgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Jij beleeft nu zo'n avontuur, want waar ben je en wat ga je doen voor het goede doel?
3: We zijn op dit moment in Albeville. Dus ergens onder in Frankrijk. En we zijn voor het goede doel aan het fietsen. Voor kankeronderzoek. En we gaan vanuit Noord-Italië fietsen naar Nederland toe.
0: Ja, er zijn mensen die appen meteen al van, moet hij niet naar Omroep Brabant? Want hij klinkt een beetje Brabant. Maar je bent gewoon echt een Rotterdammer, hè, voor de duidelijkheid. Hoe zit dat?
3: Nou, Brabant geboren en getogen, verhuisd naar Rotterdam.
0: Kijk, zo zit het inderdaad.
2: Dus gewoon een import Rotterdammer. Dat vinden wij helemaal gezellig, Adrie. De Tour for Life heet het dus. Wat houdt die tour precies in? Je hebt al verteld dat je van het punt A naar punt Rotterdam eigenlijk terug gaat fietsen. Maar hoe gaat dat?
3: Ja. Nou, wij gaan in 8 dagen tijd op de fiets van Italië naar Nederland. En daarmee halen we zoveel mogelijk geld op voor het goede doel. Voor de Erasmus Foundation. En die foundation die stelt budgetten beschikbaar voor onderzoek naar kanker eigenlijk.
2: Je bent gisteren begonnen, hè? Hoe gaat het ermee?
3: Ja, gisteren begonnen. Ja, gisteren was een lange dag. Het was eigenlijk ook gelijk de langste dag. We moesten een afstand van 190 meter afleggen. En we hadden daar ook een behoorlijke beklimming in zitten. We zijn gisteravond op de camping aangekomen in Albeville. En daar hebben we vannacht overnacht. En over circa 10 minuutjes gaan we naar de volgende camping. En dan gaan we naar het meer van Genève ongeveer. Nee, het meer van Annecy gaan we naar.
2: Ook heel mooi. Maar hoe heb je überhaupt voorbereid op deze ritten? Dat lijkt me zo zwaar.
3: Ja, je moet er niet ongetraind aan beginnen. Dat klopt. Ik heb ongeveer 3/4 jaar, 3-4 keer per week getraind. Lange duurritten, intervaltrainingen. En ook mijn vakantie eraan gespendeerd om naar de bergen te gaan en daar te trainen en te oefenen. Dus er zit al een behoorlijke voorbereiding aan vast. En daarnaast natuurlijk ook heel veel geld te halen.
2: Nou, zeker.
3: Het belangrijkste waar we voor doen, hè. Het was een druk intensieve periode de afgelopen 9 maanden.
2: En hoeveel geld heb je opgehaald? En kunnen we jou nog ergens steunen tot slot?
3: Ja, zeker. Ik heb bijna €4900 opgehaald. Via de tourforlife.nl kun je doneren. Dan kun je op het team of deelnemers doneren. Daar sta ik onder andere ook.
0: Heel
2: Adrie, heel veel succes en maak ze gek. Tot in Rotterdam.
3: Gaan we doen. We komen eraan.
0: Tourforlife.nl en dan kun je Adrie Paans steunen. Dankjewel.
1: De Verre Vriendenlijn.

0: Drie weken geleden was ze nog in Nederland. Madonna, Get Into The Groove hier bij Radio Rijnmond.
1: Het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Je kan natuurlijk zeuren over de situatie, maar je kan er ook wat aan doen. Dat zal wel het idee zijn geweest van de KNVB rondom de omstreden voorzitter Infantino van de FIFA. Maar zo'n internationale top organiseren, is dat nou wel zo handig? Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets, volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Goedemorgen. Ja, de vakantie is voorbij, dus het wordt ook weer drukker onderweg. En daarom krijg je de vier langste files van mij op dit moment in onze regio. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 4 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 file, Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer, 5 minuten. A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 3 kilometer, 6 minuten. En op dit moment is de langste file in onze regio op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 6 kilometer. En dan heb je 11 minuten vertraging.
0: En worden we op de laatste dag van de meteorologische zomer nog een beetje op lekker weer getrakteerd? Ed Aldus, goedemorgen.
9: Dag Peter en Malou, een hele goede morgen. Nee, dat zeker niet. Het weer heeft voor vandaag herfstachtige trekjes voor ons in petto. En dat betekent dat er toch verschillende buien gaan vallen, verspreid over het Rijnmondgebied. De buien trekken op dit moment al over de regio, zo naar het noordoosten. En daar kan ook makkelijk onweer bij voorkomen. Lokaal is dat een stevige bui ook. Ja, de temperatuur op dit moment een graad of 17. Het wordt vanmiddag ongeveer 20 graden. En de wind komt nu uit het zuidwesten, neemt toe aan zee tot vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6. Komt vanmiddag dan meer uit een westelijke richting. Ja, en morgen totaal ander weer, Peter. Dan hebben we te maken met zonnige perioden en stapelwolken. Blijft het overal droog en wordt het 's middags 21 graden.
0: Dat is dan wel weer een lekker vooruitzicht. Dankjewel Ed, voor zover. Ja. Het is 1 minuut over 7:30. Dit is Rijnmond. De hoofdpunten die krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, zegt de politie. Slachtoffer is gecontroleerd. Ambulancepersoneel hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. Naar Cambuur Feyenoord, ruim een week geleden, heeft een van de slachtoffers van het vuurwerkincident blijvende gehoorschade opgelopen. Dat zei algemeen directeur Jesse Bergsma onder meer tegen ESPN.
10: Ja, die hebben we gisteren allemaal gezien. Gisteren hadden we een bijeenkomst met de slachtoffers. Dank voor het vragen trouwens. Het zijn er 7. En het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
2: Het vuurwerk was afkomstig uit het vak met de Feyenoord-aanhang. Meerdere projectielen kwamen terecht in het vak met Cambuur-supporters, die daarbij dus gewond raakten. Politie Cambuur en Feyenoord werken samen om mensen opgepakt te krijgen. Er zijn al meerdere mensen geïdentificeerd. Die kunnen in ieder geval een stadionverbod verwachten voor de thuiswedstrijden van Feyenoord en mogelijk dus ook voor in de rest van het land. En Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om de omstreden FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De KNVB wil zelf een internationale top houden om in ons land om de toekomst van de FIFA te bespreken zonder de omstreden voorzitter. Nou, Frank Pauw, voorzitter van de KNVB en oud-politiechef in Rotterdam, die is heel stellig.
11: Die grens die is overschreden. Het vertrouwen is weg en dat kan ook niet meer hersteld worden. Natuurlijk, de Peace Prize was natuurlijk al ongemakkelijk. En meer dan dat, vervolgens hebben we die rode kaart van die Amerikaanse spits hebben gezien. Maar het feit dat je een plan presenteert buiten alles en iedereen om, dan ben je volgens mij toch bezig om je compleet te vervreemden van de werkelijkheid en ook van de voetbalwereld.
0: Het is toch wel een beetje zelfoverschatting van de KNVB dit. Want de invloed van de KNVB is toch heel beperkt. Een hele kleine schakel zijn ze maar, toch?
2: Ja, maar dat geldt eigenlijk toch voor elke bond. Uiteindelijk zal er, als iemand een stap moet nemen, moet iemand de eerste stap zetten. En dat wil de KNVB dus doen, zei Frank Pauw gisteravond bij Pauw en Witteman. Nou, Infantino moet dus weg, maar daarmee is eigenlijk, zegt hij, ook het probleem nog niet opgelost.
11: Er is een structuur en een cultuur en een governance model, zoals dat dan heet, bij de FIFA, dat bij een volgende kandidaat de kans weer aanwezig is.
12: Ja, dus die hele structuur moet veranderen.
11: Ja, u noemt inderdaad gewoon allerlei zaken dat alleen met een nieuwe, die moeten sowieso komen. Want er is geen toekomst voor Infantino. Nee. Laten we dat gewoon vaststellen.
2: Ja, zegt Frank Pauw gisteravond dus op televisie. En precies wat jij zegt, ja, zou Nederland het verschil maken? Kijk, de voetbalbond van Vanuatu, een klein eilandje in de Stille Oceaan, heeft net zoveel inbreng als het gaat om stemmen als de KNVB. Ja, dat is natuurlijk het lastige.
0: En zijn natuurlijk wat makkelijker om te kopen vaak door als het systeem fout is. En het systeem is fout. En dat is ook te zien in die Netflix-serie FIFA Uncovered, die ik toevallig vorige week gezien heb. Ja, het is echt schrikbarend hoe die
2: organisatie. Als je afgelopen weekend bijvoorbeeld gezien hebt hoe met volle egal Infantino is ontvangen in Vietnam. Daar is een stadion werd daar geopend. Dan loopt hij dan als een pauw loopt hij daar rond. Ja, nou ja, goed, ik verwacht niet dat de Vietnam zich tegen Infantino gaat keren, bij wijze van spreken.
0: Al dus, Dave Datema, dankjewel.
13: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Alma speciaal voor Ed Aldus. Eerst Eagle Eye Cherry.

0: Zijn vader was Don Cherry, dat was een jazzmuzikant. En zijn zus is Nene Cherry, dat is ook een beroemde muzikant. En dit is Eagle Eye Cherry, Save Tonight, hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt meedoen met de allereerste editie van de Peter en Milou puzzel. Puzzelen is populairder dan ooit. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht. En we hebben er zelfs eentje laten maken.
2: Nou, zeker weten, want weet jij zo het antwoord op onze allereerste puzzelopgave? Dan ga je er vandoor met dat Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboekje. En wat staat erin? Nou, van alles en nog wat. Je kan onder andere woordzoekers maken, Sudoku spelen, Sudoku Extreme, Kruiverpuzzels en Zweedse puzzels oplossen.
0: Ik vind het wel leuk hoor, om jouw gezicht te zien op de voorkant van een puzzelboek.
2: Ik vind het nog steeds wennen, maar ik vind het heel leuk dat dit zometeen misschien wel bij jou op de deurmat ligt.
0: Ja, en hij kan van jou zijn als je weet welk woord we zoeken. En het gaat in dit geval om de beginletters van de titels van de nummers die je zometeen hoort. Dus je hoort zometeen drie liedjes. We zijn op zoek naar een drieletterwoord. Die liedjes die hebben een titel uiteraard en die beginnen met een letter. En als je die letters, die beginletters van al die drie die liedjes achter elkaar zet, heb je dus een woord te pakken. Dat is de eerste puzzel die we gaan spelen.
2: Spannend.
0: Ja, snap je wel wat ik bedoel? Ja. Dus je hoort drie liedjes. En dan de titels van die liedjes, die hebben natuurlijk een beginletter. En als je die beginletters aan elkaar plakt, heb je één drieletterwoord. En welk drieletterwoord zoeken we?

0: zie Milou kijken.
1: Ik heb meegespeeld.
0: Weet je hem?
1: Nou,
0: hoop ik.
1: Het zijn dus de titels, hè? Dus niet, niet de eerste zin die je hoort.
0: Nee.
1: Maar de titels.
0: Ja, en daar de beginletter van.
1: En daar de beginletter.
0: Als je die achter elkaar zet, dan kom je tot een drieletterwoord. Weet jij het drieletterwoord? Laat het weten via de Rijnmond-app. De Peter en Milou.

0: We doen zo meteen nog één keer de opgave. Je hoort in ieder geval ABBA en Money, Money, Money.
1: En het is de eerste ochtendspits na de zomervakantie in onze regio. En dat zorgt voor aardig wat files al. Onder andere omdat dus die Algra-brug dicht is tot 7 september. Dat is de brug die Krimp aan IJssel met de rest van onze regio verbindt. Dus je moet nu of heel erg omrijden, of je neemt het pontje bij Kinderdijk. Toch, Michael Komans? Goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen, Peter en Milou.
1: Hoe is het daar op dit moment? Want jij bent bij een van die alternatieve omrijroutes bij het pontje. Is het al druk daar zo?
2: Ja, zeker wel. Ik hoorde net van de pontbeheerder dat er aan de kant van de Krimp aan de Lek, dat daar een file stond van een half uur om bij de pont te komen. En zojuist is hier net even een

0: Nou nee hoor, ik doe het kunstje al een poosje, dus dan kan ik ook wel tijdens het praten.
1: Nou, we gaan nu precies nu aan de kant van Kinderdijk. Kijk, hup, daar zijn we afgemeerd. Hekken gaan alweer open. Hoe druk is het nou?
0: Heel druk, heel druk. We hebben al 3 weken achter de rug van enorme verkeersdrukte. Maar ja, nou is de bouwvak voorbij, dus nou is het nog veel gekker natuurlijk. We merken ook dat de rij ook 2 keer zo lang is aan Krimp aan de Lek. En ik verwacht vanmiddag vanaf Kinderrijk dat alles weer terugkomt. Dus dan, ja, heel druk.
1: Ja, maar is voor jullie dan denk ik wel weer even kassa. Dat is dan weer fijn.
0: Ja, natuurlijk is dat mooi. Verdienen is leuk, maar dit vergt wel heel veel van mijn mensen. Ja,
1: ja, ja. Nou, kwam er net nog zo'n bui over. Dat was ook even minder.
0: Ja, ze treffen het niet, nee. Maar goed, daar hebben ze regenjassen voor bedacht. Dus dat komt dan ook wel weer goed.
1: Maakt er nou ook nog rare dingen mee? Dat mensen echt denken van, nou, ik wil nog even snel met die pomp mee.
0: Nou ja, weet je, mensen kunnen willen we denken wat ze willen, maar er staat gewoon een rij. Dus wij kunnen niet meer zijn en weer varen. We doen ons stinkende best. En ja, het duurt gewoon langer dan anders. En zo simpel is het. Even snel met de pont mee is er op het moment gewoon even niet bij.
1: Nee. En jullie varen nu met 2 pontjes zelfs?
0: We varen nu met 2 schepen, ja. Dat klopt.
1: Ja. Nou ja, en dat nog tot 10 uur geloof ik, hè. En dan even buiten de spits, dan 1 pontje en dan vanmiddag weer 2.
0: Ja, duidelijk. Ja, wij varen tussen 6 en 10 met 2 ponten. En dan gaat hij wel stil en dan gaan we om 2 uur weer beginnen. Dat heeft er alles mee te maken omdat we echt niet voldoende personeel hebben om die pont de hele dag te laten varen. Saampjes.
1: Anders had dat wel geweest.
0: Ja, hadden wij dat wel gedaan, ja. Ja, natuurlijk.
1: Ga ik veel succes, Herbert.
0: Ja, dankjewel. Zal vast goed komen.
1: Ja, ik loop even naar beneden, want het is nu een beetje droger.
2: Oh, pas op, Michael.
3: Het is
2: pas
3: wel
2: op.
3: Goed. Oh.
2: Oh. Wat gebeurt er nou toch?
1: Ja.
2: Leuk, hè?
1: Leuk geluidje.
2: Een hoorspel. Ja.
1: Oeh, sorry.
2: Over hoorspel.
1: Oh, sorry.
2: Wat doe jij nou?
1: Ja, ik liep met mijn...
2: Met je hoofd tegen een bel aan of zo. Het lijkt op de land een in de lucht. Ja, met een lel tegen de bel. Wat is dit?
3: Oeh. Hij gaat een trappetje af. Hij probeert denk ik mensen te spreken die nog op de pont staan.
1: Jazeker. Oh, het is ook steenglad hier geworden.
3: Ja, we zeiden, kijk uit, Michael.
1: Ik moet nu een heel klein trappetje af.
2: Weet je wat we doen? Anders komen we zo meteen wel even bij je terug. Dan heb jij tijd om even wat mensen te strikken. En dan komen we zo meteen weer terug naar de pont. Dan hebben we een mooi vervolgverhaal, vind je niet?
1: Doen we dat, tot zo.
2: En over vervolgverhalen gesproken, we spelen ook nog steeds die quiz.
4: De Peter en Milou puzzel.
5: Puzzel.
4: De Peter en Milou puzzel.
2: Zo is het maar net inderdaad. Er staat een heel mooi Peter en Milou puzzelboek tegenover. Je ziet het gezicht van Milou op de voorkant staan. Staat er zelf
3: en het gezicht van jou ook.
2: Ik sta er zelf inderdaad ook op. En er staan heel veel leuke puzzels in. Sudoku's en kruiswoordpuzzels en zo.
3: Zweedse kruiswoord.
2: Echt hartstikke
3: alles.
2: Leuk. Maar vandaag doen we een ander soort puzzel. Het is namelijk de bedoeling dat je... Je hoort 3 liedjes voorbij komen. En het gaat om de titels van die liedjes. Die vormen tezamen... De beginletters van de titels van die liedjes... vormen tezamen een 3-letterwoord.
3: Dus niet de eerste zin die je straks hoort, maar de titel.
2: De titel, daar gaat het om inderdaad. En welk woord vormen die titels van die liedjes die je nu voorbij hoort komen?

0: En de prachtige Feels Like Home Part 2. En ik moet zeggen, ik ben weer thuis. Ik voel me ook weer helemaal thuis na de vakantie.
1: Nou,
0: want
1: thuis.
0: Radio Rijnmond voelt voor mij als thuis.
1: En het is de eerste ochtendspits na de zomervakantie in onze regio. En dat zorgt al voor aardig wat files. Onder andere omdat die Algra-brug, de brug die Krimp aan de IJssel met de rest van de regio verbindt, nog dicht is tot 7 september. En dat betekent dat je of een uur moet omrijden via Gouda, of je neemt de alternatieve route over het water. En Michael Komans, goedemorgen. Waar ben jij nu?
2: Goedemorgen. Nou, ik ben nu aan de kant van Krimpen aan de Lekken, waar auto's maar al te graag... Oeh, daar gaat de bumper, rustig mensen, op de pont proberen te komen. Ja, oeh, daar weer. Ja,
1: pas er op, zit hè? Zo'n...
0: Je kunt ook even meekijken via de livestream en op tv, Rijnmond. Dan zie je wat Michael bedoelt met hoe. Die bumpers die knallen bijna tegen de bodem aan, hè, van die pont.
2: Ja, nou, sommigen doen dat echt goed, hoor, kan ik je vertellen.
1: Het is een moeilijk opstapje.
2: Oplet op mijn voeten. Want het past maar net. Het is echt drukte van je welste. En iedereen wil zo graag naar de overkant. Want ik hoorde net al iemand die zei, ik doe er een half uur extra over. Sommigen doen er 3 kwartier extra over. Eens even kijken hier tussen de auto's. Het is ook echt hartstikke krap. Ik zal even vragen. Meneer, goedemorgen. Van Rijnmond. Hoeveel extra... you don't speak Dutch. Dat heb ik dan weer natuurlijk. How many minutes extra do you need to take by car? Because the bridge is... not working.
3: No, for me it's not a problem. All the time when I go with the boat, I was in time. Okay. Minutes, maximum 10 minutes, 15 minutes.
2: Oh, dat valt voor u dan nog mee. 10 minuutjes wachten inderdaad.
0: I come all the way from Bulgari. No problem for me.
2: Yes. 10 minutes extra is not a problem.
0: Exactly.
2: Meneer, mag ik even wat vragen? Van Rijnmond, kunt u het raampje even open doen? Oh, ja, lukt dat? Ja, kijk. Oh, iets verder naar beneden. Goedemorgen. Hoeveel langer doe jij erover?
4: Toch wel meer dan een uur, hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
2: Oh, jeetje, joh.
4: Ja, zeker. Maar ja, nog 1 weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt.
2: Wat vind je ervan dat die brug er toen ineens uit lag?
4: Ja, het is wel jammer, maar ik denk dat het wel nodig was, hoor. Maar we hebben het overleefd en ik vond het op zich wel meevallen de afgelopen weken. Alleen vandaag heb ik er best wel lang gestaan, zeker een half uurtje.
2: Ja. Nou ja, de scholen zijn weer begonnen natuurlijk, hè?
4: Ja, daarom, dus dat is waar. Maar ja, laatste week hier en ik mag 2 dagen thuiswerken en dan hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
2: Ja,
4: dus dat scheelt wel, dus ja.
2: Mag je eindelijk weer gewoon over die brug. Nou ja, wij zijn bijna aan de overkant. Succes, jongen. Yes,
4: dankjewel, hè. Werk.
2: En dan... ga ik straks richting Capelle aan de IJssel, want daar bij de Algra-brug is polshoog te nemen. Of het wacht lukken met die reparaties op tijd.
0: Je hoorde onze verslaggever Michael Komans vanaf die alternatieve route vanaf de pont. Daar bij Krimpen aan de Lek.

0: Ado Smit en Cool Kids op Radio Rijnmond.
1: Gisteren was weer dat programma van Jannie van der Heijden samen met Rotterdammer André van Duin. Die hebben het programma Beestenboel. En dat komt dus in plaats van Denk het aan Holland op televisie nu. Heeft ook weer een miljoen kijkers. En wie was daar gisteren plotseling te gast?
0: Nou?
1: Onze eigen slakkenman, Dick. Die had zijn reuzenslakken meegenomen.
0: Wat cool.
1: Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Hey Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen Jerry Rafferty en Tina Turner komt eraan.
0: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datemaan. Dave, goedemorgen.
16: Goedemorgen. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil, die zou zijn weggereden na het schieten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. In Hoek van Holland is een vrouw lichtgewond geraakt bij een steekpartij aan de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De eerste ochtendspits na de zomervakantie lijkt in onze regio mee te vallen. Er werden lange files verwacht omdat sommige wegen nog open liggen vanwege werkzaamheden. Zo is het de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug is afgesloten van de Randweg Dordrecht. Dat zorgt voor veel meer druk op de A15 en de A16. Daarnaast is er ook nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals openbaar vervoer of de fiets. En het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie en nam gisteren na het 2-2 gelijk spel van Feyenoord tegen ADO al afscheid van de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord gaat krijgen voor Ueda is niet bekend. Dan nog het weer. Af en toe zon, verder een stevige regen- en onweersbuien en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Dan krijgen we mij de verkeersinformatie. En het is druk hoor bij ons in de regio, want de zomervakantie is voorbij en iedereen probeert van A naar Z te komen. Op de A15 Gorkum ligt in Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer, 8 minuten vertraging heb je daar. Ook verderop op de A15 Gorkum ligt in Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Dan de A16 Breda ligt in Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 13 kilometer, doe nu 10 minuten langer over. En tot slot ook een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Rotterdam-Oost, 5 kilometer. En dat doe je op dit moment 7 minuten langer over.
1: De meeste mensen gaan van A naar B. Jij gaat meteen van A naar Z.
0: Jij ik ga gewoon naar het einde.
1: Ja, jij gaat altijd zo snel. Maar dit verklaart het een en ander inderdaad. Ongelooflijk.

0: Bij Peter en Milou hoor je dus Jerry Rafferty in Baker Street.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Eruit. Met Peter en Milou.
11: Radio met een grote R.

0: Turner samen met David Bowie en Tonight hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, de allereerste editie van de Peter en Milou puzzel. We hadden zojuist een opgave met 3 liedjes die voorbij kwamen. We laten nog 1 keer de opgave horen, want wie hebben we aan de telefoon?
2: We hebben Jessica uit Sliedrecht aan de telefoon. Jessica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ben jij een beetje een puzzel of puzzelaar?
3: Ja, veel al in de zomer op vakantie.
2: Lekker. Lekker aan het strand, inderdaad op het bedje. En wat voor puzzels los je dan op?
3: Ik vind sudoku's leuk, maar kruiswoord is ook leuk. Of woordzoeken. Alles wel eigenlijk.
0: En waar ben je deze zomer geweest eigenlijk met je puzzelboek?
3: Texel.
0: Dan had je in ieder geval goed weer. Dat is wel heerlijk geweest, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar laten we nog 1 keer de opgave horen, want hij bleek moeilijker dan verwacht. We kregen bijvoorbeeld Willemijn, die stuurde Ril. Maar dat is niet het goede antwoord. Nee. Wat is wel het goede antwoord, horen we zo meteen hopelijk van jou. Eerst nog 1 keer die opgave. En het gaat dus om de titel van dit liedje en de volgende 2 liedjes. De beginletters daarvan, die vormen tezamen een 3-letterwoord.

0: let it be. De laatste was duidelijk, hè? Let it be natuurlijk. Maar die eerste twee letters, en die vormen dan tezamen dus een drie letterwoord. Jessica, heb je enig idee welk woord dat was?
1: Ik dacht bal.
0: Is het inderdaad het woord bal? En hoe kom je daarbij?
1: Bohemian Rhapsody, Angels and Let It Be.
0: Kan bijna niet mis eigenlijk, hè? Als je het zo hoort, is het natuurlijk heel simpel. Is het een goede antwoord? Gaat die prijs, dat puzzelboek, samen met de pen naar Jessica? Yes! Gefeliciteerd, Jessica! Je hebt het geflikt. Jij gaat er vandoor met niet alleen de pen...
2: Maar ook het Rijnmond Peter Milou puzzelboekje. En daar staat ook Sudoku in, dus het komt helemaal goed.
1: Helemaal goed.
0: Hey, fijne dag, hè. Doei, doei.
1: Hetzelfde, dag hoor.
3: De Peter en Milou puzzel.
0: Dat was een leuke eerste aflevering, moet ik zeggen. Leuk. Morgen weer een nieuwe aflevering. Misschien ook wel weer een hele andere nieuwe puzzel. Maar dat hoor je dan morgen. Eerst Shannon's.

0: beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttige we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Jerry Rafferty en Baker Street op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou.
1: En iedereen krijgt in zijn of haar leven wel eens mee te maken. Maar erover praten blijft vaak ontzettend moeilijk. Het verlies van de dierbaren hebben we het dan over. En of het nu gaat om het afscheid van je ouders of moeten doorgaan zonder je levenspartner. Rouw zet je wereld op zijn kop. En dat weet ik ook uit eigen ervaring. Want ik ben 11 jaar geleden mijn moeder verloren. Dus ik had het heel graag willen hebben, dit, wat er nu is.
0: Ja, in Kapel aan de IJssel biedt het platform rouw, verlies en zingeving hulp op verschillende manieren. Zo is die inschrijving opengegaan voor de groep die praat over het verlies van een ouder, wat jij dus inderdaad hebt meegemaakt, en de groep die praat over het verlies van een partner. En Gerda Schuurmans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij begeleidt veel mensen in rouwtrajecten. Wat zie jij nou in de praktijk vaak gebeuren bij mensen die een partner of een ouder verliezen? Waar lopen ze het meest tegenaan?
2: Ja, nou, het verliezen van een heel belangrijk persoon is eigenlijk niks meer zoals het was. Hè? Je dagelijks leven, maar ook je toekomstperspectief. Niks is meer logisch. En wie ben je zonder die ander? En dan, ja, dan lopen ze er vaak tegenaan dat voor mensen om hen heen het leven wel verder gaat. Terwijl voor hen de wereld eigenlijk stil is komen te staan. In het begin krijgen ze dan best nog wel aandacht, maar het wordt eigenlijk steeds minder.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen als je dan bijvoorbeeld je levenspartner verliest, dat je dan misschien ook een beetje de zingeving in het leven verliest als je al wat ouder bent.
2: Absoluut. En is het best heel moeilijk om je leven weer op een zinvolle manier in te vullen. Zeker.
1: En wat voegt praten met gelijkgestemden toe? Dat je, ja, als je dat bij je eigen vriend of familie lastig vindt?
2: Ja, mensen die het zelf hebben meegemaakt, die vinden eigenlijk heel veel herkenning en erkenning bij elkaar. Hè? Ook al zijn de omstandigheden rondom een overlijden soms heel anders. Maar ze begrijpen wel wat het betekent om iemand te moeten missen. En het verhaal rondom het overlijden weer eens te mogen vertellen kan ook echt heel fijn zijn. En we zien zelfs dat mensen soms elkaar blijven zien naar de groep en er ontstaan zelfs vriendschappen.
0: Dat is wel heel bijzonder, zeg. En rouwverwerking is voor iedereen anders, maar er zijn natuurlijk ook, dat zei je al, universele aspecten. Welke misvatting over rouw zie je nou het vaakst terug bij mensen die je helpt?
2: Nou, eigenlijk hoor je heel vaak het rouwverwerking, dat woord alleen al. Hè. Dat klinkt alsof rouw ooit klaar is, dat het dan verwerkt is als. Maar ja, rouw is eigenlijk nooit klaar. Er is een mooie uitspraak van afval verwerk je, maar rouw niet. Rouw verwees je als het ware in je leven. Dus je neemt herinneringen mee, bijvoorbeeld.
0: Heb je nog een tip voor iemand die hier nu mee te maken heeft en denkt van ja, hoe moet ik nu verder? Behalve natuurlijk, hè, als je in Kapelle woont, dan weet je dat je nu bij jullie terecht kan. Als je buiten Kapelle woont en je hebt te maken met rouw, wat raad je aan om te doen?
2: Ja, nou, je ziet dat in een rouwproces is het naast een manier vinden om door te gaan, dat ook heel belangrijk is om je pijn en je verdriet eigenlijk ook aan te gaan. Hè? Dus het doorleven van dat verdriet. En dat is soms heel moeilijk, want dat willen we niet. Hè? Dat willen we vermijden. Dus ja, het kan toch wel heel fijn zijn om dan hulp te zoeken. Kijken naar je huisarts is altijd eigenlijk een goede eerste stap. Je kan, ja, individuele gesprekken kan heel fijn zijn. Of in een groep dus inderdaad, of allebei, net wat bij je past.
0: Ja, jullie beginnen in ieder geval met die groep. Hè? De inschrijving die start vandaag. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Ja, via het algemene nummer van Welzijn Kapelle op ons mailadres. Daar kunnen ze zich aanmelden.
0: Dankjewel. Je hoorde rouwbegeleider Gerda Schuurmans op Radio Rijnmond. Fijne dag en succes, hè, vandaag.
2: Dankjewel.
0: Het zijn de American Authors en The Best Day of My Life.

0: Waar is Dave Datema nou? We hebben hem nodig.
1: Zie jij hem zitten achter zijn bureau?
0: Ja, ik zie hem ook niet zitten achter zijn bureau.
1: Misschien is hij wel naar de wc.
0: Even een Amber Alert sturen.
1: Ja, nee, dat doen we. In ieder geval zometeen na de reclame krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema. En wij gaan hem ondertussen even heel snel zoeken.
0: Ja, inderdaad.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
9: Ga naar rijnmondveilig.nl.
10: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen,

0: info op megabike.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Minuut voor 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Want het is druk, want de scholen zijn weer begonnen. Iedereen moet weer aan het werk en dat merk je. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 4 kilometer, 11 minuten vertraging heb je op dat moment daar. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, 6 minuten. Dan nog een andere file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer, 6 minuten. Het komt door een te hoog voertuig. En tot slot ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 5 kilometer en dan doe je 6 minuten lang over.
4: Het is de laatste dag van de meteorologische zomer, maar van zomer is niet meer echt sprake volgens mij. Hè? Ed Aldus, goedemorgen.
5: Ja, hele goedemorgen Peter. Nee, op deze laatste dag inderdaad helemaal niet. Ik had net nog even een paar flinke plensbuien op mijn test. Gelijk natuurlijk zei ik nat, zou je zeggen. Kijk ik niet op de buienradar. Maar ja, als je een hond hebt, moet je gewoon naar buiten. En dan zie je ook dat die regen ook wel weer snel gaat vervelen. Kan ik je in vertrouwen mededelen.
4: Ja.
5: Nou ja, die buien trekken op dit moment in ieder geval in oostelijke richting. Er zit op dit moment geen onweer op in onze regio. Nou, vandaag hebben we een dag dat er van tijd tot tijd zo over de regio een aantal buien trekken. Er kan soms een stevige bui bij voorkomen, Peter. Met onweer erbij, ook lokaal flink wat regen. De temperatuur vanmiddag een graad of 20. En de zuidwestenwind neemt langs de kust toe tot vrij krachtig of krachtig. Windkracht 5 of 6 en komt vanmiddag uit het westen. Ja, en morgen toch een hele aardige dag hoor. Want dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied. En die zorgt morgen voor zonnige periode. Stapelbewolking ook, blijft morgen overal droog. Een maximumtemperatuur van 21 graden. Nou, dat is vrij normaal voor begin september. En dat bij een matige westenwind.
4: Dankjewel, Ed Aldus was dat. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. De politie is nog altijd bezig met onderzoek naar een schietpartij gisteravond laat in Krimpen aan de IJssel. De jagermast zou geschoten zijn vanuit een stilstaande auto. Volgens de politie is er, voor zover bekend, niemand gewond geraakt. Internationale studenten leveren ons land gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Het geld dat naar deze Europese studenten gaat, zoals zorg- en opleidingskosten, worden gemiddeld ruim terugverdiend. Vooral studenten die na hun afstuderen hier blijven leveren geld op, vinden ook sneller een baan dan vroeger. Nou, in Rotterdam is ruim een kwart van de studenten van de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld afkomstig uit het buitenland. En ook zijn er nog duizenden buitenlandse studenten bij de Hogeschool Rotterdam. En het heeft even geduurd, maar na 23 keer proberen is Fatima uit Utrecht alsnog geslaagd voor haar rijbewijs. Het AD spreekt met haar terwijl ze trots haar roze pasje omhoog steekt. Nou, het hele avontuur heeft meer dan 20 jaar geduurd. Toen ze 37 was, deed ze voor het eerst een poging. Nou, theorie ging in één keer goed, maar voordat ze af kon rijden ging de autorijschool failliet en dus geen examen. En het geld, dat was ze kwijt. Nou, na lang sparen, ze is inmiddels in de 60, deed ze een nieuwe poging. Nou ja, één poging. 22 stuks om heel eerlijk te zijn. En elke keer ging het dus mis. Op een gegeven moment werd het zo erg dat ze alleen al misselijk werd als ze in de buurt was van het CBR-kantoor. Maar goed, keer 23 was het wel raak, heeft ze het gehaald. In de krant geeft ze wel toe dat ze voor al het geld dat haar rijbewijs heeft gekost ze een behoorlijk luxe auto had kunnen kopen. Maar inmiddels was er zoveel geld ingestoken dat ze het wel per se wilde halen ook. En dat is er gelukt.
4: Nou, dat is wel echt fantastisch. En wat een mooi verhaal. Hoe lang heb jij er eigenlijk over gedaan?
6: Te veel. En wat is het? Ik heb uiteindelijk de vierde keer, want toen ik mijn rijbewijs ging halen, praktijkexamen, als je het na de vierde keer niet haalt, dan moest je door met een aparte manier. Dat heb ik net niet hoeven doen.
4: Dat heb ik net wel hoeven doen. Ik was na vier keer, ik had zoveel examenstress. Ik vond het zo spannend elke keer. Dus na vier keer kreeg ik een angstexamen.
3: Ik heb dat bij de derde keer ook gedaan. Toen heb ik hem gehaald.
6: Dames en heren, in deze studio zitten absolute topchauffeurs. Ja, dat heb ik alweer gehoord.
4: Ja, inderdaad. Maar wat zo grappig was, ik zat dus met angst en beven elke keer bij dat eindexamen had ik het niet gehaald, weet je wel, omdat ik dan een foutje had gemaakt. En dan bij die laatste keer zei: ah joh, maakt niet uit, ga lekker zitten, alles komt goed. Toen dacht ik, joh, had het bij de eerste keer gezegd, dan was ik niet zo zenuwachtig geweest. Dankjewel, Dave.
6: Hoi.
0: Dit is Radio Rijnmond.

0: Chaka Khan en Rufus en Ain't Nobody bij Radio Rijnmond. Die luistert naar Radio Rijnmond dus. En sneller komt eraan. Shania Twain staat ook voor je klaar met Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman voor je op Radio Rijnmond.
1: De miljoen kijkers die maakten gisteravond in het programma Beestenboel van André van Duin en Jannie van der Heijden kennis met de reuzenslakken van de Rotterdamse slakkenman Dick Jacobs. Dick, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Je bent ook live te zien op onze livestream en op TV Rijnmond. En we horen je gelukkig ook op de radio. Hoe was het om met dat programma Beestenboel, waar toch een miljoen mensen naar kijken live op televisie, om mee te doen?
2: Ja, was leuk. De opnames waren heel leuk. Ja, met André en Jan is natuurlijk ook altijd leuk. Dus nee, het was gezellig. En het is goed gegaan. De slakken hebben hun best gedaan. Hè?
1: Ja, want wat hebben jullie precies gedaan daar?
2: Nou, het onderwerp was eigenlijk was natuurlijk gezondheid. En wij zetten de slakken veel in met kinderen of mensen met het autisme spectrum. En dat heeft hele goede resultaten. We doen workshops en 1-op-1 sessies. En dat geeft met deze slakken geeft dat wonderbaarlijke resultaten en contacten.
0: En wat vonden André en Jannie van die slakken?
2: Ook leuk. Ze hebben ze allebei voorop even beter gehouden. En in het begin was het even raar kijken. Maar even later vonden ze eigenlijk wel erg leuk. En je hebt gezien, we hebben op een gegeven moment ook een slakkenrace gedaan.
1: Ja.
0: Ze zijn ook echt groot. Hè? Het zijn niet van die kleintjes die in je tuin zijn.
2: Nee. Ik heb ze erg groot. Met de huisjes zijn dan ongeveer tot een centimeter of 18, 19, soms 20. De slak zelf is dan nog wat groter. Gewicht tussen de 700, 800, 900 gram richting een kilo. Het zijn echte slakken.
1: Hey, maar Dick, voor de mensen die jou niet kennen, jij bent Dick de Slakkenman. Hoe is deze slakkenfascinatie ooit tot stand gekomen bij jou in je leven?
2: Nou, dat is ondertussen zo'n jaar 15 geleden. Ik kreeg wat kleintjes en die werden groot en nog groter. En die werden eigenlijk heel erg groot. En er was toen eigenlijk heel weinig over bekend in Nederland. Maar dat was zo leuk. Dat ik dacht, hier moeten we wat mee. Dit moeten we laten zien en iets mee gaan doen. En op een gegeven moment hebben we officieel tot huisdieren weten te maken. En het is een hele grote groep mensen die de slak dus als huisdier houdt.
1: Nou, wat geweldig. Zeg, hoeveel heb jij er inmiddels thuis?
2: Honderden
1: slakken in je huis. En loopt er dan ook een gigantisch slakkenspoor door je huis, of dat niet?
2: Nee, daar heb je met deze slakken bijna geen last van.
1: Daar heb je geen last van.
2: Dat heb je wel met die Nederlandse slak, hoor. Maar die allemaal Afrikaanse reuzenslakken. Ja. Die hebben dat niet. Die slijmerig, wat minder, allemaal veel minder.
0: Is het nou aan te raden?
2: Geweldig leuke huisdieren.
0: Is het aan te raden om ze als huisdier te houden?
2: Ja, het is zo leuk om naar te kijken, te observeren. Zelfs als je met reptielen hebt of met vissen. En het leuke met een slak is, ze zijn niet bang. Je ziet, ik heb er nu eentje in mijn hand.
1: Ja.
2: En ze kijken vrolijk rond en ze kruipen niet weg. Dus voor kinderen is dit ook.

0: Die moet nog twee, drie keer zo worden.
1: Oh ja, die geweldig. Past nog op je hand, Paul.
2: Nou, wat een verhaal zeg. Gisteren dus in Beestenboel bij André en Jannie. Dick de Slakkenman, dankjewel voor je tijd. En wil je nou meer weten over Dick en zijn enorme reuzenslakkenverzameling en wat je ermee kunt doen en workshops volgen en zo, kijk dan even op de website www.deslakkenman.nl. Dick, fijne dag, hè? Hoi!
0: Oké, dankjewel.
2: Ik kom allemaal heel rustig op gang daar, hè, bij de Slakkenman. Dat snap je wel.

0: Helaas is ze er niet meer, maar haar muziek wel. En Kenny Rogers is er ook heel blij mee. Dolly Parton, Island in the Stream.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Feyenoord was een uur lang niet goed tegen ADO Den Haag en keek tegen een 2-0 achterstand aan. Door doelpunten van Ayasu Ueda en Anis Hajmoussa kwam Feyenoord terug in de wedstrijd. Toch bleven de mannen van Giovanni van Bronckhorst wederom steken op een 2-2 gelijkspel. Notabene in de eigen Kuip. Onze sportverslaggever Frank Stout die stond er met zijn neus bovenop. Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, wat een prachtige nieuwe vormgeving hebben we toch ook.
2: Ja, hè? De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar wat gaat er nou mis bij Feyenoord? Want dit is toch, ja, dit is wel heel treurig.

0: Eigenlijk na zo'n perfecte voorbereiding, dat dit dan de uitkomst is bij de seizoenstart?
1: Nou ja, kijk, het tempo ligt te laag. Er is te weinig creativiteit. Er moet wel heel erg veel van Hadji Moussa komen. Maar ja, die zit ook niet zo heel erg lekker in zijn vel momenteel. En dan maakt hij een goal en dan gaat dat vingertje achter zijn oor. Alsof hij een reactie wil geven aan het publiek dat af en toe kritisch op hem is. Nou, mag het. Als je weet dat hij veel meer kan. Nou ja, je hebt een doelman die niet helemaal vrijuit gaat. In elk geval niet bij die tweede goal. Dan is Sint-Justen nog vlak voor de aftrappen toch te ziek geweest. Van Houten was ook ziek, kon ook niet spelen. De vervanger zei het ook niet geweldig. Ja, dan kan het zomaar dat je 2-2 blijft, dat blijft steken bij 2-2 tegen een degradatiekandidaat.
0: Ja, en Ayase Ueda, die tikt dus ook nog niet het niveau aan van vorig seizoen. Die gaat bovendien naar Lille nu. Die is op weg naar Frankrijk, wordt daar medisch gekeurd. Dan hou je eigenlijk niet zoveel over als aanvalsleider. Nacho Ferri, wat vind je van hem? Is dat voldoende?
1: Nou ja, ik vind dat je voor iemand die voor 9 miljoen euro komt, daar mag je wel iets meer van verwachten. En dat is niet eens die schuld van een jonge Spanjaard, hè, dat hij van Westerlo is gekomen. Ik zou ook gaan als je zo'n kans krijgt om in de Kuip te gaan spelen. Maar 9 miljoen voor een jongen die het nog niet heeft laten zien. Maar goed, we zijn ook pas 3 wedstrijden echt onderweg. Hè, dus het is misschien wat vroeg om er nu gelijk met de zeis overheen te gaan. Shaquille van Persie heb je nog daarachter, maar is nog niet sterk genoeg om een hele wedstrijd te kunnen spelen. Ik kreeg ook vandaag kritiek van Willem van Hanegem in het AD. Die vindt dat hij wat meer moet doen. Dus ja, dan moet je wel iemand erbij gaan halen. Maar ja, in de nacht van woensdag op donderdag sluit de transfermarkt. En de beste spelers, die hebben wel een plekje gekregen inmiddels. Dus ja, dit gaat echt een lastig verhaal worden voor Feyenoord.
0: Ja, de transfer deadline inderdaad komt eraan. Wat moet er nog gebeuren? Op welke positie moet Feyenoord zich nog versterken?
1: Nou, waar Feyenoord zich al het hele seizoen op moet versterken is natuurlijk op de linksbuitenpositie. Dat vind ik wel echt onbegrijpelijk dat daar niet op is geselecteerd. Diarra is echt niet goed genoeg. Nou ja, Borges kunnen we ook wel afschrijven. Want gisteren stond Zinhagel zelfs op het punt om in te vallen in plaats van Borges. Terwijl er toch ook een miljoen of 8 voor is betaald, zeg ik uit mijn hoofd. Dus ja, dat is de prioriteit. Een goede linksbuiten. En daarna ga je doorselecteren naar een spits. En Feyenoord wil ook nog een keeper, geloof ik. Ja. Dus er is echt nog wel wat werk aan de winkel voor Rico en Enor.
0: Ja, nog ongeveer 72 uur te gaan. Dan moet het dus wel gebeuren. Tot slot, je hebt nog een primeur. Maar dan niet van Feyenoord, maar van een andere Rotterdamse club, hè?
1: Nou, het is inmiddels geen primeur meer, omdat het rond 9:30 gisteravond bij ons online kwam. Maar Cedric Hatenboer, die gaat naar Sparta, de club waar hij ook in de jeugd speelde. Brak door bij Excelsior, ging toen naar Anderlecht, werd niet echt een succes, Telstar. En nu keert hij dus terug op het kasteel. Hij wordt de nieuwe nummer 6, de verdedigende middenvelder van Sparta. En dat lijkt me een hele goede aanwinst voor de Spartanen.
0: Dankjewel. Frank Stout. Echt een beproefde formule van vorig seizoen. Jij bent er ook dit seizoen weer bij. Ja. Af en toe met FC Rijnmond. We zijn heel blij met je. Dankjewel.
1: Nou, eens gelijk. Doei.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Coldplay en Viva La Vida bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint ook op deze regenachtige maandagochtend weer met de 5 en 9. Met vandaag onder andere de Pet Shop Boys, Rob Stewart en Ruud Gullit.
0: Ja, Ruud Gullit komt ook voorbij inderdaad. Die heeft ooit... jij kijkt me aan, want dat is toch een voetballer, klopt. Ja. Hij heeft ook nog voor Feyenoord gespeeld. Heeft hij ook heel goed gespeeld. Heeft hij de landstitel gepakt in 84. Maar hij heeft ook een tijdje als artiest opgetreden.
1: En nu dus in de 5 en 9 bij Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Hey,
7: Remol!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: In Heinenoord is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij de Boer op. Het is 1 over 9 en de koffiecorner is zojuist geopend. Dus kom maar op met je verhaal. Hoe zag het weekend eruit en hoe verliep jouw reis eigenlijk vanochtend? Nu de scholen ook in Midden-Nederland weer zijn begonnen. En hoe kijk je eigenlijk terug op deze zomer? Ja, hoe kijk je daarop terug? Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat een deelnemer van de Rijnmond Run heel goed terugkijkt op gisteren. Ik ga zo meteen praten met Maarten, die heeft de Rijnmond Run gelopen. Met veel plezier. En daar horen ook 5 heerlijke platen bij in de 5 naar 9. Eerst het laatste nieuws krijg ik van Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De eerste ochtendspits na de vakantie in onze regio is best meegevallen, zegt de AWB. Zij spreken van een voor een maandag reguliere ochtendspits in de regio Rijnmond. Rijkswaterstaat waarschuwde voor veel drukte, omdat het einde van de vakantie weliswaar daar is. Maar sommige werkzaamheden zijn nog steeds aan de gang. Zoals bij de Randweg Dordrecht, de A20 en de Algarabrug. Ook mogen vrachtwagens nog steeds niet over de Merwedebrug bij Gorkum. Ondanks dat het ook nog eens regende vanmorgen, zijn lange files uitgebleven. Dat komt ook deels, zegt de AWB, doordat een deel van de regio nog altijd op vakantie is. Ook al zijn de scholen weer begonnen. Na Cambuur Feyenoord heeft een van de slachtoffers van het vuurwerkincident blijvende gehoorschade opgelopen. Dat zei algemeen directeur Jesse Bergsma gisteren, onder meer tegen ESPN.
16: Nou ja, het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
15: Het vuurwerk was afkomstig uit het vak met Feyenoord aanhang. Meerdere projectielen kwamen in de vakken van de Cambuur supporters terecht die daarbij gewond raakten. Politie, Cambuur en Feyenoord werken nu samen om mensen opgepakt te krijgen. Er zijn al meerdere mensen geïdentificeerd. Die krijgen in ieder geval een stadionverbod voor thuiswedstrijden en mogelijk ook voor de rest van het land. Het aantal vermisten na de stortvloed in Nepal en Tibet is flink opgelopen. De Nepalese rampendienst zegt dat er nu ruim 4200 mensen vermist zijn. Gisteren waren dat er nog maar 2500. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen naar ruim 900. Het reddingswerk en het bergingswerk gaat nog steeds door, hoewel de kans op overlevenden te vinden steeds kleiner wordt. En burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar ze was destijds vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over het besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid om beter voorbereid te zijn op de toekomstige gezondheidscrisissen. Het weer, af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien en het wordt 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het valt dus mee. Dat viel mij vanochtend inderdaad ook wel op. Maar het aantal files is natuurlijk wel toegenomen ten opzichte van vorige week. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik als eerste uit op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie, 10 minuten. En ook een flinke vertraging op de 27 trouwens. Breda richting Utrecht, dus knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra. Staat daar een auto met pech. En er is ook schade aan het wegmeubilair. Dan nog een vertraging op de N207, Bergambacht richting Alphen, tussen afrit Haastrecht en aansluiting met de N457, 10 minuten. En de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, tussen Kwinshul, Den Haag-Wateringseveld. Daar moet je rekening houden met ruim 10 minuten extra reistijd. En natuurlijk zijn ook de nodige bruggen dicht, maar dat mogen bekend zijn. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, hè. Ik wens je ook een zeer goede reis. En zometeen gaan we heerlijk luisteren naar de 5 na 9, aangevraagd door Maarten, met de Pet Shop Boys, maar ook bijvoorbeeld Charlie Puth. Dus het is een mooie, gevarieerde lijst in de 5 na 9 in de Boerop.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
18: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
23: Nee, Attents met ds.nl.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
2: De 5 na 9.

0: Backstreet Boys en Go West bij Radio Rijnmond. Dat was trouwens de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4. 5 na 9.
0: Aangevraagd door Maarten van der Zander. Goedemorgen, Maarten.
2: Goedemorgen. Ja, Maarten, gisteren. Hallo.
0: Wat zeg je? Maarten, inderdaad, ja. Maarten die behoorlijk wakker klinkt na toch best wel een pittige tocht gisteren langs de Kralingse Plas bij de Rijnmondrun.
2: Ja, dat klopt. Het was een regenachtige dag.
0: Ja.
2: Maar het was wel gewoon supergezellig. Er zijn heel veel mensen, volgens mij is gewoon iedereen komen opdagen.
0: Ja.
2: En het was gewoon supergoed georganiseerd. Er is geen enkele wanklank gekomen. En ook gewoon, ja, ik denk dat een van de doelstellingen is dat het gewoon echt heel erg gezellig was.
0: Ja, ja. Wat wel bijzonder is, is dat je die loop 40 jaar geleden ook hebt gedaan, hè?
2: Ja, dat was eigenlijk wel een bijzondere inderdaad. Is, 45 jaar geleden heb ik dezelfde loop gedaan rond de Kralingse Plas.
0: Ja.
2: Alleen ik was toen iets minder getraind. Ja, nu nog niet ontzettend, maar nog veel minder. Dat was in mijn wilde jaar, in mijn studentenjaar.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus toen werd de avond van tevoren nog flink ingenomen.
0: Ja. Oh, dat heb je deze keer dus niet gedaan, begrijp ik.
2: Dat heb ik deze keer iets minder gedaan.
0: Ja, ja.
2: Maar ik was ook wat overmoedig nog in de jonge jaren.
0: Ja, ja.
2: Dat vandaar dat flik ik wel.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk toen ik aankwam, ik denk anderhalf uur, waren de tribunes weg.
0: Ja.
2: Alle toeschouwers waren al naar huis. De medailles, want ik zou een medaille krijgen, de medailles waren op.
0: Ja.
2: En er was nog één iemand die mij opwachtte.
0: Ja.
2: En dat was mijn toenmalige vriendin.
0: Ja.
2: En mijn huidige vrouw.
0: Ah, wat goed.
2: Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Oh, wat goed.
2: Ja.
0: Zij was er nu weer bij, hè, gisteren.
2: Die was er nu weer bij.
0: Ja.
2: En die wist natuurlijk niet hoe goed ik zou gaan lopen gisteren. Dus wat hij al wel gedaan had, die had als voorzorg, had ze in ieder geval een hele grote chocolademedaille voor me gemaakt.
0: Zij dacht, het gaat niet weer gebeuren. En jij hebt vergelijkingsmateriaal, hè? Want ja, die Kralingse Plas blijft natuurlijk de Kralingse Plas, maar er is natuurlijk in 40 jaar wel een hoop veranderd. Wat viel jij op?
2: Nou ja, wat mij sowieso opvalt is bij de Kralingse Plas is de, als je daar langs loopt, is de skyline van Rotterdam die je dan in de verte ziet.
0: Ja.
2: Dat blijft toch wel iets magisch toch, om daar langs te lopen.
0: Ja.
2: Gisteren was het natuurlijk op zich rond de plas redelijk rustig.
0: Mm-hmm.
2: Omdat het was gewoon regenachtig.
0: Ja.
2: Maar normaal, wat je nu tegenwoordig in ieder geval ziet, is dat er enorm veel gebruik gemaakt wordt van de grasvelden daar.
0: Absoluut. Ja.
2: Zeker in de warme periode die we gehad hebben.
0: Ja, ja.
2: Om daar heerlijk te kunnen vertoeven. Het is echt fantastisch.
0: Ja, mooi plekje in Rotterdam, hè? In die hoogbouwstad. Ja. En je hebt lekkere plaat aangevraagd, Maarten. Ik zie Guus Meeuwis. Dat komt door jou. Nou ja, dat sluit ook gelijk aan bij het verhaal wat je net vertelde, hè? Want dat is eigenlijk voor jouw echtgenote.
2: Dat is voor Anneke, inderdaad. Dat klopt. Ja.
0: En Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Ik hoop niet dat het van toepassing is op jullie relatie.
2: Nou ja, als je 40 jaar getrouwd bent, dan zou je dat bijna denken, maar dat is zeker niet het geval.
0: wat ik leuk vind... Over... Wat zei je?
2: Het gaat meer over Charlie Puth.
0: Ja, precies.
2: Omdat ik, mijn vrouw en ik die zijn beide dit jaar ook met pensioen gegaan. We zijn beide 65. En, dit heb ik van mijn van Gauwite, van mijn oude werkgever gekregen. Een concert in de van North Sea Jazz.
0: Oh, wat goed.
2: Dus voor ons was dat de eerste keer naar een North Sea Jazz Festival. Ook wat er zeker een herhaling wel verdient.
0: Ja.
2: Dus vandaar Charlie Puth.
0: Ah, leuk. En nou ja, Ruud Gullit, Not the Dancing Kind. Die moet je even uitleggen.
2: Nou, dat is een beetje voor mijn zoon ook. Dat is een hartstochtelijke Feyenoord-fan.
0: Ja.
2: Die ook gisteren helaas weer in de Kuip moest zijn.
0: Ja. We weten hoe het is afgelopen, ja.
2: En mij dan weer belt van... Pap, waarom heb ik toch jou geen meegekregen? Dat ik een Feyenoord-fan ben.
0: En ik ga nu voor jou... Ik ga
2: de vorige keer is hij er gewoon weer.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar dat betaamt een Feyenoord-fan, hè? Ik bedoel, for better and for worse. Dat is een beetje het levensverhaal van de club ook. En ja, als je die Kralingse Plas ziet, dan kan ik me voorstellen dat je ook wel eens denkt... Oh ja, zo'n klein... Je ziet soms van die hele kleine zeilbootjes daar op die Kralingse Plas liggen. En, dus ik denk Ross Stewart en Seining. Komt het daar vandaan of ben je gewoon een zeilfanaat?
2: Allebei niet. Het is heel bijzonder. Allebei niet.
0: Nee.
2: Dat is eigenlijk een beetje voor mijn dochter.
0: Ja.
2: Die is net als mijn zoon al vrij lang het huis uit. Maar In het verleden kwam die nog wel eens thuis bij ons. Yeah. En dan sliep zij op haar oude kamer. En daar staat een klein pick-upje.
3: Yeah.
2: En er ligt altijd een LP van Rod Stewart op.
3: Oh, wat goed.
2: En dat begint met Sailing. Ja. Dus... Als zij dat thuis is, zet ze dat op.
3: Ja, dat is goed.
2: En dan horen we dat hele huis weer I'm Sailing. En dan doet het... Ja, er zit toch wel weer gevoelens van vroeger die... weer het huiselijke gevoel teruggeven.
0: Ja, wat mooi. Nou ja, we gaan nu... Nou ja, we stoppen met praten, Maarten. We don't talk anymore, want die gaan we nu draaien voor...
2: Ik wil wel één ding even zeggen, nog een
0: zeker.
2: Ja, nou ja, wat ik nou wel... Kijk, als loper gisteren, maar ik toch nog even naartoe terug. Dan zie je van, nou ja, je hebt toch gewoon hartstikke veel plezier aan. Waar ik onwijs veel respect voor heb, zijn toch al die vrijwilligers die de moeite nemen om daar gewoon langs de kant te staan in de regen. Ja. En ons de goede kant op te leiden. Dat was supergoed.
3: Ja.
2: En de basisgedachte van de Rijnmond Run is helemaal top. Dat je gewoon zegt, joh, we willen de mensen aan beweging krijgen. En het maakt niet uit of ze dan lopen of rennen of whatever. Als ze maar bewegen. Precies. Dat vind ik wel heel erg leuk.
3: Nou, mooi gezegd.
2: En, als laatste wil ik even toch Marjol en Nadesh nog even bedanken.
0: Ja, dat zijn mijn collega's. Ja,
2: ja dat heb ik. Na de 4 kilometer heb ik daar even een beetje achter gerend.
3: Ja.
2: Die waren nog ontzettend gezellig aan het kwebbelen met elkaar. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Maar ze liepen strak en regelmatig tempo. Dus dankzij hun heb ik een mooie tijd neergezet.
0: Nou, kijk eens aan. Die steken we in ons zak.
2: Bedankt.
0: Maar nou stop weg met praten. We don't talk anymore, Maarten. Want anders komen we niet meer aan de platen toe.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, hè. We don't talk.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Speciaal voor die lieve vriendin en nu vrouw van Maarten van der Zander, die dus gisteren erbij was voor hem. En hij heeft gelopen met de superleuke collega's van Rijnmond in de Rijnmond Run. En hij vroeg dus een prachtige 5 na 9 aan. Waaronder dus, dat komt door jou, van Guus Meeuwis. Als jij nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, of je nou hard loopt, of je doet compleet andere dingen, je bent van harte welkom. Open de mail-app en stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Appingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Apping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Appingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
5: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
6: Rouwkaart, kerst,
7: uitvaartpraat.
6: Bloemstuk, koets met paarden,
7: uitvaartpraat.
6: Koffie, cake, bitterballen,
7: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
9: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
10: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
11: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
10: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
0: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Ja, het is een behoorlijke regenachtige dag vandaag. Stevige regen en onweersbuien op het menu voor vandaag, bij een middagtemperatuur van 20 graden. Ja, en verder kan ik je vertellen dat de ochtendspits goed deels wel voorbij is. Ik zie nog wat vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Vlaardingen-Oost staat er een auto met pech de boel een klein beetje op te houden. En op de N211 zie ik nog een melding. Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid, tussen Quinsheul en Den Haag-Wateringseveld. Daar een half uur vertraging, ook door een auto met pech. De hoofdpunten van het nieuws, Dave. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Ja, verder gaat op dat verkeer. De eerste ochtendspits na de vakantie in onze regio is eigenlijk best meegevallen, zegt de ANWB. Ze spreken voor over een voor maandag reguliere ochtendspits in de regio Rijnmond. Nou, Rijkswaterstaat die waarschuwde afgelopen weekend voor veel drukte, want de vakantie is afgelopen, maar sommige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij de randweg Dordrecht, de A20 en de Algerenbrug, die zijn nog steeds gaande. Mensen zoeken vaak ook naar alternatieven. Eén daarvan, de veerpont Krimpen Kinderdijk. Ja, maar daar was het ook heel druk, zegt de kapitein van die boot.
13: We hebben al 3 weken achter de rug van enorme verkeersdrukte. Maar ja, nou is de bouwvak voorbij, dus nou is het nog veel gekker natuurlijk. We merken ook dat de rij ook 2 keer zo lang is aan Krimpen aan de Lek. En ik verwacht vanmiddag vanaf Kinderrijk dat alles weer terugkomt. Dus dan, heel druk. Verdienen is leuk, maar dit vergt wel heel veel van mijn mensen. Ja.
12: Nou, die drukte wordt dus veroorzaakt dus door de werkzaamheden aan de Algrabrug tussen Krimpen en Capelle. Die werkzaamheden zijn 7 september afgerond. Maar de Papendrechtse brug bijvoorbeeld, de randweg Dordrecht, die is nog tot en met april afgesloten. Het is D-Day voor het minderheidskabinet. Vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren al zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar. Het overleg ging door tot diep in de nacht, zegt politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet.
14: En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen. Dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn. Dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd. En 2 uur later al, om 11 uur, zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
15: Ja, die deadline is vandaag, hè?
12: Ja, want dat moet, morgen moet het allemaal naar de Raad van State. Die moet nog even doorberekenen, kijken of alles wel kan en mag. Ja, daar hebben we ook wel even tijd voor nodig.
15: Ja, en het moet gepresenteerd worden op de derde dinsdag van september natuurlijk. Dus,
12: Maar goed, ze zijn al een x-aantal weken hiermee bezig natuurlijk. En het feit dat die begroting eraan moet komen, ja, dat komt ook niet als een verrassing natuurlijk.
15: Nee, niet echt, nee.
12: En een opmerkelijk burgernetbericht gisteren in Alphen aan de Rijn. Daar waren namelijk 3 mara's ontsnapt uit avifauna. Uiteraard weet jij natuurlijk dat een mara een soort groot knaagdier is uit Zuid-Amerika. Dat er een beetje uitziet als een haas.
15: Ik vind ze heerlijk.
12: Ja, met een beetje saus erbij. Avifauna is gespecialiseerd in vogels, maar heeft dus ook meerdere van die mara's. Nou, maar gisteren gingen de 3 er vandoor. 2 werden er vrij snel teruggevonden. De 3e is nog altijd zoek. En dus ging er een burgernetbericht uit van de politie. Vang hem niet zelf, waarschuw de hulpdiensten.
15: Probeer niet in te halen.
12: Ja, de politie had er gisteren 2 in ieder geval daar al de handen vol mee. Om die terug in de bus te krijgen. Werden gevangen in een net. In zo'n politiebusje, een soort celletje. Want, zei de politie, ze zijn verdacht. Nou ja, goed, dat was natuurlijk een beetje.
15: We hebben foto's ervan, met een zwart balkje voor
12: nou, dat net niet. Nou ja, goed. Tenminste, dat zou een van de medewerkers van Avifauna hebben gezegd tegen de Telegraaf. Maar er is er nog altijd 1 zoek.
15: Ja.
12: Dan is natuurlijk de grote vraag, hoe kan dat nou? Ja,
15: en benader hem niet zelf.
12: Nou, dat sowieso.
15: Ja.
12: Nee, die mara's die zitten in gewoon een vast verblijf. Maar 3 werden er eventjes om een bepaalde reden apart gezet.
15: Ja.
12: En uit dat tijdelijke hok, dat bleek niet helemaal waterdicht te zijn.
15: Dankjewel, Dave.
16: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
15: Met nu Amy Grant.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van Kurt.
0: Met een grote R. De jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van

Bruno Mars en On My Soul bij Radio Rijnmond. Blijf lekker racen. Of het nou regent of de zon schijnt, deze plaat trekt je er gewoon doorheen. En dat met een lekker bakje koffie erbij. Of je mag natuurlijk ook een theetje nemen. Als je even langskomt in de koffiecorner van de boeren. Wat houdt jou bezig? Waar maak jij je nou druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? En hoe zag je weekend eruit? Een beetje regenachtig waarschijnlijk, maar heb je toch nog leuke dingen weten te doen? En ik ben natuurlijk benieuwd hoe jouw reis vanochtend verliep. En hoe kijk je eigenlijk terug op deze zomer? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En je kunt ook je luisterpleisterplaats kenbaar maken. Misschien ben je wel weer aan het werk gegaan. Nou, laat maar eens zien waar dan. Je kunt een fotootje uploaden, maar je kunt natuurlijk ook gewoon even een mededeling doen. Je kunt ook de voiceberichten inspreken van onze app. Er wordt natuurlijk nog steeds, je hoort het net van Dave, druk gesteggeld in Den Haag over een sluitende begroting. En dat gaat best wel ingewikkeld. Maar goed, denk je dat dat allemaal wel goed gaat komen? Of moeten we misschien binnenkort weer naar de stem? Durf ik bijna niet te zeggen. Nou, trouwens, over politiek gesproken. Paul Rozemuller van Pro, die verlaat de politiek. Welk politiek kopstuk staat jou nog bij? Dat je denkt, die vrouw of man, dat vond ik nou echt een spraakmakende politica of politicus. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Meepraten kan iedere ochtend tussen 9 en 12 in De Boer op. En fijne muziek hoor je ook iedere ochtend. U2 is dit, I Will Follow.

1963 was ik aan het ronddribbelen ergens in een flatje aan de Papsauslaan in Delft. Niet dat ik dat nog weet hoor, maar dat heb ik me laten vertellen. Je bent bij de boer op. Inmiddels wat ouder. Zometeen een tweede uurtje met daarin ook de nieuwsquiz. En tot het nieuws, Hanna May. Dit is Zonder.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: In Vlaarding is het 18 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. 1 over 10 is het. Zometeen de nieuwsquiz die we gaan spelen. Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strijen is een man van 57 uit de Hoekse Waard. Dat heeft de politie laten weten. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar het ongeluk dat loopt nog, zegt een woordvoerder van de politie. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond laat was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band tussen de twee is, zegt de politie niet, maar mogelijk zijn de twee dus familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De 17-jarige is aangehouden. In meerdere gemeenten in onze regio is een tekort aan stadswachten. En dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en in Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft te maken met een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies niet ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar keuzes gemaakt moeten worden waarop wordt ingezet. Burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie over de corona-aanpak. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar destijds als vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid om beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrisissen. Dan nog het weer. Af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dan de verkeersinformatie. Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Natuurlijk het standaard bruggennieuws. De 27 en de N3. En er wordt nog wel verder gesleuteld. Maar dat heb je allemaal in het nieuws kunnen horen vanochtend. Ik zie nog wel wat vertraging op de N434. Dat is Wassenaar richting Zoetermouden. Tussen knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. Daar zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Dus daar moet je even rekening mee houden dat er wat vertraging kan optreden. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen maak je alvast maar eens even op voor de nieuwsquiz van Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
9: Nee, attents met ds.nl.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Boer op. Ruud de Boer.
15: Radio met een grote R.

0: J-Lo. Mag ik van haar zeggen. Waiting for Tonight bij Radio Rijnmond. Bij De Boer Op. Een goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Deel 2 van deze ochtendshow. En ja, heb je al een lekker bakje tot je genomen bij mij in de koffiecorner? Je bent van harte welkom, hè? Je hoeft alleen maar die app te gebruiken, rechtsboven te klikken op App Ons. Even kijken hoor. Nou ja, het is zo'n dag, hè. Het is zo'n dag dat je bij ons op de site kunt lezen dat er veel vacatures zijn voor BOA's in onze regio. Ja, het punt is dat de meldingen langer blijven liggen en de controles gaan niet door. En dat is toch wel een probleem. Zeker als je bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam hebt gehoord. Die zegt dat in alle vier de grote steden de overlast een beetje boven het hoofd groeit. Dat is zo'n dag dat de drukte bij de ponten weer volledig is. Want het is natuurlijk weer voorbij, die mooie zomer. En trouwens, ik ben wel benieuwd hoe jouw reis vanochtend liep. Hoe kijk je terug trouwens op deze zomer? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben met me. Maar je kan ook je eigen onderwerp natuurlijk aanbrengen. Het is allemaal heel makkelijk hoor, om deze kant uit te komen. Trouwens, die app kun je ook gebruiken voor de nieuwsquiz van Radio Rijnmond. En ik heb weer iets leuks. Namelijk die enige echte Radio Rijnmond linnentas. Collectors item. Met daarin een Radio Rijnmond Kekken zonnebril. Collectors item. Nou, die kun je dus in de wacht slepen als je meedoet met de nieuwsquiz Koppensneller. Zullen we gewoon maar gelijk naar dat fragment gaan waar het om gaat?
1: In Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om...
0: Meestal hoor je dat Nederland de braafste jongetje van de klas is. Maar deze keer trekt Nederland de stoute schoenen aan, was vanochtend te horen. Maar waarin dan? In welke zaak trekt Nederland de stoute schoenen aan? A. In de zaak van Bolle Jos. B. In de zaak van meest duurzame land van Europa. Of C. In de zaak rond de FIFA. A, B of C. Moet te doen zijn, toch? Beetje voorzichtig opstarten zo op zo'n maanden. Zometeen Stella Lefty. Maar eerst deze klassieker van Steely Dan. En Do It Again bij Radio Rijnmond in De Boer Op.

Stella Lefty en Boston bij Radio Rijnmond. Nel die stond net bij mij in de koffiekor. Die bekijkt het maar zo een beetje aan wat er allemaal in Den Haag gebeurt. Want ja, er wordt koortsachtig overleg gevoerd, hè, om een sluitende begroting te krijgen. En dat gaat niet zo makkelijk. Maar Nel zei net tegen mij, wat ze ook besluiten in Den Haag, ze moeten van de sociale zekerheden afblijven. En ons geld is aan ons eigen land besteden. Ze hebben al genoeg weggegeven. Ja, en Jan die begint ook over het sociale stelsel. Ik hoop op nieuwe verkiezingen, zei hij net tegen mij. Want dit kabinet maakt de sociale zekerheid voor mensen met een middel- of een laag inkomen onbetaalbaar en wil de boeren wegpesten. Als je ook wil meepraten over dit onderwerp, dan ben je van harte welkom, hè. En je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp aandragen. Dus bijvoorbeeld hoe jouw reis vanochtend verliep. Ja, hoe kijk je terug op deze zomer trouwens? Even de balans opmaken. Nou, ik zou zeggen, open de app rechtsboven, klik op Apples. Kan ook dus ook voor je luisterpleisterplaats. Schreeuw het van de daken of vanaf je balkon of vanaf de tuin. Stuur het maar op. Billy Joel, and tell her about it nu.

0: Dan zet je er ook wel even twee naast elkaar. Crassip en Danny Vera. En Make It a Memory bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, ga vooral eventjes een bezoekje brengen aan onze koffiecorner. Want dat wordt veel gedaan. Er wordt ook veel gesproken over... mogen we nu al spreken over een politieke crisis? Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Maar aan sommige partijen in Rotterdam ligt... is er ook een politieke crisis. Denk bijvoorbeeld, iets te lezen bij ons op de app is... die baalt behoorlijk van het nieuwe college. Denk zegt, ja, er zijn veel dingen ten nadele van de Rotterdammer. En al eerder zei de leider van Leefbaar Rotterdam... dat de nieuwe coalitie in Rotterdam... gaat vallen. Dit gaat vroeg of laat fout lopen. Nou, als je er alles over wil lezen, ben je van harte welkom in de app van Rijnmond, die je trouwens ook kunt gebruiken om mee te praten over het nieuws. Het is 10:30. Goedemorgen. Je bent bij Rijnmond, bij De Boer op. Even kijken hoe het staat op de wegen. Nou ja, het dagelijkse bruggennieuws, maar verder geen uitzonderlijke situaties. Dan maar even door naar de weersverwachting. Ja, nu schijnt het zonnetje nog in het Lloydkwartier, maar dat is garantie tot aan de straat de wijk uit. Want het kan stevig gaan regenen en ook gaan onweren bij een middagtemperatuur van 20 graden. Vanavond nog een bui, vannacht droogt het weer een beetje op bij 14 graden minima. Morgen periode met zon en droog, middagtemperatuur 21 graden. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Hoek van Holland en de omgeving van Den Haag wordt gesteen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. En volgens de brandweer en de Milieudienst zou het galen mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas, die zou afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Nou, het havenbedrijf zegt dat het helemaal nog niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is daarom een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oude Dijk in Strijen... is een man van 57 uit de Hoekse Waard. Dat heeft de politie laten weten. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder van de politie. En het staat al maanden van tevoren rood omcirkeld in de agenda van roodharigen. Het laatste weekend van augustus, want dan zijn de Red Hat Days in Tilburg. Een heel festival voor mensen... met rood haar.
2: Waarom zijn jullie hier?
3: Om ons rosse haar te vieren en andere mensen te leren kennen met deze speciale haar.
4: Zijn roodharige mensen betere dansers dan niet roodharig?
5: Ik dans zelf 9 uur in de week. En ja, ik ben een beter danser. Maar ja, ik dans ook al 40 jaar.
6: I've never seen so many gingers in my life.
1: Ja, gingers, dat zijn dus roodharigen.
0: Ja.
1: Volgens mij overigens een Belgisch-talige verslaggever.
0: Ja, inderdaad.
1: Een Vlaamse,
0: ja,
1: inderdaad. Ja. Wereldwijd heeft overigens ongeveer 2% van de bevolking rood haar.
0: Ja, jij niet. Ik ook niet. Ik vind het wel jammer.
1: Hoezo?
0: Ja, ik vind het leuk.
1: Oh ja, maar waarom vind je het dan jammer dat ik geen rood haar heb?
0: Ja, weet ik niet. Ja. Dat is weer eens wat anders.
1: Ja, oké. Okay.
0: Oké, ik zie je morgen. Dankjewel, Dave.
7: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Niet alles kan perfect zijn. Fairground Attraction.

0: Justin Wild en Cheerio. Hij gelooft het zelf nog steeds niet, hè, wat hem allemaal nu overkomt. Zijn leven staat op zijn kop. Dat voor een simpele jongen uit Veenendaal. Hij is nog piepjong, maar van je familie moet je het hebben. Hè, want zijn broer Sven die heeft hem heel erg geholpen met het maken van muziek. En dat betaalt zich dus nu letterlijk en figuurlijk uit met Cheerio en Justin Wild. Het was wel de zomer van Justin Wild, toch? Laten we eerlijk zijn. Hoe was jouw zomer eigenlijk trouwens? Hoe kijk jij terug op de zomer van 2026? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En met die app natuurlijk ook meedoen met de nieuwsquiz. Met een leuke prijs hoor. Ik heb die geinige linnen tas weer van Radio Rijnmond voor je in de aanbieding. Met daarin een kekke Radio Rijnmond zonnebril. Dat zijn twee collectors items. Die wil je winnen. Nou, ik laat je weer een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Is wat weggevallen, maar wat?
1: In Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om...
0: In plaats van het braafste jongetje van de klas... trekt Nederland nou eens een keer de stoute schoenen aan. Maar mee, met wat? A, over de zaak Bolle Jos. B, over dat Nederland het meest duurzame land van Europa wil worden. Of C, ze trekken de stoute schoenen aan in de zaak rond de FIFA. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Heel veel succes.

Andrea Bocelli, die trouwens na 22 jaar terugkeert naar Wales. Want hij staat daar volgend jaar in Cardiff, waar hij de publiekstrekker wordt van het allereerste Land of Song Festival. Wat een prachtige plaat blijft dat toch, hè, van Andrea Bocelli. Conte te partiro, hoorde je bij Radio Rijnmond. Best uit de jaren 80, 90 en nu en af en toe een uitstapje naar de jaren 70 en 60.

0: Nou, hier kun je behoorlijk niet bij stilzitten, toch? Look Who's Dancing hoorde je van Ziggy Marley bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. Koppensneller. Ja, we zitten alweer bijna aan de ontknoping van de nieuwsquiz Koppensneller. Dus, als jij nog kans wil maken op die linnen tas van Radio Rijnmond, collectors item zeg ik maar weer. En er zit ook nog eens een keer een kekke zonnebril bij van Radio Rijnmond. Collectors item, zeg ik maar weer. Dan zou ik zeker even inschuiven, want over, nou wat zal het zijn, 20 minuten... dan hoop ik jou te kunnen bellen als winnaar van de nieuwsquiz. Ja, of misschien bel ik jou, hè? Dat kan natuurlijk ook. Let op, dit zat vanochtend in het nieuws. De nieuwskop is gesneld door de scherpe messen van het koffieapparaat.
1: In Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om...
0: Nou, dat mocht ook zo eens een keer gebeuren, zeg. En Nederland die de stoute schoen aantrekt. Nou. Oh, nee, dat is iets te veel mijn eigen mening. Maar goed, Nederland trekt wel de stoute schoenen aan in een toch wel opvallende zaak. Maar in welke zaak? A, is dat in de zaak van Bolle Jos? Of trekt Nederland de stoute schoenen aan als het gaat om het meest duurzame land van Europa? Of C, trekt Nederland de stoute schoenen aan in de zaak rond de FIFA? A, B of C. Nou, open de app. Ik hoop jou zometeen te spreken. Zometeen ook het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: Toch even op internet kijken, denk ik.
6: En wat als je geen verbinding hebt?
7: Ik heb geen idee.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. In Dordrecht is het 18 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Radio Rijnmond. Dat vind ik leuk. Het is ook gezellig druk in de koffiecorner. Ja, hoe verliep jouw reis vanochtend? Daar gaat het gesprek onder meer over. En hoe kijk je terug op deze zomer eigenlijk? En ja, Paul Rozemuller van Pro, die verlaat de politiek. Welk politiek kopstuk staat jou nog bij? Welke politica of politicus, ja, die kun je nog goed herinneren. En die was tenminste nog spraakmakend. Nou, kom er maar even op terug. Kom maar even langs in de koffiecorner. En trouwens, ik ben dat verhaal aan het lezen bij ons op de site. Dat is een bijzonder verhaal van Omroep 2. Dat we hebben overgenomen. En dat gaat over een ja, toch wel gerenommeerd Chinees restaurant in Vlaardingen. Maar die gaat na 50 jaar gaan ze dicht. Na 50 jaar hard werken is het tijd voor rust. En ja, dat deed me gelijk denken aan die verhalen van vroeger. Weet je nog, zondag was het altijd standaard zondag. Dan op dat bankje zitten, op dat gore bankje. En dan met een biertje in je hand en Chinees halen. Doe je dat nog steeds? Hoe zit het met afhaalmaaltijden? Of laat je het allemaal aan huis bezorgen? Nou, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Het laatste nieuws krijgen nu van Dave Datema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Hoek van Holland en omgeving van Den Haag wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Bij de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan. Dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. En zou afkomstig zijn van de tanker, de Milos uit Griekenland. Maar het havenbedrijf zegt dat het helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt. Die is een onderzoek begonnen aan boord van de olietanker. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oude Dijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder van de politie. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, zegt de politie niet, maar mogelijk zijn de twee familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is een tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. Maar ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. En ook Vlaardingen heeft een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Maar niet alle gemeenten krijgen een deel niet ingevuld van de functies. Zo gaat het bijvoorbeeld om Amsterdam, Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Maar ook daar worden keuzes gemaakt waarop wel of niet wordt ingezet. Het weer in onze regio. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien. Het is vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Geen afwijkende verkeerssituatie. Dus nog steeds wel de werkzaamheden en de beperkingen aan de bruggen. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. Zometeen Iggy Pop en Kate Pearson. Dat belooft wat.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Rouwkaart, kerst,
7: uitvaartpraat.
6: Bloemstuk, koets met paarden,
7: uitvaartpraat.
6: Koffie, cake, bitterballen,
7: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
8: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. dienst toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De Boer op. Ruud de Boer.
16: Radio met een grote R.

0: Oh, hoe had dat geklonken met Chrissy Hynde? Iggy Pop en Kate Pearson waren dit natuurlijk. Maar Iggy Pop had het eerst aangeboden aan Chrissy Hynde. Maar dat ging niet door. En toen had hij Kate Pearson benaderd. En later bleek dat de gouden grepen zijn rauwe, zware stem en haar karakteristieke stem bij elkaar leverden echt een enorme hit op in de jaren 90. En het is Candy natuurlijk. Candy, Iggy Pop en Kate Pearson bij Radio Rijnmond in De Boer op. Hoe gaat het met je? Wat is je dagcijfer? Waar maak je je druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? Laat het me vooral even weten. Ik ben gewoon oprecht benieuwd. En ik ben benieuwd hoe jouw reis vanochtend verliep. En hoe kijk je eigenlijk terug op deze zomer? Was het een zomer die zowat begon in mei? Nee, volgens mij niet. Nee. Het is alweer klaar, hè? En dat merkte je vanochtend misschien wel. Hoewel het wel een klein beetje meeviel op de wegen in Zuid-Holland in ieder geval. Er is in Den Haag kortsachtig overleg. Natuurlijk vanwege die begroting die maar niet rondkomt. De coalitiepartijen die zeggen, nee, we zetten alleen de puntjes op de i. Maar het komt er echt wel. Maar andere geluiden zeggen weer, nou, er is toch wel een klein beetje stress. Nou ja, goed. En de deadline is volgens mij inmiddels verstreken. Dat de begroting moet worden ingeleverd. Er moet dan nog gekeken worden. En dan wordt het gepresenteerd in dat beroemde koffertje, hè, over een week of drie. Op de derde dinsdag van september. Nou, laat je mening vooral even horen. En ik ben benieuwd of jij nog wel eens naar de Chinees gaat. Ja, want heel mooi verhaal van Omroep 2. Bij ons op de site ook te lezen. De Chinees Hongkong in Vlaardingen sluit na 50 jaar de deuren. Ze hebben zich keihard gewerkt. En nu wordt het tijd om te genieten van hun pensioen. Nou ja, maar dat bracht me gelijk op de gedachte. Goh, ja, dat was vroeger op zondag altijd standaard. Chinees halen en dan wachten we op je bestelling in zo'n zijkamertje. En dan een biertje er dan maar bij. Ja, zijn dat dingen die jij nog steeds doet? Of denk je van, nou nee hoor, ik laat het gewoon lekker bezorgen. Nou, open de app, rechtsboven klik op app ons meepraten. Kan altijd. Koppensneller. En die app kun je ook gebruiken om mee te doen met de nieuwsquiz Koppensneller. Over 10 minuten dan hoop ik jou te bellen. Maar misschien bel ik ook jou wel voor die leuke prijs. Ja, dat is die linnen tas van Radio Rijnmond. Met daarin die kekke Radio Rijnmond zonnebril. Dat zijn dus twee collectors items, die kun je zomaar winnen. Nou, dit is voor de laatste keer de opgave.
1: In Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om...
0: Ja, in welke zaak of waarin trekt Nederland de stoute schoenen aan? Is dat A, in de zaak van Bolle Jos... B, in de zaak van het meest duurzame land van Europa. Dat wil Nederland worden. Of C, trekt Nederland de stoute schoenen aan als het gaat om de zaak rond FIFA. A, B of C? Ik ben heel erg benieuwd of ik jou zo meteen in de uitzending heb. Als winnaar van in ieder geval die leuke linnen tas en die kekke zonnebril. Dus ik zou zeggen, je weet het niet. Nooit geschoten, altijd mis. Op het allerlaatste moment kun je nog meedoen. Invoegen op de snelweg van het geluk. Heel veel wijsheid en geluk. Dit is Queen, another one bites the dust.

0: paar weken geleden kwam hij met dit fantastische singeltje onder zijn arm de studio binnen bij De Boer op Adriaan Perssons Een Andere Jij. En nu natuurlijk nog een keer bij Radio Rijnmond in De Boer op.
1: Roepensneller.
0: Ja, dan nu de ontknoping van de nieuwsquiz. Dit was de hele ochtend opgave.
2: In Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om...
0: Ja, waarin trekt Nederland de stoute schoenen aan? A, in de zaken van Bolle Jos, rond Bolle Jos. Of omdat Nederland het meest duurzame land van Europa wil worden. Of trekt Nederland de stoute schoenen aan rond de zaken rond de FIFA. Wim, goedemorgen, wat denk je?
3: Ik denk dat het antwoord C was, Ruud.
0: In de zaak rond de FIFA. Nou, we gaan eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: In Nederland trekt de stoute schoenen aan als het gaat om de omstreden FIFA-voorzitter Gianni Infantino.
0: KNVB wil een internationale top houden in Nederland om de toekomst van de FIFA te bespreken. En dan is Infantino niet uitgenodigd.
3: Nee, begrijpelijk.
0: Ja, goed. Jij vindt het een goede actie van de KNVB?
3: Ja, zeker.
0: Oké, goed. Ik vraag me af of het zin heeft. Ja, als de UEFA meekomt, dan heb... Ja, nou ja, goed. We moeten het maar afwachten, inderdaad. Het levert jou in ieder geval een fijne, leuke linnen tas van Radio Rijnmond op. En een kijker zonder bril. Dus, dat wordt fantastisch weer, beloof ik, over een paar weken. Dan kun je mooi opzetten.
3: Nou nog niet, want het is noodweer.
0: Ja, nu is het niet best. Ik weet niet waar je uithangt op dit moment.
3: In Oosterhout.
0: In Oosterhout. En daar komt het met bakken naar beneden?
3: Ja, daar komt het dan met bakjes naar beneden.
0: Oh, nou, die komt onze kant op dus. Oh, was ik wel bang voor. Hé, wat was je aan het doen dan in Oosterhout?
3: Ik werk bij de grote gele M en ik was naar een andere vestiging onderweg.
0: Oh, oké. Maar goed, de grote gele M. Maak jij hamburgers of wat doe je?
3: Nee, ik maak ook wel hamburgers.
0: Maar je hebt vrije tijd, Wim.
3: of zaterdagavond.
0: Ja. Nee, maar wat doe je dan wel bij de grote gele M?
3: Ik doe de kraakhelderheid van de restaurants en de voedselveiligheid. Controleer ik.
0: Verantwoordelijk?
3: Ja, verantwoordelijk. Oh. Ja, absoluut.
0: Maar kom je dan met witte handschoenen en een vergrootglas kom je zo een achterloze zaak binnen?
3: Nee, ik ben niet zo Rob Geus.
0: Ik denk jij zegt het. Ik denk ik zeg het maar niet. Maar we lachen er wel om. Maar het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat je gewoon weet dat er gezond gegeten kan worden. Voor zover je over gezond eten kunt spreken. Maar dat je niet nog eens een keer er wat bij oploopt. Nou, heb je al mensen streng toegesproken of valt het mee vandaag?
3: Nee, dat valt wel mee vandaag. Okay. Valt wel mee. Al die zaken, joh, als je gewoon heel vaak komt, dan herkennen ze je ook.
0: Ja, daar heb je meer.
3: Dat moet gewoon in orde zijn.
0: Met plaksnor, ja. Hey, Wim, werk ze nog vandaag en kijk uit met dit noodweer.
3: Ja, kom goed, Ruud. Dankjewel.
0: Okay.
3: Ja, werk ze ook.
0: Tot de volgende dag.

0: Geen idee meer. Groot gat in mijn geheugen.
1: Oké. Okay. 19 Forever hoorde je van Joe Jackson bij Radio Rijnmond.
0: Antwoord is overigens op de vraag VWO 5.
1: Oké, okay, maar ja, en ja, en verder?
0: Ja, werken bij de supermarkt.
1: Ja, oké, okay, dat is
0: een beetje lokale omroep.
1: Ja. Zou je dit terug willen? Want Joe Jackson wil 19 Forever zijn, maar...
0: Ja, fysiek wel, ja.
1: Ja, ja, ja dat kan ik alleen maar beamen. Nee, voor mezelf dan, hè. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is een onstuimige dag. Ik had net nog Oosterhout in de uitzending. En daar is het al helemaal los aan het gaan. Dus ik ben bang dat het onze kant uitkomt. Stevige regen- en onweersbuien staan op het menu vandaag. Middagtemperatuur 20 graden. Vanavond nog een bui, maar de nacht droogt een beetje op. Het koelt af naar een graad of 14. En morgen periode met zon en droog. Middagtemperatuur 21 graden. Ja, en dan wel weer een buitje op woensdag. Maar ook af en toe zon. Op donderdag bewolkt en regenachtig. De hoofdpunten van het nieuws. De altijd jonge Dave Datema.
0: In de Rotterdamse haven zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van het uithalen van drugs uit containers. Eén daarvan had zichzelf bij een vluchtpoging behoorlijk toegetakeld. Hij klom omhoog over een hek met prikkeldraad. Bleef met zijn broek hangen die daardoor compleet open scheurde. Toen de man was opgepakt heeft de douane maar even een hesje uitgeleend om de edele delen van de man te bedekken. Het gaat om twee mannen van 29 en 36 zonder vaste woon- of verblijfplaats.
1: En zonder broek.
0: Ja, en hij stond voor geslachtsdeel. Na een kort nachtje zitten de onderhandelaars van D66, VVD en CDA weer bij elkaar. Maar hoe het er nu voor staat met de begroting konden journalisten niet vragen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Iedereen ging via de parkeergarage naar binnen, net zoals gisteren eigenlijk, lieten zich niet zien aan de pers. Is misschien ook wel een teken, omdat ze ja, eigenlijk nog geen verhaal hebben op dit moment. Ze zijn er niet uit. Er wordt wel gesproken over puntjes op de i die nog gezet moeten worden. Maar ja, die puntjes zijn vaak juist zo ingewikkeld. En dat bleek eigenlijk gisteren ook, toen ze de hele dag gepraat hebben en er dus niet uitkwamen.
0: Ja, voor middernacht moet het minderheidskabinet er wel uit zijn, want dan moeten de plannen op het bureau liggen bij de Raad van State. Die moeten ze namelijk nog wel kunnen beoordelen voor Prinsjesdag. En Nederlanders die inlogden op de website van het CJIB kregen plots alle verkeersboetes van Ruud de Boer te zien. Nou ja, niet per se zijn boetes.
1: Wat is dit nou?
0: Maar wel de boetes van andere mensen.
1: Echt?
0: Ja, de fout werd dit weekend opgemerkt en vervolgens werd de toegang tot de database afgesloten. Er bleek een fout te zitten in de systemen van het CJIB. Dat is de organisatie die alle boetes bijhoudt voor verkeersovertredingen, winkeldiefstal en andere kleine vergrijpen. Ja, mogelijk zijn er zelfs brieven verstuurd met daarbij de verkeerde informatie, schrijft RTL Nieuws.
1: Genant.
0: Ja, dat wordt nog onderzocht. Wie er uiteindelijk allemaal heeft kunnen zien dat Ruud is geflitst met 120 km per uur over de Maasboulevard, dat is nog onduidelijk.
1: Ik weet dat dat voor altijd aan me blijft kleven, want we kennen elkaar nu 20 jaar, maar ik heb het echt de laatste 10 jaar even afkloppen. Ben ik redelijk boetevrij gebleven.
0: Ja, lang leven cruise control zou ik zeggen.
1: Dat is zeker waar, dankjewel Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: En vooral relax, take it easy natuurlijk.

0: Wat vind ik zoet?
1: Beyoncé en Texas Hold'em bij Radio Rijnmond. En we gaan ze weer gluren bij de buren. Dat doen we bij een van onze collega's. Iedere dag weer een andere collega. Van de vele omroepen die onze regio rijk is. En daar hebben we natuurlijk ook een mooie samenwerking mee. En dat zie je bijvoorbeeld terug in het programma Lokaal. Maar we wisselen natuurlijk ook nieuwsberichten uit. En deze keer steek ik mijn licht op bij de redactie van Open Rotterdam. Hoofdredacteur Celeste Bodaar. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Ruud.
1: Goedemorgen. Jullie zijn weer druk bezig geweest met een, waar jullie eigenlijk al langer mee bezig zijn. Hè? Het welzijn van wonen in de stad. Als ik het zo een beetje een soort containerbegrip mag noemen. Want jullie hebben becijferd dat er toch wel ruim 9000 Rotterdamse huishoudens geldtekort hebben voor de huur.
2: Ja, ik moet wel zeggen, dat was de lokale monitor wonen heeft dat becijferd. En wij hebben daarover bericht.
1: Ja.
2: Klopt. En dat is het hoogste aantal in Nederland. Dus ook relatief. Hè, het percentage huishoudens van de stad.
1: Mm-hmm.
2: Bij meer dan 9000 huishoudens. Ja, dat vonden wij schrikbarend. En we wilden eigenlijk ook met die Rotterdammers in contact komen. Van hoe zit dat dan? Waar woon je dan? Wat zijn je huurlasten?
1: Ja.
2: Hoe komt het dat je dat niet kan betalen? Ja. En waar loop je tegenaan?
1: Ja.
2: En wat mij heel erg opviel in de tijd dat bijvoorbeeld een collega

0: van mij woningzoekend was. Geen recht op sociale huurwoningen. Daar zijn er veel te weinig van in Rotterdam. Ja, ja. Dus dan ga je toch de vrije sector op. En daar zijn de huren echt, schrikbarend hoog.
1: Ja,
0: dat ik denk van hoe kan je dat nou betalen met een normaal salaris?
1: Ja, dat is dus ook bijna niet meer te doen. Dit is bij deze een oproep, hè? Dus ook via dit kanaal, aan mensen die dus moeite hebben om een huur te voldoen. Ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk een drempel is. Want ik kan me ook voorstellen dat het toch een soort van schaamte achter schuil gaat. Maar ja, het is wel goed om het in kaart te brengen in ieder geval.
0: Ja, nou, dat als dat nou zo is, kan je dat altijd aangeven. En daar hebben we allerlei methodes voor om dat te anonimiseren.
1: Lees het verhaal, staat op de voorpagina van jullie website openrotterdam.nl. Dan las ik ook nog een heel bijzonder verhaal over Zoe. Dat is een jonge dame. Die kwam helaas lelijk ten val, begreep ik, en liep daardoor niet aangeboren hersenletsel op.
0: Klopt. En dat niet, dat is. Ze kon eigenlijk helemaal niks meer. En nou is een groep vriendinnen een crowdfunding voor haar gestart. En dat vond ik toch wel heel erg lief. Dus wij werden benaderd door een goede vriendin van haar. Dan kan ze een behandeltraject gaan volgen in Leeuwarden. En ze hoopt daar maar haar kwaliteit van leven te verbeteren. Want op dit moment kan ze eigenlijk bijna niks. En moet ze continu in een prikkelarme omgeving zich bevinden.
1: Ja, want zij zei tegen jullie van ja, ik ben van salsa dame en het wilde leven ben ik nu naar een prikkelarme omgeving verplicht gegaan.
0: Ja, klopt. Dus ze hield van salsa, hardlopen, sporten, eten, afspreken met vriendinnen. Ze woonde in het buitenland, ze reisde veel en eigenlijk doet ze op dit moment helemaal niks meer. En er zijn dus ontzettend veel mensen die dit hebben. Hè? Dat is 650.000 mensen hebben een niet aangeboren hersenletsel. En wat daar zo lastig aan is, je ziet het niet als je die mensen spreekt. Maar zij ervaren de wereld heel anders.
1: Maar zij had het op een gegeven moment ook niet van zichzelf door. Hè? Want zij dacht, door. En toen ging ze naar de. Hè? En toen ontdekte ze in één keer, ik kan dit helemaal niet aan. Wat is er met me aan de hand?
0: Klopt.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk vaker zo. Ja. Je denkt natuurlijk, ik moet gewoon werken. Ik moet gewoon sporten. Mm-hmm. Ik moet dit gewoon kunnen. Maar het vervolgens helemaal niet kunnen.
1: Een prachtig initiatief van de vriendinnen om die crowdfunding te starten. Ook te lezen bij jullie op de site. En ik zie twee enorme, gigantische pindakaaspotten jullie voorpagina's sieren. Ja, als je in de Rotterdamse wijk Feyenoord woont, dan kun je ze haast niet missen. Hè? Maar er gebeurde iets bijzonders, toch?
0: Ja, de wijk Feyenoord. Dus niet de club, maar de wijk.
1: Feyenoord, 200 jaar.
0: Wijk met een lange ei en een erop. Die bestaat 200 jaar. En dat vieren ze met allerlei initiatieven. En afgelopen weekend kon je daar dus abzeilen van de bekende pindakaaspotten die er aan het water staan. En dat was een actie georganiseerd door, opvallend, de politie. En de politie probeert natuurlijk dan Feyenoorders te enthousiasmeren voor het vak. Maar ook dat zeiden ze, maar ook om daar aanwezig te zijn. Ja, en misschien ook een andere kant van zichzelf te laten zien. Ja. Maar het was wel heel erg leuk, even kort.
1: Is iets voor jou, abzeilen vanaf de Euromast dan wel een pindakaaspot? Of?
0: Nee, hou ik echt niet van. Nee, absoluut niet bellen.
1: Okay.
0: Nee, ik vind vooral dat die vrije val, dat vind ik helemaal niet. Ik ben nooit bang op hoogtes in een afgesloten ruimte, maar vrije val, nee.
1: Veilig op de redactie blijven en natuurlijk wel lekker de straat op gaan om die mooie verhalen op te tekenen. En Celeste Boda, dank je wel en tot de volgende.
0: Joe, bye bye.

0: gelijk weer zin om die film te gaan zien, The Man in Black. Vond ik zo briljant eigenlijk. Ja, met Jones, Lee Jones. Ja, die acteur. Ja, en Will Smith natuurlijk. Man in Black hoorde je van Will Smith bij Radio Rijnmond. En ik ga deze De Boer op waardig afsluiten. Met een prachtige van André van Duin. En zometeen ga ik even met Erik Lemmers praten. Want we gaan natuurlijk onverdroten door op deze radiozender. Met zometeen een lunchbreak. En wat staat er allemaal op menu? Je hoort het zometeen. Na dit prachtige, mijn allergrootste fan.
1: Hij was mijn allergrootste fan. Ik weet het zeker.

vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag

0: Zo mooi klein, zo lief. Mijn allergrootste fan hoorde je van André van Duin op Radio Rijnmond. En ja, zometeen gaan we alweer de kopjes in de vaatwasser doen. En dan halen we bij die andere vaatwasser de schone borden weer uit met een verse lunch. En die wordt gepresenteerd door Erik Lemmers. Goedemorgen.
1: Ja. Hallo Ruud.
0: Wat is vandaag het beleg?
1: Nou, we gaan het hebben over het verkeer. Want het is allemaal weer begonnen. Hè? We zijn weer aan het werk. Nou ja, jij was natuurlijk al lang aan het werk. Er zijn er natuurlijk heel veel. Maar al die schoolgaande kinderen die gaan weer naar school toe. En dan komt er altijd een campagne van Veilig Verkeer Nederland.
0: Ja,
1: en
0: ik ben wij gaan weer naar school. Op die spandoeken. Ja.
1: Precies. Waar is zo'n campagne nog echt nodig eigenlijk op dit moment? Hè? Nou, Weet ik het niet onderhand?
0: Nou ja, ik had van de week een discussie erover. Omdat de scholen weer gaan beginnen. Want dan denk ik, ja, waarom zouden we opletten? Want elk kind wordt met de auto tegenwoordig naar school gebracht. Daar is een hele discussie over. Mensen die zeggen, ja, kom op, leer toch het kind fietsen.
1: Ja, ja.
0: Maar anderen die zeggen weer, die ouders zeggen weer, ja, het is zo'n jungle de laatste tijd. Ik ga mijn kind niet meer laten fietsen. Dus dat snap ik ergens ook nog wel weer.
1: En dat is ook weer zo. Ja, omdat er zoveel auto's zijn natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Ook, hè? En die allemaal
0: waarin die kinderen zitten die daar.
1: Ja, dus dan blijft het eigenlijk nog steeds gevaarlijk. Maar dan als je uit de auto stapt.
0: Ja, precies.
1: En met de fiets al helemaal niet. Nou, het is belangrijk dat mensen wel gaan. Dus ik denk toch dat het handig is als mensen toch weer leren fietsen. Ja. Ook want heel veel kinderen weten dat ook natuurlijk. Ik ga het in ieder geval hebben over die campagne. Hoe dat zo veilig mogelijk kan. Ja. En over de Ograbrug.
0: Ja.
1: Waar het natuurlijk heel druk is. En morgen nog veel drukker zou kunnen worden.
0: Ja.
1: Want dan begint het pas echt goed.
0: Ja, en het
1: mensen
0: is een
1: zijn nu nog even thuis gebleven.
0: Precies.
1: Maar hoe is dat morgen? Hmm. Marco Komers die was er vandaag en die spreek ik daar zo over.
0: Okay. En de lunchplaat?
1: Dat gaat over twee beren die broodjes smeren.
0: Weet het liedje
1: in
0: al
1: Los
0: dan.
1: Angeles in dit geval. Dat is, is een bijzonder verhaal. Daar hebben ze namelijk heel veel wilde wereld om zich heen.
0: Ja.
1: 60.000 wilde beren lopen daar rond. En er zijn er een aantal die hebben het zwembad van Brian en Ricardo ontdekt. Die hebben daar 4 jaar geleden een huis gekocht. Leuk zwembad buiten. En daar komen dus regelmatig beren die daar lekker even een dip in de pool nemen.
0: Die hebben gewoon het zwembad bezet.
1: Ja, die komen daar gezellig. Die stallen zich lekker uit. De een ging op een opblaasbare donut lekker zo achterover liggen. Het is gewoon echt niet te geloven.
0: Twisting by the pool, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is een leuke.
0: Ja,
1: maar en dat is er maar eentje van de vele die ik zoek.
0: Ik wou zeggen, oftewel, het is aan jou. Help Erik met het zoeken naar een leuke plaat die bij dit prachtige onderwerp hoort. Nou, open de app en klik op
1: App ons.
0: Zometeen, lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
6: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunch Break. Straks een nummer dat helemaal af was en zelfs door Belinda Carlisle al was ingezongen en wel. Maar toen bedacht de schrijver dat het eigenlijk nog veel beter kon en dus moest alles weer opnieuw. Maar het resultaat, dat was er naar hoor. Je hoort hem zo, eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
9: Goedemiddag. In Hoek van Holland aan de omgeving van Den Haag wordt steen en been geklaagd over een gaslucht. Bij de Milieudienst Rijnmond DSMR zijn vanochtend al zeker 60 klachten binnengekomen. Volgens het havenbedrijf komt die stank van de Griekse olietanker Milos. Wat mensen ruiken is een combinatie van olie, lucht en uitlaatgassen. Het schip wordt nu gelost. Binnen een uur zou de stank verholpen moeten zijn, zegt het havenbedrijf. De man die gisteren op het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strijen is een man van 57 uit de Hoekse Waard. Dat heeft de politie laten weten. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder van de politie. Er was voor het kabinet rondom de corona-uitbraak maar heel weinig ruimte om het beleid aan te sturen. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam in een verhoor van de parlementaire enquête over corona. Ze was destijds vicepremier. Meestal werd op zondag in een klein groepje besloten wat de richting van het beleid zou worden. De dinsdag daarna nam het kabinet dan het officiële besluit. Volgens Schouten was er niet veel ruimte om zaken te betwisten. Niet omdat het niet mocht, maar omdat er gewoon weinig ruimte was. Volgens Schouten was het vooral belangrijk om te voorkomen dat de intensive care afdelingen niet meer aankonden, zoals in Italië eerder gebeurde. Pas na verloop van tijd was er meer ruimte ook andere overwegingen te maken, zegt Schouten. In Nepal is het dodental van de enorme vloedgolven bijgesteld naar boven de 900. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog steeds vermist. Reddingswerkers proberen tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat ze denken dat daar nog honderden lichamen in de buizen zitten. De angst in Nepal is nog altijd groot voor een nieuwe vloedgolf, zegt NOS-correspondent Davy Boerema.
0: Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Iedereen heeft analyses en de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
9: Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Het weer, af en toe zon, verspreidt over de regio enkele buien met kans op onweer. Het wordt 20 graden. Vanavond plaatselijk een bui, de nacht verloopt wat droger. Morgen periode met zon, droog en 21 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Dave. Ja, en dan wil ik een lunchplaat draaien. En dat gaat over het mooie spreekwoord. Ik zorg 2 beren broodjes smeren. Ja, of je kan ze gewoon zien in je eigen zwembad. Dat gebeurde in Los Angeles bij een stel dat daar een woning had gekocht. En daar was een groep wilde beren die het huis van Ricardo en Brian had gevonden. Vooral het zwembad dat daar is. Daar gingen ze namelijk lekker gewoon om de zoveel tijd in badderen. Dat vonden die Brian en die Ricardo best heel eng. Ze hebben nog geprobeerd die beren weg te jagen. Zelfs met van die paintballkogels op ze geschoten. Maar het had allemaal geen zin. En toen dachten ze, weet je wat? We gaan ze gewoon op socials lekker laten zien aan iedereen hoe leuk het is. Nou, sinds 4 jaar zijn ze te zien. En gaat het dus eigenlijk harmonisch gezellig samen. En doen ze aan timesharing wat het zwembad betreft. Welke leuke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen die hit van Belinda Carlisle.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Hey Raymond!
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Hey!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak. Erik Lemmers.
1: Radio met een grote R.

Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Het begin van deze maandag lunchbreak. Jouw eerste break van de week weer. Fijn dat je er weer bij bent. De vakanties zijn weer voorbij. Ook die van mij. Thomas en Cheryl, dank ik voor de afgelopen week dat ze lunchbreak presenteerden. Dat was hartstikke leuk. Ja, en nu gaan wij weer aan de slag, hè? En er komen er meteen een paar problemen naar boven. Want de Algra-brug is nog een week lang niet begaanbaar voor verkeer. Hoe gaat dat deze week? Morgen in de avondspits worden de grootste problemen verwacht. En ik spreek daar verslaggever Marco Koolmans over. En straks ook Veilig Verkeer Nederland in de uitzending. Want de scholen zijn weer begonnen. En dat betekent ook extra opletten voor de schoolgaande jeugd. En ik wil een lunchplaat draaien bij een opmerkelijke video van een stel dat in Los Angeles een leuke woning met zwembad had gekocht. Hadden ze 4 jaar geleden gedaan. Ja, en ze hebben daar te maken met een aantal wilde beren uit de omgeving die dat zwembad ook gebruiken. Die gaan daar gewoon lekker even in. Ja, daar hadden ze eigenlijk geen rekening mee gehouden toen ze dat huis kochten. En ze weghouden, dat lukte niet. Dus heeft het stel van de nood een deugd gemaakt. En op Instagram delen ze tegenwoordig de avonturen op socials dus. Met het account Pool Bear Life. Nou, ze hebben die beren aardig leren kennen. Dus ze weten welke problemen er spelen. En dat leer je dan allemaal een beetje als je die filmpjes bekijkt. Welke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Straks de Bauxa met hun hele goede laatste hit. Maar eerst Supertramp en een nummer over opgroeien. Roger Hodgson die schreef het vanuit zijn ervaring op de kostschool in Groot-Brittannië. Als kind mag je dromen over hoe mooi de wereld is en hoe wonderlijk alles in elkaar zit. Maar op school leer je hoe je je moet aanpassen aan die wereld en hoe je logisch wordt. Dat is niet altijd even leuk. The Logical Song.

0: De Bauxa was dat, de Magnetic. Je luistert naar Lunchbreak. Nog 1 week is het omrijden voor automobilisten die de Algrabrug gebruiken. De brug is dicht voor een grote renovatie. Automobilisten moeten omrijden of sluiten aan in de rij voor het veerpont om aan de overkant te komen. En dat levert sowieso vertraging op. De afgelopen weken was het nog rustig op de wegen. Maar sinds vandaag gaat iedereen weer aan het werk. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, hoe druk is het nu? Michael Komans is hier in de studio. Hallo.
1: Ja, we zijn er weer uit de drukte.
0: Nou, hoe lang heb je erover gedaan om hier te komen?
1: Nou ja, onze collega-redacteur had inderdaad een planning gemaakt om bij alle drukke punten te kijken. Dus bijvoorbeeld bij de alternatieve overkantmogelijkheden. Dus bijvoorbeeld bij Kinderdijk, waar 2 veerpontjes nu gaan zelfs. Een grote en een wat kleinere, om auto's ook echt naar de overkant te krijgen. En in de spits de hele tijd. Nou, dan was het heel druk.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld bij de Brienoordbrug kan je gratis met de watertaxi en waterbus naar de overkant. Er waren ook veel mensen, ook heel veel mensen gezien die met de bus gingen. Dus dan de buslijn is in 2 opgeknipt. Dan gaat de bus tot aan de Algrabrug en dan mag je er lopend overheen.
0: Ja.
1: En dan aan de andere kant mag je er weer af. Ik had er wel 1 opmerking over dat het voor naaldhakjes niet heel handig was met al die looptrappen.
0: Er zaten wat gaten in, geloof ik.
1: Ja, het is echt van die bouwstijgers, weet je wel, waar je door overheen moet.
0: Nou, loopt gelukkig niet iedereen op zijn eerste werkdag na de vakantie weer op naaldhakker, maar...
1: Nee, dat niet. En je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die gewoon met de auto moeten. En die gaan dan dus bijvoorbeeld met het pontje, die hebben echt die auto nodig. Ja, en die wisten dat deze week eraan kwam. En ik sprak een paar van morgen. Luister even naar deze mevrouw.
2: Tot diep in Krimpende Lek staan ze in de file. Want iedereen wil mee. 2 pontjes zijn er om aan de overkant te komen. Want sinds de Algrabrug eruit is, is dit 1 van de mogelijkheden om uit Krimpen aan de Lek te kunnen komen.
3: De bouwvak is natuurlijk voorbij, dus vorige week viel het nog mee. En dan hadden we het meestal om 9 was het allemaal weggevaren. Maar ik vraag me af of het vandaag gelukt, want je ziet het, er staat hier een flinke rij.
2: Ja.
3: En toen zei ik vanaf Krimpen aan de Lek heel erg druk, van Kinderrijk valt het mee.
0: Nou, dat was het veerpontje, geloof ik, hè?
1: Ja, dit was het veerpontje, de veerpontwachter, of noem je dat eigenlijk? Ja.
0: De brug...
1: Nee, het is geen brugwachter.
0: Bestuurder, kapitein, de veerpontbestuurder.
1: Ja. Nou, app nu naar Erik en...
0: We komen er niet uit,
1: hè? Het is gewoon de kapitein, zullen we het daarom houden?
0: De kapitein.
1: De kapitein, nee, inderdaad. Nee, ik sprak dus
0: de veerman.
1: De veerman.
0: Who pays the ferryman?
1: Ja, who pays the ferryman? Ja, dat is waar. Nou, een dollar of een euro. Nee, het was 2 euro nog wat, dus dat valt wel mee.
0: Ja,
1: maar het was best wel druk, vooral aan de kant van Krimpen. Want Krimpen aan Lek is dan in die zin eigenlijk dan een soort eiland. En dan kom je dus gewoon helemaal niet van af.
0: Nou, nee.
1: En dan kun je dus alleen met dat veerpontje eraf komen. Dus daar stonden best wel wat files vanmorgen. En sommige mensen die vertelden me dat ze, waar ze normaal 20 minuten over doen, dat ze soms wel 1,5 uur tot 2 uur erover doen. Ja, en dan is zo'n laatste week is wel echt even dat je denkt, oh, nog 4 dagen. Maar ik sprak ook een jongen en die zei, ik zeg, goh, wat ben jij blij? Ik zeg, het is toch helemaal niet leuk? Hij zegt, nee, ik ben al weken onderweg. Hij zei, maar dit zijn mijn laatste 3 dagen.
0: Oké, dus die zag er weer dat positieve van in, met andere woorden, dat het binnenkort voorbij is.
1: Ja, zeker.
0: Maar het levert dus, het kraakt wel een beetje eigenlijk als je het zo hoort.
1: Ja, het is natuurlijk, het zijn gewoon heel veel. De Algrabrug is een van, net als de Brienoordbrug, een van onze belangrijkste verbindingen in onze regio om dat water over te komen. Ja, als die er dan dus uit ligt, ja, dan is dat, levert dat gewoon heel veel extra verkeersintensiteit op de andere wegen. Nou, we hebben natuurlijk ook de Papendrechtse brug, et cetera. En de bouwvak voorbij. Nou, het was dus vanmorgen, Rijkswaterstaat gaf me net 1,5 uur geleden nog een update. Beheersbaar druk. Maar zoals de maandag altijd is, is de dinsdag altijd veel drukker. Dat weet jij ook.
0: Ja, de drukste is altijd dinsdagmorgen, had ik begrepen, als het regent in de spits.
1: Ja.
0: Maar in dit geval wordt de dinsdagavondspits aangemerkt als waarschijnlijk het drukste.
1: Ja, en dan waarschijnlijk de middagspits. Ik denk dat we het maar zo moeten gaan noemen. Want dat start al vanaf 1:30, 2:30.
0: Ja.
1: Omdat mensen dan denken van, oh, ik moet juist niet om 5 uur zitten. Maar dan is het die hele middag door, is het wel weer eerder klaar. Dus als je gewoon lekker doorwerkt tot 7 uur 's avonds, dan kom je lekker thuis.
0: Als je gewoon houdt van werken, dan...
1: Dan is er niks aan de hand. Nee. Maar die mensen daar, ik kan goed begrijpen. De onderhoudswerkzaamheden liggen op schema. Ik ben ook even op de Algrabrug geweest. Nou, er moet nog op het vaste gedeelte nog even ongeveer 10 centimeter een goede laag met asfalt. Hopelijk blijft het lang genoeg droog. Dat is de enige nog die een...
0: Dus daardoor zou het nog langer kunnen gaan duren, eventueel. Mocht dat verkeerd gaan.
1: Nou, toen ik dat zei tegen Rijkswaterstaat, keken ze me aan. Daar gaat asfalt komen, Michael. Okay. Dus zij willen ook heel graag gewoon 7 september open.
0: Hoe dan ook, laten we het hopen. En voor tot die tijd heel veel sterkte, vooral morgen.
1: Ja, zeker. En morgen eind van de middag.
0: En begin van de middag. Dankjewel, Michael. Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. En die beren, heb je daar nog een leuke plaat voor? Die beren die broodjes smeren, maar vooral ook in het zwembad van Brian en Ricardo graag verkeren en zelfs op de zwembandjes gaan liggen. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Dit is Richard Marx. Tot aan het nieuws van 12:30. Satisfied.

0: Richard Marx was dat en Satisfied. Het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. Op Radio Rijnmond. Nou, daarnet was het lekker rustig op de wegen. Nu iets minder rustig. Er is wat file. En vooral een lange op de A16. Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Klaverpolder. Er is een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Ridderkerk en Papendrecht. Daar liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is daar zo'n 6 minuten. Ed Alders, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, een hele goede middag.
0: Wisselvalligheid troef volgens mij deze week, maar jij mag het mooi inkleuren.
1: Ja. Zo, dat is zeg je heel mooi en poëtisch natuurlijk. Ja, er zijn nogal wat buien gepasseerd vandaag. Zijn van die kortdurende plensbuien. Echt heel veel regen laten die overigens niet achter. Het wil niet zeggen dat je niet zeiknat wordt als zo'n bui passeert. Maar buien met onweer hebben wij trouwens ook nog niet echt gehad. Die vallen wel in het noorden, deels midden van het land. Ik heb hier zelf in Barendrecht 4 mm. Nou, ook in Streefkerk en in Zuidland zag ik 4 mm. Dus ja, het zijn dan niet echt zeg maar nog neerslaghoeveelheden om over naar huis te schrijven. Maar goed, het is toch bij tijden nat door die buien die overtrekken. Maar er zit veel wind achter. En dat betekent dat die buien ook weer zo weer zijn vertrokken natuurlijk. Hè? Temperatuur nu zo'n 19 graden. Vanmiddag is het een graad of 20 op deze laatste dag van de meteowinter. Zomer moet
0: zomer,
1: ik zeggen.
0: Zomer, ja precies.
1: Ja, en de westenwind. Die waait vrij krachtig, meestal in windkracht 5. Dus er staat, zoals ik net al aangaf, best wel wat wind. Nou, vanavond valt er eerst nog wel een enkele bui, maar vannacht toch wel nagenoeg droog. Met wat opklaringen ook, een temperatuur die dan zakt naar een graad of 14. Ja, en morgen totaal ander weer dan vandaag. Echt dat Hollandse weer met zon en stapelwolken. In de loop van de middag komt de zon er alleen maar vaker bij. Dus naarmate de dag vordert, ja, ziet het er alleen maar gunstiger uit. De temperatuur die wint een graadje erbij. Wordt ongeveer 21 graden. Ja, en dat bij een matige wind uit het westen morgen, Erik.
0: Kijk eens aan. En heel kort nog voor de rest van de week. Zelfde idee als vandaag en morgen?
1: Nou nee, want woensdag hebben we dan af en toe zon. Is er een kleine kans op een bui. Waarschijnlijk vooral in de ochtend 21 graden. Maar donderdag en vrijdag worden grijze dagen met af en toe regen. En dan kan het wel 22 graden worden en staat er ook weer wat meer wind.
0: Nou, daar valt nog genoeg over te vertellen de komende dagen. Dank je wel, Ed.
1: Zeker. Hoi.
0: Hoi. Dave Datemeijzer voor Doofpunt uit het nieuws. Hallo, Dave.
2: Dag, Erik. Het aantal stankklachten over de gaslucht in Hoek van Holland en omgeving is opgelopen tot 75. Dat meldt om Milieudienst Rijnmond de DCMR. Die gaslucht komt van een olietanker uit Griekenland, Milos. Wat je ruikt is een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen. Klachten komen niet alleen in het Hoek van Holland, maar ook het Naaldwijk tot aan Den Haag aan toe. Inmiddels wordt het schip gelost en zou de stank minder moeten worden. In de Rotterdamse haven zijn 2 mannen opgepakt die verdacht worden van het uithalen van drugs uit containers. Eén daarvan had zich bij een vluchtpoging behoorlijk toegetakeld. Hij klom omhoog over een hek met prikkeldraad, maar bleef hangen met zijn broek die daarom compleet openscheurde. Toen de man was opgepakt, heeft de douane maar even een hesje uitgeleend om de edele delen van de man te bedekken. Het gaan om 2 mannen van 29 en 36 zonder vaste woon- of verblijfplaats. En Feyenoord begint morgen met de verkoop van de kaarten voor de thuiswedstrijden in de Champions League. Het gaat om 4 wedstrijden tegen Como, Inter, Porto en Leipzig. Ja, seizoenkaarthouders zijn dus als eerste aan de beurt. Mensen die geen seizoenkaart hebben kunnen vanaf 10 september zich inschrijven. Er zijn wat minder kaarten beschikbaar omdat het een speciale wedstrijden zijn. Hè. Vak C onder het uitvak moet leeg blijven. Ook is het uitvak vergroot en eist zelfs de UEFA een deel van de kaart op. Maar er blijven er wel genoeg over hoor.
0: Gelukkig. Dan kunnen we in ieder geval morgen ervoor gaan zitten, toch? Dankjewel.
2: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ella Langley hoor je zo, maar eerst Bon Jovi.
3: Radio met een grote R.

0: life. En dat waren Bon Jovi met It's My Life op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij de biertjes, hè, die gezellig aan het zwemmen zijn in Los Angeles. En wat voor plaat kunnen we daarbij draaien? Nou, Elvis Presley met Teddy Bear of Moonlight Swim, zegt Roland Vonk. Nee, Ruud Vonk, sorry. Dat is dan Force of Habit, hè? Omdat dat zo lang een collega van ons geweest is. Nu lekker met pensioen. R.E.M. met Animal of Night Swimming kan. Dan Rosenbaum met Swimming into Deep Water. Nou, zo diep is het zwembad natuurlijk gelukkig niet. Phil Kort, Mika en Relax, Take It Easy. En dat is in ieder geval wat Ricardo en Brian hebben gedaan toen ze die beren zagen. Want die zijn natuurlijk eigenlijk heel gevaarlijk. Maar ze dachten, joh, niet druk maken. If you can beat them, then join them. Christian Paparella, die zegt, wat dacht je van als je beren leren kan? Uit het Jungle Book van Disney natuurlijk. Ja, leuk. Monique van Eijk, let's get this party started. Ja, dat is ook een hele toepasselijke, dankjewel. Peter van Die en The Radio, Swimming in the Pool. Luc Bontond en Teddy Bear van Elvis Presley. En Corrie Oostdijk, ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Nou, drank is natuurlijk niet aan te bevelen, want dan wordt het helemaal een puinhoop, denk ik, daar in dat bad. Dus die Bacardi Lemon, die laten ze maar even lekker zitten. Als jij er nou nog eentje hebt, laat het weten via de Rijnmond app. Hè. Druk op app ons. Misschien hebben we dan nog een mooie toepasselijke voor die drie beren zometeen. Na een gesprekje met Veilig Verkeer Nederland over de veiligheid voor de opnieuw naar school gaande jeugd. Dit is Ella Langley.

0: de kaart, Ella Langley en Choosing Texas. Ik had het voor 12:30 nog met Michael Kammels over de benaming voor degene die een veerpont bestuurt. Nou, Gerda de Knecht die appte dat het de veerpont-eigenaar is die hij daar sprak. En dat hij een pont bestuurt en geen pontje. Bij deze, Gerda, dankjewel. We hebben het even meegenomen. De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat het 's ochtends en 's middags weer een stuk drukker is op de weg. Zeker met alle werkzaamheden die zich in onze regio afspelen. Overal fietsen kinderen naar school, worden leerlingen met de auto gebracht en steken kinderen drukke wegen over. Maar dat moet natuurlijk al wel allemaal veilig gebeuren. En daar komt Veilig Verkeer Nederland om de hoek kijken. Want die vestigen daar met grote spandoeken en campagnes altijd de aandacht op, zo aan het begin van dat nieuwe schooljaar. Willemijn Pomper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gebeuren er in deze periode nou meer ongelukken dan normaal gesproken?
1: Nou, wat wij zien, en dat is ook uit onderzoek gebleken, is dat er in deze periode inderdaad meer 12-jarigen, en dan is het echt gericht op 12-jarigen, slachtoffer zijn van een verkeersongeval, dus zich melden op de eerste hulp, in vergelijking met het einde van het schooljaar. Dus dat is wel een opvallend detail. Waar je uit kan kunnen zeggen, hè, het is nog onwennig het begin van het schooljaar. Er komen kinderen de weg op die misschien nog nooit hebben gefietst naar school toe. Heel onervaren zijn. Ja, en daardoor ook minder controle hebben over een fiets en minder goed kunnen opletten. Dus ja, daarom is het zo belangrijk voor ons als volwassenen dat wij dat in de gaten houden en goed opletten.
0: Ja, en dat we ze ook leren fietsen. Want dat hebben we ook gehoord de afgelopen tijd. Dat steeds minder kinderen eigenlijk op de fiets stappen.
1: Ja, dat klopt. Hè. Kijk, Nederland fietsland, het hoort bij onze cultuur. We fietsen graag in Nederland, maar helaas zien we steeds vaker dat kinderen minder goed leren fietsen of inderdaad zelfs niet leren fietsen. Ja, wat ook verschillende oorzaken heeft. Maar daar maken wij ons wel zorgen over.
0: Ja, en wat zou er dan moeten gebeuren? Moeten die ouders toch zelf die energie er maar in gaan steken en echt gewoon die kinderen weer op die fiets begeleiden, als het ware?
1: Absoluut, dat is zeker wat er moet gebeuren. En je zei net heel mooi in de aankondiging al, onder andere kinderen worden met de auto door hun ouders naar school gebracht.
0: Ja.
1: Naast het fietsen. Maar dat is nou juist waar wij van zeggen, laat je kinderen gewoon zelf fietsen. Want we zien steeds vaker dat kinderen in de auto naar school worden gebracht. Of op de bak in de bakfietsen blijven zitten en naar school worden gebracht. Waardoor ze zelf geen verkeerservaring opdoen. Nou, en los daarvan wordt het dan dus ook onveiliger in de schoolomgeving, omdat er zo ontzettend veel auto's voor de deur staan, waardoor kinderen eigenlijk helemaal niet meer veilig op school kunnen komen.
0: Zie daar maar als beginnende fietsen doorheen te slalommen.
1: Nou, precies. En dat is wel een probleem in heel Nederland. Hè. Dat zal in jullie regio net zo gelden. Dat het steeds drukker wordt voor de scholen. Met auto's, verschillende soorten vervoer. Van alles fietsen door elkaar, van alles lopen door elkaar. Ja, en je wil als automobilist wil het ook niet meemaken dat je een kind aanrijdt.
0: Dat zeker niet. Dat lijkt me echt een traumatische gebeurtenis, ook voor de automobilisten. Maar zo'n ouder, die moet naar zijn werk. Het is allemaal snel, snel, snel. Waar heb je daar een tip voor eigenlijk? Van, hè? Je wilt het efficiënt doen en dan denk je, nou, vandaag neem ik hem maar even mee met de auto, hoor.
1: Ja, dat is heel begrijpelijk, hè? Dat je even je kind met de auto snel naar school brengt. Zeker als je nog een afspraak hebt op je werk of zo. Dus dat je gelijk door moet. Dat snappen we ook. En als je dan denkt snel, snel, snel, dan denk ik, sta dan even 10 minuten eerder op en zorg dat je kind gewoon op tijd is. Zodat je die auto 5 minuten verderop kan parkeren in de wijk. En het laatste stukje even kan lopen. Als je graag met je kind meeloopt en als het oud genoeg is, dan kan het ook 5 minuten zelf even lopen. Dus we moedigen ouders aan die inderdaad niet anders kunnen dan hun kind met de auto naar school brengen. Om je auto dan eventjes net iets verder van school te zetten. Zodat die schoolomgeving, die directe schoolomgeving, vrij blijft van auto's.
0: Dat is eigenlijk wel een hele goede tip, denk ik. Want iedereen wil hem inderdaad voor de deur parkeren. Daar heeft dat kind niks aan, want die leert daar niks van. En je maakt het ook nog zo onveilig voor al die andere kinderen die wel bijvoorbeeld lopend of met de fiets.
1: Ja, precies.
0: Goed. Nou, dat zijn goede tips in ieder geval om mee aan de slag te gaan. Allemaal weer veilig naar school. Dankjewel, Willemijn Pomper.
1: Graag gedaan.

0: Hold On van En Vogue was dat op Radio Rijnmond of En Vogue.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij die beren. Nou, daar had jij nog een heel leuk filmpje van. Dat is Tijn, mijn nieuwe assistent. Stage loopt hier de komende 5 maanden. Dus daar ga je zeker nog wel wat van horen. Maar ik wil dus even een filmpje laten zien. Doe maar naar boven, naar beneden. Naar boven. En dan deze. Ja, ga jij er even naartoe. Ja. Hij gaat er naartoe. Dan kan ik nog even iets anders laten zien van onze beren. Want ja, ze worden dus op socials gedeeld door die Ricardo en Richard. En ja, het is één grote speeltuin voor die dieren. Het is natuurlijk superleuk. En fijn dat die Ricardo en Richard het toelaten. En er zelf ook beter van worden door natuurlijk lekker veel aandacht en likes te hebben op socials. Nou, Peter van der Wulp die zegt op het filmpje te zien dat meerdere beren er zijn. Oftewel

Three Little Bears, Louis Armstrong, of Swimming van Peter Gabriel. Richard Musselmoe, dat heb ik even verkeerd, maar Richard die zegt Uninvited van Alanis Morissette. En dan wordt er verder nog genoemd Happy van Pharrell Williams door Els. Annie M. G. Schmidt, daar liep een beer. Een beer in de stad van Ada uit Ja, zuster, Nee, zuster. Maar hij werd vaker genoemd en ook Sonja stuurde hem in. Teddy Bear van Elvis Presley, want ze zien er wel, ondanks dat ze wild zijn, heel erg lief uit.

Nou ja, zo is het. Dat zou iedereen wel willen. Dankjewel voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen mag je weer meedoen, maar dan voor een spelletje. Daar staat er een lunchbag voor je klaar. Eerst even lekkere muziek van Paul Hardcastle nog eventjes. Don't waste my time. Gaan we ook niet doen, deze plaat duurt 5 minuten en we hebben er maar 2.

0: Geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
3: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen. We gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabyte Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en

0: megabike.nl.
1: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Hey!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks de enige Britse nummer 1 hit van The Clash. Het duurde 10 jaar voordat het zover was en er was een spijkerbroekreclame voor nodig. Maar toen werd het ook echt de hit die je zo hoort. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. Het aantal stankklachten over de gaslucht in Hoek van Holland en omgeving is opgelopen tot 75. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond, de DCMR. De gaslucht is afkomstig van een olietanker uit Griekenland, de Milos. Wat je ruikt is volgens het havenbedrijf een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen. De klachten komen niet alleen uit Hoek van Holland, maar ook uit Naaldwijk tot aan Den Haag aan toe. Inmiddels wordt het schip gelost en zou de stank minder moeten worden. In de Rotterdamse haven zijn 2 mannen opgepakt die verdacht worden van het uithalen van drugs uit containers. Een ervan had bij een vluchtpoging zichzelf behoorlijk toegetakeld. Hij klom omhoog over een hek met prikkeldraad, bleef hangen met die broek die daardoor compleet kapot scheurde. Toen de man was opgepakt, heeft de douane een hesje moeten uitlenen om de edele delen van de man te bedekken. Het gaat om 2 mannen die zijn opgepakt van 29 en 36 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De speciale ministerraad over de plannen voor de begroting is opnieuw uitgesteld. De stukken voor de begroting hadden vanmorgen doorgestuurd moeten worden naar de Raad van State, maar dat is D66, het CDA en VVD niet gelukt. De gesprekken over de overheidsbegroting voor volgend jaar gaan heel moeizaam. De deadline is dus verschoven en ze hebben nu nog een paar uur, zegt de politieke verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet.
13: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
12: Vandaag moet de begroting dus naar de Raad van State, die met een aanloop naar Prinsjesdag moet gaan beoordelen. En aanvaller Luka Ivanušek vertrekt bij Feyenoord. Er wordt gewerkt aan het ontbinden van zijn contract. Volgens Kroatische media gaat hij waarschijnlijk naar Dynamo Zagreb. Volgens Voetbal International betaalde Feyenoord ooit 8 miljoen voor de aanvaller. In 55 wedstrijden maakte hij 4 goals, 7 assists. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan PAOK Saloniki in Griekenland. In Nederland loopt de transferwindow nog tot en met woensdagavond. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, verspreid over de regio enkele buien met kans op onweer. Het is een graad of 20. Vanavond plaatselijk een bui. De nacht verloopt droger. Morgen periode met zon en droog en dan 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Files op de wegen hier. En dat gaat over de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. Daar is eerder een ongeval gebeurd. De file is inmiddels wel weer afgenomen. Nog maar 8 minuten vertraging. De weg is namelijk inmiddels weer vrij.
0: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
11: En je kan er een lunchbag mee winnen. Die ligt weer voor je klaar. En ook de mogelijkheid om een weekprijs te winnen. En dat is een lunch voor 2 personen in een restaurant hier in de buurt. Ik heb weer een nummer achterstevoren voor je klaar liggen. Welke hit is

0: ja, zijn dat CNC Music Factory bijvoorbeeld. Met Everybody Dance. Oh, dat moet ik niet gaan doen. Everybody Dance. Nou, het was gelukkig al tevoren, dus dat scheelt. Lepel 1 is dat. Of is het lepel 2? De dames van de Pointer Sisters. Jump, For My Love. Of zijn het de Weather Girls op lepel 3? It's Raining Men. Laat het weten, jouw oplossing, via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Hey Raymond!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Lunchbreak. Erik Lemmers.
13: Radio met een grote R.

0: should I go? Ja, uitgebracht ooit, toen werd het niks. The Clash en Should I Stay or Should I Go. En 10 jaar later kwam er een spijkerbroekenreclame die in Groot-Brittannië ging lopen. En toen werd het toch een hit. Je hoort dus hier op Radio Rijnmond. Fijn dat je erbij bent en luistert naar het programma Lunchbreak. Nog tot 2 uur vanmiddag. En straks spreek ik Linde van de Wind. Zij is van de Rotterdamse Uitdaging. En zij gaat met mij praten over de mooie dingen die je kan doen als je bij een bedrijf werkt in Rotterdam. En je wilt zorgen dat, dat er wat goeds gebeurt ook voor mensen die hier wonen. Dat kan namelijk. En zij heeft bijvoorbeeld de oproep tot veilingprijzen voor een benefietdiner dat ze binnenkort gaan organiseren. Dus als jij nou een bedrijf bent dat lekker goed rendeert hier in de regio en je wilt een klein beetje van je omzet ten goede laten komen aan organisaties die daar wat mee kunnen doen voor mensen die het hard nodig hebben. Nou, blijf dan zeker even luisteren zometeen. En voor jezelf, als jij nou die lunchbag wilt winnen, dan heb ik hier de mogelijkheid voor jou om dat te doen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: De lunchbag en ook nog eens een keer de weekprijs. Maar die lunchbag die is hartstikke leuk, want die heeft een isolatielaagje, zodat je eten er lekker lang koel en dus vers in blijft. Dus je kan er lekker mee op pad en dan ondertussen je bammetjes opeten op het moment dat jij dat wilt. En ik heb een echte kraker van een hit voor je klaar liggen, die ik achterstevoren afspeel dus. Welke hit is dit?

Op label 1 ligt CNC Music Factory met Everybody Dance Now. Die zou het kunnen zijn. Het zou nummer 2 kunnen zijn, The Pointer Sisters met Jump. Of 3, The Weather Girls and It's Raining Men. Laat het aan mij weten via de Rijnmond app. Wie weet heb ik jou dan zo in de uitzending. Druk op app ons rechtsboven in je scherm. Muziek van Miley Cyrus op Radio Rijnmond zometeen. Ja, die Miley zal wel een flink bloemenarrangement besteld hebben voor de uitvaart van haar peetante Dolly Parton. Held van het volk en ook van Miley. Ze hadden een hechte band. Ze maakten samen muziek met elkaar. En een van hun laatste gesprekken ging nog over muziek en verandering. Bij de echte vakidioten dus. Dolly Parton wordt gemist en zometeen hoor je een van de grootste hits van het Peterkind dat heel veel inspiratie heeft opgedaan met die Dolly Parton. Maar eerst hoor je de Mavericks. En Here Comes My Baby.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. We were good.

0: De bloemen van Miley Cyrus kun je krijgen. Oh, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik wil dit doen.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Marja van der Klooster, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij belt uit...
2: Rotterdam-Zuid.
0: Rotterdam-Zuid. En je zit in de auto, geloof ik, hè? Ben je onderweg?
2: Ja, dat klopt, ja. Dus misschien dat je een beetje storing hebt.
0: Ja, precies. Ja. Waar ben je nou onderweg?
2: Naar huis.
0: Lekker naar huis. Heb je gewerkt?
2: Nee. Wij zijn al met pensioen. Dus wij komen van Oudorp en nou gaan we even naar huis.
0: Oh, je bent dus de hele tijd in een huisje of zo, stel ik me dan voor.
2: Ja, caravan.
0: Lekker zeg.
2: Ja, heerlijk.
0: Maar je bent dus dit weekend daar nog geweest en heeft het best hard geregend, of niet?
2: Zo, ja, kan je wel zeggen. Maar goed, af en toe is dat ook wel even lekker.
0: Ja, want het is ook wel flink heet geweest.
2: Zo, heerlijk. Heerlijk strand en s'avonds lekker buiten zitten. Nee, dat
0: lekker zeg.
2: Kunnen we wel helderen.
0: En jij hebt geen moeite met 35 graden en zo en dat soort dingen?
2: Nee hoor, niet.
0: Nou, dan ben je ervoor geknipt. En hoe lang ga je nou nog heen en weer dan? Want
2: nog een paar weekjes, zeg maar, deze maand nog. En dan is het wel goed. Dan gaan we volgend jaar weer.
0: Ja, dan vind je toch op een bepaald moment ook nog wel weer lekker om weer thuis te zijn. En alles om
2: je heen
0: te hebben.
2: Ja, natuurlijk. Zeker. Ja.
0: Net even wat meer comfort en spullen.
2: Ja.
0: Is toch ook wel weer zo, hè? Ja. Nou, misschien ontbrak er nog één ding in alles wat je hebt. De lunchbag.
2: Ja, zeker. Lekker. Mee naar het strand nemen.
0: Nou, precies. Dat bedoel ik. Eigenlijk moet je er dan twee hebben natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk maar, wel. Ja.
0: Dan moet je later nog maar weer een keer meedoen, toch?
2: Ja, nee, prima.
0: En eerst maar eens kijken of je deze gaat winnen. Want wat hebben we nou eigenlijk daarnet gehoord? Dat is de grote vraag.
2: Ben benieuwd.
0: Zeg het maar. Wat was het?
2: It's Raining Men van The Weather Sisters.
0: Nou, weet je, die sisters, dat waren girls.
2: Oh, girls.
0: Dat zijn niet per se sisters. Maar hij is wel hartstikke goed, hoor.
2: Goed zo.
0: Gefeliciteerd.
2: Yeah.
0: Jij krijgt je lunchbag, je felbegeerde lunchbag. En wie weet, als je dan terugkomt uit Oudorp... heb je aan het eind van de week nog wel een lunch voor twee personen binnen... zodat je dan weer kan gaan genieten.
2: Nou, helemaal super. Dank
0: Daarvoor
2: je wel.
0: Moet je de telefoon daar even bij houden, hè? Want aanstaande vrijdag kunnen we dan bellen, eventueel.
2: Oké.
0: Als je
2: is goed.
0: Oké. Nou, succes met de was doen.
2: Ja, dank je wel.
0: En nu even genieten van de Weather Girls.
2: Gaan we doen. Dank je wel. Werk ze fijn aan.
0: Dank je wel.
2: Doei.
3: Hi, we're your Weather Girls.

0: De Rijnmond Lunch Break met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Jouw Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Kwart over.

0: mooi klein nummer ook, toch? Dochters van Marco Borsato. En daarmee wordt het 13:30. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Op de A29 richting Bergen-op-Zoom, tussen de afrit Numansdorp en het knooppunt Hellegatsplein. Daar heb je op dit moment te maken met 5 minuten vertraging. Dat zal zeer waarschijnlijk te maken hebben met de brug die daar open is. Het weer, af en toe zon en verspreid enkele buien met kans op onweer. 20 graden vandaag, vanavond nog plaatselijk een bui. De nacht verloopt dan droger en het koelt af naar 14 graden. Morgen periode met zon, dan blijft het waarschijnlijk droog bij 21 graden in de middag. Aris Vermeter is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Het havenbedrijf Rotterdam en de milieudienst DCMS stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgt daarvoor een indringende geur. Die is ontstaan doordat een olielucht en de uitlaatgassen van de tanker elkaar versterken. Meer dan 75 mensen belden naar de milieudienst om te klagen over de stank. Inmiddels wordt de lading overgepompt en zouden de klachten moeten afnemen, zo verwacht het havenbedrijf. In Politiek Den Haag loopt de spanning steeds verder op. Gaan ze eruit komen, D66, VVD en CDA? Eerst zouden ze de begroting om 11 uur vanochtend moeten hebben vastgesteld. Dat werd 1 uur en nu koersen de coalitiepartijen aan op 6 uur vanmiddag. Dan staat de zogenoemde begrotingsraad op het programma, waarbij het voltallige kabinet de begroting voor volgend jaar moet goedkeuren. De drie partijen worden het maar niet eens of ze steun gaan zoeken over links of over rechts. En als ik zeg Bigfoot, dan zeg jij... Voet met een T overigens.
0: Bigfoot. Oh, ik dacht aan eten inderdaad. Bigfoot, nee, ja, ik weet niet, is een beer of zo?
1: Een soort verschrikkelijke sneeuwman, maar dan in de moerassen rond New York.
0: Oh.
1: Een harig figuur dan tussen de 2 en 3 meter lang die daar zou rondzwermen. En nu is er dus een 25-jarige vrouw die beweert Bigfoot te hebben gezien bij een meer. Ze heeft er ook foto's van. En er is een Bigfoot Field Researchers organisatie die zich nu buigt over de vraag of het hem is. Het is wel een wat klein exemplaar, dus misschien is het wel een jonge Bigfoot, zo hoopt de organisatie. Anderen denken dat het om een naaktzwemmer gaat. Wel een harige naaktzwemmer.
0: Vooral dat laatste. Ah. Nou, hele commissies weer.
1: Ja. Ja,
0: je hebt ook Loch Ness natuurlijk met het monster van Loch Ness. Ja. Dus ja,
1: maar dat is geen naaktzwemmer.
0: Nee.
1: Daar zijn we een hele lange nek voor.
0: Je had een hele lange nek. Volgens de overlevering, niemand heeft
1: gehoord. En de trucfoto's.
0: En de trucagefoto's, ja. Ik ben benieuwd wat hier uitkomt.
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan dit grote
0: voet volgen.
1: Ja, op de Bigfoot.
0: Dankjewel, Aris.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Catch Eye hoor je zo meteen, maar eerst Kane.
2: Met een grote R.

lekker veel plaatjes over regen vandaag. Goed toepasselijk, hè? Kane en Rain Down on Me. Ja, als het dan gebeurt, laat het allemaal helemaal komen, vind je niet? Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen spreek ik Linda van de Wind van de Rotterdamse Uitdaging. Zij zoekt onder meer een aanhanger voor een kunstinstelling die hiermee op pad wil. En nu muziek van Cat's Eyes. Is al even bezig met Animal.

0: Ja, daar hebben ze heel wat geld in gestoken in de videoclip hiervoor. Hungry Like a Wolf, Duran Duran. Ze waren ook op toppunt van hun roem en toen wilden ze iets speciaals hebben. Een grootse en filmische clip wilden ze ervan maken. En dat mocht wel zo'n 2 ton kosten van de platenmaatschappij. Toen zijn ze naar Sri Lanka gegaan, hebben daar opnames gemaakt en een soort Indiana Jones opgenomen. Superleuk, maar de gitarist die had iets te diep in het lagunewater gekeken, want hij kwam met een zware darminfectie in het ziekenhuis te liggen. Daar hoor je natuurlijk niks van uiteindelijk van het nummer, want dat werd een grote hit. Een van de vele van Duran Duran.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Hoe kun je als lekker lopend bedrijf in Rotterdam ook iets doen waar de maatschappij mee vooruit kan? Dat is eigenlijk de Rotterdamse uitdaging. Op hun website staan allerlei oproepjes van stichtingen, organisaties die een mooi plan hebben, maar daar net niet genoeg geld voor hebben of op een andere manier hulp voor kunnen gebruiken. En Linda van der Wind die heeft er 2 uitgepikt. Goedemiddag, Linda.
2: Een hele goede middag, Erik. Ja, hallo. We hebben weer 2 hele leuke dingen.
0: Ja.
2: Zal ik gewoon gelijk maar losbarsten?
0: Ik begrijp dat je een kunststichting hebt die je graag met zijn kunst de boer op wil en daarvoor een aanhangwagen zoekt.
2: Ja, dat is het buitenatelier. Die hebben een heel leuk atelierhuisje waar deelnemers zelf kunst kunnen maken. Alleen dat huisje, dat willen ze graag verplaatsen. Dat staat, dat rijdt rond in Rotterdam-Zuid. Mm-hmm. En dan zoeken ze een aanhanger of in ieder geval een stevig transportmiddel om dat huisje gewoon de stad door te kunnen rijden.
0: Dus dan kan je het overal tegenkomen eigenlijk, is het idee?
2: Ja, zeker. Ja, echt een pop-up atelier, zodat bewoners echt kennis kunnen maken met kunst en met hun eigen buurt, met andere buurtbewoners.
0: En dat huisje is gewoon op te tillen, neem ik aan. Dus ze hebben alleen de aanhangwagen nodig die eronder past.
2: Klopt.
0: Kijk.
2: Klopt.
0: En daar komen dus bedrijven bij om de hoek kijken. Als iemand nog zo'n aanhangwagen heeft, ja, dan graag even laten weten. Die ligt te verstoffen in de garage. Of misschien gaat je die wel vervangen voor een nieuwe. En laat je deze nog even lekker opknappen. Dan hebben ze er daar heel wat aan. Dus laat dat weten via de website, toch? En dan hebben jullie zelf ook nog een mooi project.
2: Ja, zeker. We hebben vorig jaar voor het eerst een benefietdiner 010 gedaan. Mm-hmm. En dat is zo goed bevallen. Dat gaan we dit jaar weer doen. Dat is op 5 oktober. En dat doen we voor kinderen die geen Sinterklaas cadeau krijgen. Dus er zijn nog steeds heel veel kinderen in de stad die geen Sint cadeau krijgen. En dan werken we voor samen met een aantal speeltuinverenigingen in de stad. En die veiling, daar zoeken we leuke prijzen voor. Dus ben je nou een ondernemer en heb je een restaurant, zeg je van joh, ik wil wel een boel voor 2 personen voor een 4-gangen diner weggeven. Of een hotelovernachting, of een ritje in een leuke auto, of een mooi kledingstuk, of een tegoedbon voor het een of het ander. Eigenlijk iedereen kan iets aanbieden. En dan gaan we dat veilen en hopen we dat daar gewoon een hele mooie opbrengst voor komt. Voor die kinderen die dan een mooi Sinterklaas cadeau krijgen.
0: Fantastisch. Dus allemaal vrijgeven, zal ik zeggen. Wees vrijgevig, dat is eigenlijk de oproep. En meld je bij Rotterdamse Uitdaging. .nl. Op de website zie je de oproep en dan zie je vanzelf hoe je die tegoedbon of dat cadeau kan brengen bij de stichting. Ik hoop dat er veel oproepen zijn. Het is op 5 oktober, hè, dat benefiet.
2: 5 oktober, maandag. Nou, Erik, ik verwacht natuurlijk een collega of jou.

Lou Rawls, Alex Warren, Two Unlimited, Gnarls Barkley en Keane, die staan op het menu voor het eerste half uur. En dan krijg je er nog drie achteraan. De hele middag door met Ronald van Oudheusden. Ik wens je een hele fijne middag. Graag tot morgen. En nu nog Taylor Swift, We're Never Getting Back Together.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het havenbedrijf Rotterdam en de milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daarvoor een indringende geur. Als de oorzaak een fout is van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die twee stoffen versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. De verwachting is dat de stank de komende uren afneemt. De ministers van D66, VVD en CDA zijn nog altijd bij elkaar om te praten over de begroting. Ze hadden die vanochtend al moeten inleveren, maar inmiddels zijn er al 2 deadlines verstreken. De coalitiepartijen koersen nu aan op 6:00 vanmiddag. Dan staat de zogenoemde begrotingsraad op het programma, waarbij het voltallige kabinet de begroting van volgend jaar moet goedkeuren. De 3 partijen worden het maar niet eens of ze steun zoeken over links of over rechts. 3 vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar en dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, Raven en Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen hebben volgens de eigenaar geen gevolgen voor de bemanning. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika.
0: En een Zwitserse man van 43 zit vast voor een dodelijke schietpartij bij een rave dit weekend bij Zürich. Bij het nachtelijke feest in de stad Aarau zijn schoten gelost. Een vrouw van 22 kwam daarbij om het leven. 5 jongeren raakten gewond. De politie van Aarau vermoedt dat de schutter alleen handelde. Waarom hij begon te schieten is nog onduidelijk. De Zwitserse politie geeft verder geen details. Het weer vanmiddag, kans op een regen- of onweersbui, maar we zien ook af en toe de zon. Het is dan 20 graden. Vanavond ook nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plekken droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen hebben we heel ander weer dan vandaag met zon, wat stapelbewolking en het blijft droog. Het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
20: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
21: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Ik krijg altijd ongelooflijk trek een hele zwarte koffie als ik Lou Rawls hoor zingen. Ja, het is zo'n hele lekkere donkerbruine stem. Jouw whisky mag ook, maar is nog een beetje te vroeg voor. Goedemiddag en welkom bij de nieuwe week. Het is de laatste augustusdag van 2026 alweer, zeg. We gaan de herfstmaand in bijna, september alhoewel. Nee, dat kan nog een heerlijke nazomer zijn, hoor. Laten we daar gewoon van uitgaan. Lou Rawls, 1978, Lady Love. De man die vroeger bevriend was, ja, dikke mik met een andere grootheid, hè. Met Sam Cooke, natuurlijk. En ja, zijn stem klinkt een beetje als Barry White. Die is eerder dood gegaan, maar Lou Rawls is ook niet meer onder ons. Overleed in 2006, ook alweer ruim 20 jaar geleden, op 72-jarige leeftijd. Nogmaals, goedemiddag. Ik begon vrolijk en wel met een heerlijke band vanuit Engeland. Keen, Band at Break, ook alweer ruim 20 jaar oud. En dat zet de toon voor 2 uur lang heerlijke muziek uit verschillende decennia. Hè? Niet alleen maar jaren 80, 90 en het heden dat we draaien, maar ook de 60s en 70s komen weer prominent voorbij. Wat zit er het eerste uurtje in de tas? Ik heb straks de Spice Girls meegenomen. Ik heb een oudje van The Beatles. Een van mijn favoriete singeltjes die ik thuis op vinyl heb staan uit 1965. Gnarls Barkley, muziek van eigen bodem van Too Unlimited. Alex Warren staat nu al klaar om zometeen ingestart te worden. En verder heb ik ook Mai Tai en Pink in de tas zitten. En straks, na de klok van 3 uur, heb ik 2 bijzondere jarige artiesten die ik voor jou ga draaien. Dat allemaal straks. En er zijn meer zaken die we herinneren vandaag op deze 31 augustus. Het was in 1974 bijvoorbeeld de allerlaatste uitzending van Radio Veronica op het piratenschip de Noordenie. En de complete studio daarvan staat trouwens in Hoek van Holland, hè, in het Rock Art Museum. En die organiseren vandaag een hele bijzondere dag. Dus daar kun je ook nog naartoe gaan vanmiddag of de komende dagen. Het Rock Art is dag en nacht, nou niet s'nachts, maar overdag is wel heel vaak open. Nu tijd voor Alex Warren. Ik zei het al, Fever Dream.

had wat mij betreft ook gisteren gemaakt kunnen worden. En is toch al 20 jaar oud, precies. Gnarls Barkley met Crazy op deze maandag Rijnmond. De middag door, 31 augustus. De dag dat in 1912 een bijzondere creatieve vogel werd geboren. Ik heb het over Dolph Brouwers, die natuurlijk ook Chef van Oekel vertolkte in de jaren 70 en 80. Reeds leeft niet meer natuurlijk, maar was vroeger operazanger. En ja, is nog steeds een held voor de mensen die 50 plus zijn, denk ik, hè, Chef van Oekel. Een tijdje geleden is natuurlijk Wim T. Schippers doodgegaan, de geestelijk vader van Chef van Oekel. Maar toch altijd bijzonder. Met mijn leeftijdgenoten kunnen we nog enorm lachen om de shows die Chef op tv bracht met... Met Barend Servet natuurlijk. En Pollens. En weet ik het allemaal. Fred Haché had je ook in die tijd. De geboortedag 31 augustus. Straks in het volgende uur herdenken we twee artiesten die vandaag jarig zijn en nog steeds bij leven zijn. Debbie Gibson, de Britse zangeres. Of is ze Amerikaans? Ga ik nog even uitzoeken voor je. Is vandaag 56 jaar geworden. En Van the Man, Van Morrison, 81 jaar vandaag. Gaan we straks na de klok van 3 ere. Nu tijd voor muziek van een van mijn favoriete bandjes. Vroeger zat ik al met een radiootje te spelen met een heel klein plastic pick-upje van mijn moeder. En die had een aantal Beatles-singeltjes. En deze zat ertussen, 8 Days a Week. En op het B-kantje staat mijn favoriete all-time Beatle-track, Babies in Black. Maar nu de A-kant.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Uit het jaar 1965 met Eet Deze Week even door te stampen met lekkere plaatjes. Aswad hoorde je. Daarna de Spice Girls. Sven Silliers heb je nog gehoord met Somebody New. Mai Tai kwam voorbij en dit was net Pink met Beautiful Trauma. Daarmee is het eerste uur bijna tot een einde gekomen. Ga ik zo meteen nog een paar lekkere plaatjes voor je draaien. En dan luisteren we allemaal naar het nieuws van 3 uur. En daarna hoor je Hanson. Ik heb Janet Jackson, Adele in de tas zitten. En 2-jarige vogels natuurlijk. Hè? Debbie Gibson en Van Morrison. Ik kondigde zojuist al aan. En ook de nieuwe Nova Star ga ik straks na 3 uur draaien. En ook Lenny Kravitz. Een gouden ouwe. Oh, heerlijk. Laatst live gezien. Wat een geweldenaar blijft dat toch. Nu hoogste tijd voor Ryan Paris, Dolce Vita. En met Ryan Paris word ik ineens herinnerd aan Parijs. Aan een tragische dag in Parijs. Vandaag precies 29 jaar geleden. Het was namelijk 31 augustus 1997. Dat prinses Diana omkwam bij een auto-ongeluk in een tunneltje in Parijs.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
13: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
14: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Roland van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. CDA-corrivee Elko Brinkman is overleden. De oud-minister en CDA-leider was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hardingsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam en daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en vervolgens fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet hij de politiek en ging hij de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij weer in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. Het havenbedrijf Rotterdam en de milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daar voor een indringende geur. Als de oorzaak een fout is van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. De verwachting is dat de stank de komende uren afneemt. Drie vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar en dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, de Raven en Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen hebben volgens de eigenaar geen gevolgen voor de bemanning. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika. En dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. Doordat de dierenambulance nu niet over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance, zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. Het weer. Vanmiddag nog kans op een regen- en onweersbui, maar we zien ook af en toe de zon. Het is 20 graden. Vanavond nog kans op een bui, maar in de nacht wordt het overal droog. Dan koelt het af naar 14 graden. En morgen hebben we heel ander weer dan vandaag. Met veel zon, stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan AWB Verkeersinformatie, de A12 Utrecht Den Haag. Tussen de Meern en Woerden 3 kilometer. Een kapotte vrachtauto daar en de rechterrijstrook is dicht. De N57 dan nog Rotterdam-Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn. 10 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
15: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
16: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien. Docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Hartstikke idee. De kop is eraf van het tweede uurtje. Rijnmond de middag door. Dit was natuurlijk Janet Jackson, 1986. En ik begon dit uur met Hanson, Amerikaanse jonge hondenband. Pikkies Noga, 1997, met Bob. Daarna werd het nooit meer zo leuk en zo lekker. Inmiddels zijn het gewoon volwassen kerels natuurlijk. Die volgens mij nog steeds muziek maken. Hè? Maar ja, dat jonge Elan was natuurlijk geweldig. Over jong Elan gesproken. Ik ga zo somber draaien. Die is 21 pas en stond vorige week op Lowlands in de hele grote Alpha-tent. En ik heb dat op tv gezien, want het werd rechtstreeks uitgezonden. En dat was weergeloos goed, vond ik zeg. Ja, ik heb een andere associatie met Lowlands. Hè. Daar vind ik vaker... Ja, ik heb de eerste 3 edities meegemaakt in de jaren 90. Ja, dat is natuurlijk een hele andere tijd. Ik weet het, de muziek is zo veranderd. En ook het publiek is veranderd met social media. En de behoeftes van het publiek zijn ook heel erg veranderd. Dus laat ik niet de oude man gaan spelen. Maar ik vond Somber geweldig. En de meeste recensenten waren het helemaal met me eens. Hè. Die vonden hem ongelooflijk. Alleen moet hij een beetje niet te enthousiast worden. Was ook een teneur die ik las in de recensies. Hij kwam wel heel erg Amerikaans over. Vond het Nederlandse publiek het beste publiek voor wie hij ooit had gespeeld. Zat af en toe een beetje naast de beat. Maar ja, dat zijn jonge honden natuurlijk die op die manier hun visitekaartje afgeven. Ik vond het in ieder geval fantastisch voor zo'n jonge vogel, 21. Hij wond de hele tent met vele duizenden bezoekers om zijn vinger. Met een hele goede band ook, die er ook stoer uitzag. Kortom, Somber is absoluut een blijvertje. Met een geweldige nieuwe single. My Body Isn't Ready. Heerlijk toch? We gaan er naar luisteren. En nou ja, hopelijk komt hij snel weer terug naar Nederland. Maar dan wordt het echt 1, 2, 3 keer de Ziggo, denk ik.

man die onlangs nog werd gesignaleerd op de lijnbaan, volgens mij, bij een lokale slijterij in Rotterdam. Omdat hij in het kader van het Europees voetbal van Feyenoord met Celtic te gast was hier in de Kuip. En 's middags liep hij even door het centrum van de stad en ging hij ook bij een lokale slijter nog even een borreltje halen. Ja, Rod Stewart natuurlijk, hier op Radio Rijnmond altijd een graag gehoorde gast. Daarvoor lekker de mooiste plaat wat mij betreft van Adele met Set Fire to the Rain. En ook somber natuurlijk kwam voorbij na zijn weergeloze optreden op Lowlands vorige week. Nu tijd voor even kijken, wat ga ik draaien zo? Ja, Mel en Vintage Future. Dat is een geweldige Nederlandse zangeres. Mel Jonk is haar naam. Ze komt uit Gouda. Ik dacht eigenlijk dat ze uit Volendam kwam, maar ik lees toch echt dat ze uit Gouda komt. En dat is een... wat mij betreft gaat zij naar het Songfestival. Alhoewel, ja, gaat er wel iemand voor Nederland naar het Songfestival? Er is een hoop politiek gedoe weer over die ellende. Nou, laten we het maar helemaal skippen, dan er ook niet meer uitzenden, hoor. Het hoort een verbindend feest te zijn, maar het zet mensen alleen maar tegen elkaar op na de mededelingen vorige week dat dat Nederland of de Tros Avro het in ieder geval niet gaat doen. We gaan het zien. Laat ik me richten op de muziek. Deze plaat van Mel en Vintage Future is, best bijzonder. Het is Higher Love en het is ook het laatste nummer waaraan toetsenist Nico Brandsen meewerkte voordat hij wegens een ongeneeslijke hersentumor afscheid moest nemen van de geweldige band van Mel. We gaan genieten. En dit is echt lekker, zeg hij. Het heeft bijna een soort Stevie Wonder-achtige groove.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

De Sugar Babes waren dat hier op Radio Rijnmond met In The Middle. En daarvoor draaide ik tweejarige artiesten. Je hoorde Van Morrison voorbij komen. Vandaag hiep hiep hoera 81 jaar. Nou, als die gaat proosten, dan zitten we morgen nog aan de paracetamol. En Debbie Gibson. Ik zei eerder Engels, maar toen twijfelde ik al. Het is inderdaad een Amerikaanse zangeres. En ik weet dat collega Rob van der Meer vroeger een beetje verliefd was op deze dame. Kijk, Kim Wilde was een grote heldin. Maar Debbie was een goede runner-up. En volgens mij had hij posters op de kamer hangen van Debbie Gibson. Die is vandaag 56 jaar geworden. Nou, nog prima te doen, toch? En ze treden ook nog steeds op, hè? Nu tijd voor een Nederlandse artiest. Nou, en eigenlijk is het een Belg, want hij heeft maar heel kort in Nederland geworden. Is volgens mij in Limburg geboren, maar woont en werkt zijn hele leven al in de buurt van Antwerpen. Ik heb het over Novastar. Ook hij heeft na lange jaren stilte eindelijk weer een prachtige nieuwe single. Dit is Today, Yesterday.

op. En daar sloot hij een driedaags festival af. En dat deed hij met een fantastische band en een heel goed optreden. Ja, misschien wel te goed. Het leek wel of hij stond te playbacken en alsof de cd's werden gedraaid. Zo strak was het allemaal. En een fantastisch geluid ook. Op datzelfde festival zag ik trouwens ook een grote meneer. Chris Isaak. Ik ga morgen eens wat van Chris Isaak meenemen in de tas. Beloofd is beloofd. Verder nog wat te liegen tot de klok van 4:00. Nou, dat straks Rijntjan en Jetsel de zender over gaan nemen tot 7:00. En daarna geen non-stop muziek van eigen bodem, maar gewoon lekkere non-stop muziek zonder thema's. Tot 11:00. En daarna krijg je een uurtje love songs. Maar het is tegenwoordig na 7:00 gewoon de lekkerste non-stop muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's en het heden. Dus een alibi om lekker te blijven luisteren. Ik dank jullie voor de aandacht op deze maandag. De laatste augustusdag van Rijnmond de Middag Door. Morgen gaan we de kop van september afslaan. Zie ik nu al naar uit. En tot dan. Veel plezier straks bij Rijntjan en Jet.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
13: De ondernemingsraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten dat ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. De proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. Het aantal stankklachten in Hoek van Holland en omgeving is opgelopen naar 87, laat de Milieudienst weten. Vanochtend hing er ineens een olie- of gaslucht die te ruiken was tot in Naaldwijk. Gedacht werd dat er een schip illegaal het ruim had ontgast, maar de stank bleek afkomstig van een vermenging van de lucht van ruwe olie en uitlaatgassen op een Griekse olietanker. De lading is overgepompt en inmiddels lijken er geen nieuwe klachten meer bij te komen, zegt de Milieudienst. Het havenbedrijf Rotterdam en de Milieudienst onderzoeken nog wat er is gebeurd en of er iemand iets te verwijten valt. CDA-corrivee Elko Brinkman is overleden. De oud-minister en CDA-leider was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hardingsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam en daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en vervolgens fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet hij de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. En het Sound of Music Museum in Oostenrijk, dat over 2 weken opengaat, heeft 3000 spullen in zijn collectie die afkomstig zijn van een Schiedammer. In het museum in Salzburg krijgt de Schiedammer ook een eigen zaal, zo laat hij weten aan Omroep 2. Roger Pluim is al sinds zijn 11e in de ban van de bekende musicalfilm en sindsdien heeft hij alles verzameld wat hij over de film te pakken kon krijgen. Van boeken tot grammofoonplaten, dvd's, cd's en laserdiscs in alle denkbare talen. Hij schat dat hij zo'n 20.000 spullen heeft. Het meeste heeft hij dubbel, dus hij denkt dat hij ook in de toekomst nog een keer in Schiedam kan exposeren, zegt hij tegen Omroep 2. Het weer, vanmiddag nog kans op een regen- of onweersbui. We zien ook af en toe de zon, 20 graden is het. Vanavond nog kans op een bui, maar in de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen hebben we ander weer dan vandaag met meer zon. Stapelbewolking blijft droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: En het wordt inmiddels al drukker op de weg. Hè? De vakantie is afgelopen, dus het is te merken aan de files. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ypenburg. Daar staat 10 kilometer, een kleine 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer, een kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Daar staat 7 kilometer, 6 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam Zuidplein en Rotterdam Heijplaat, daar staat 4 kilometer. 5 minuten vertraging door een stilstaande vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 kilometer, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
12: Kunnen wij gaan beginnen aan afslag Rijnmond in de eerste plaats? Is het allereerste succes destijds van Maroon 5. Weet jij nog welke dat was? Deze. Hoor je horen zo.
0: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
23: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Maroon 5, de eerste hit was dit van Maroon 5 in 2004. Al een heel lang geleden. This Love was de titel. Daarna zouden vele hits gaan volgen. Goedemiddag, 10 minuten over 4. Het is maandag de 31ste van augustus. We zijn gewoon bezig augustus alweer uit te zwaaien, jongens. Jongen. Gaan we doen met Afslag Rijnmond tot 7 uur. Op weg naar huis met heel veel fijne muziek natuurlijk. Met veel vertrouwde ingrediënten, maar niet met Faisal Bayrak, want die is weer eens op vakantie.
1: Ja, die doet maar.
0: Die weet wel geen ophouden. Nou. Waar haalt ze al die vrije dagen vandaan, vraag ik me wel eens af. Maar
1: jij zou het moeten weten.
0: Ja, ze goochelt met cijfers en dan gaat ze weer langs hier bij de planning en dan heeft ze weer een vakantie geregeld.
1: Dat doet ze wel goed.
0: Het is er van harte gegund natuurlijk, want ze werkt zo hard. Het engeltje op mijn schouder. En gelukkig is dat andere engeltje hier nu in de studio. Jet Sol, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De komende 2 weken gaan wij weer lekker samenwerken in Afslag Rijnmond, veel dingen bespreken. En de vraag is altijd even, wat houdt jou bezig?
1: Nou, ik heb zo'n geweldig weekend achter de rug. Dit weekend was er het hele weekend in het park, klassiek in het park. Voorheen was dat de dag van de romantische muziek.
0: Het park bij de Euromast, ja, hartje, ja. Rotterdam.
1: Oh, en ik heb zoveel waanzinnige dingen gezien. En het was zo ongelooflijk gezellig. Maar er was een, toch ook een aanwezige die af en toe een deuntje meezong die niet helemaal uitgenodigd was. En dat was volgens mij de Euromast.
0: Heb je het nou over die fluittoon? Die geheimzinnige fluittoon?
1: Ja, daar heb ik het dus over. Ik heb het hele weekend naar de Euromast geluisterd. Er waren mensen, muzikanten, die dachten dat er iets mis was met de geluidsinstallatie.
0: Oh ja.
1: En af en toe, als er zachte stukken werden gespeeld, dan hoorde je alsof je af en toe in een soort horrorfilm was beland. Dat was heel bijzonder.
0: Heel bijzonder.
1: Ja. En dus gaan we even bellen met de DCMR.
0: De Milieudienst.
1: Ja, want er waren dus heel veel klachten binnengekomen. Wij waren niet de enigen die het hadden gehoord. Ik ben benieuwd hoe het met het onderzoek is.
0: Ja, want dat is al maanden bezig. Dus ze komen er maar niet achter wat het nou is. Maar zometeen een mooi update. Van de Milieudienst.
1: En jij hebt ook een leuk weekend gehad volgens mij,
0: ja.
1: Rijntjel.
0: Net als de klassieke muziek, ook in de regen.
1: Ja.
0: En dan in een ander park in Rotterdam, het Kralingse Bos. Want de Rijnmondrun was van gisteren. Ja, was echt super gezellig.
1: Ik zag het op social media voorbij komen. Het zag er zo leuk uit.
0: Ik heb inderdaad het filmpje gemaakt.
1: Ja.
0: Te zien op mijn Instagram. En ik zag dat hij net ook is gepost op de LinkedIn van Rijnmond. Dus
1: kijk,
0: dan kun je het ook zien. En dan kun je in een paar minuten zien hoe gezellig het was. Ondanks de regen. Iedereen toch komen opdagen.
1: Leuk.
0: En met z'n allen lekker een rondje rond de plas gerend. En gewandeld. Want dat maakt niet uit uiteindelijk. Als je maar komt. Als je maar beweegt, dat was het idee.
1: En samen ook.
0: En samen, altijd iedereen samen. En het plan is, heb ik begrepen, dat volgend jaar weer. Oh, daar loopt Daan. Daan, kom eens even. Dat is degene. We hebben het net over de Rijnmondrun.
1: Ja.
0: En ik zie jou hier voorbij lopen.
1: Nou, dat kan geen toeval zijn.
0: Oh, wacht even. Want Daan, vertel even. Het was gisteren dus supergezellig, vertelde ik net.
2: Ja, ik kwam net aan je vragen hoe jij het hebt beleefd.
0: Ja, nou. Dan,
2: ik dacht, ik wacht even keurig tot het rode lampje uit is.
0: Ja, nee, hoor. Loop gewoon binnen, Daan.
2: In de studio.
0: Loop binnen. Ja. Want ik weet niet of je het filmpje gezien hebt al.
2: Ja, ik wou je eigenlijk bedanken voor het super gave filmpje. Wat we ook net op ons, LinkedIn-kanaal hebben gezet. Maar en donderdag gaan we alles naar alle deelnemers sturen. Dus de aftermovie die jij gemaakt hebt. Maar we hebben ook 2200 fantastische foto's gemaakt.
0: Oh, wauw. Wat goed.
2: En die willen we natuurlijk heel graag delen met al onze deelnemers.
0: Ja.
2: Wat was het een fantastische ochtend.
0: Ondanks de regen.
1: Het zag er zo leuk uit.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Het komt dus volgend jaar weer terug. Het moet een jaarlijks terugkerend.
2: Ja, zeker.
1: Wat leuk.
2: Dit gaat echt wel op de kalender komen. Dus ik zou bijna zeggen, schrijf je alvast in. Maar,
1: Maar weet je dat?
0: De laatste zondag van augustus, is dat het idee?
2: Ja, we willen wel deze periode pakken. Want het zou dan niet moeten regenen in augustus.
1: Ja, nee. Ja, dat zeggen ze wel vaker. Maar dat is niet altijd het geval. Maar het maakt dus ook niet uit. Want mensen komen dus opdraven.
0: Ja.
1: En in de regen samen is ook heel gezellig. Dus dat moet. Mijn vader zei altijd, hij was echt een hardloper. Als het regent, zit er extra zuurstof in de lucht. En dat is juist bij hardlopen of wandelen heel erg handig.
0: Ja. Hou het in de gaten. Volgend jaar nog is het weer de Rijnmond Run.
3: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit

0: rechtstreeks uit Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met Rijntjan Potsen.
1: Afslag Rijnmond.

0: plaat met dat geheimzinnige pianootje. Wat een wereldplaat is dit van Harry Styles, American Girls. Daarvoor draaiden we Bananarama op Radio Rijnmond, Love in the First Degree. Het is 5:09 en we gaan ons bezighouden met de ruimte, met het heelal. Want misschien heb je meegekregen, de NASA die heeft gistermiddag die nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman Space Telescope. En we kennen natuurlijk de Hubble-telescoop en we kennen de James Webb-telescoop, maar dit is weer heel anders, nog weer beter en bijzonderder. En dat moet ons weer een heel nieuwe blik geven op de ruimte. Ja, en als we het hebben over de ruimte, dan moeten we even bellen met de sterrenwacht Mercurius, met Erik Blokland, want die is in zo'n geval meestal de specialist. Erik, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hoi. Hoi, ben je ook zo opgewonden over die nieuwe telescoop?
1: Zo, dat is wel wat, hè. Weer eentje erbij. Weer een mooie telescoop. Ja, die gaat natuurlijk wel mooie plaatjes voor ons, als dat willen we zien.
0: Ja.
2: Ja, je klinkt wel helemaal blij. Je klinkt in de wolken, om maar even in dat soort termen te blijven.
1: Ja, natuurlijk. Sowieso om de lancering te zien. En die kun je natuurlijk ook live volgen. Dat is natuurlijk al spectaculair, maar vooral wat het apparaat gaat doen. De meeste zijn al wel bekend, zoals je al aangaf, met de Hubble en de James Webb. Die maken die ook wel mooie plaatjes. Alleen deze is natuurlijk een veel breder beeld. Maar voor ons, voor de sterrenwacht, gaat het er voornamelijk om. Als die plaatjes uiteindelijk gegenereerd zijn, we krijgen die te zien. Ja, wat vertelt het ons? Wat zien we op die plaatjes? Wat betekent het? Wat, die kleuren vooral.
0: Ja.
1: En natuurlijk het onderzoek wat hier voornamelijk gaat doen, is persoonlijke interesse. Ook de exoplaneten. Hij gaat een breed scala aan sterrenkant. De exoplaneten.
2: Ja, dat moet je even uitleggen,
1: planeten,
2: Erik.
1: Om ons zonnestelsel, op onze sterren, daar draaien een aantal planeten. Zo'n 8, waar onze aarde er één van is.
0: Mm-hmm.
1: Nu hebben vrijwel alle sterren ook planeten omheen draaien. Dat worden dan exoplaneten genoemd. Dus planeten om andere sterren. En die telescoop, die lukt het om dan een foto veel sterren tegelijkertijd af te dekken. En daar dan, doordat je die sterrenlicht afdekt, zoals je dat met je eigen hand ook doet voor een sterke lamp, dan kun je de omgeving beter zien, anders word je verblind. Mm. Waardoor die op die manier dus heel veel planeten tegelijkertijd kan opsporen.
0: Ja, ja.
1: Om dan later met andere telescopen beter naar te kijken. Dus dat is natuurlijk al iets al heel interessant.
0: Ik hoor het al, hoge verwachtingen, ja. Erik. Dat ding heeft 4 miljard gekost. Wat maakt hem zo duur en wat maakt hem zo goed?
1: Ja, we hebben er met z'n allen voor moeten sparen, hè?
0: Ja.
1: Dus dan moeten we ook mooie plaatjes gaan zien.
2: Ja.
1: Ja. Ja, het voornaamste ook is dat hij ook sterrenstelsels die ver weg staan, dus dat lang geleden gebeurt, ook gaat bestuderen. Om ook beter inzicht te krijgen in dat die mysterieuze donkere materie en donkere energie waar we ongetwijfeld wel wat van gehoord hebben, maar ja, wat is het nu eigenlijk? En nu wordt het wel, we weten dat er materie in het universum is, dat we niet direct kunnen meten of niet kunnen zien, maar het wel is.
0: Mm-hmm.
1: Door sterrenstelsel te bekijken, verre weg is het lang geleden is gebeurd. Ja, was dat daar dan ook al? En is dat, vinden we het dicht bij sterrenstelsels? Of ja, daar moeten we allemaal achter komen. En we hopen daar natuurlijk meer inzicht te krijgen met deze nieuwe verse telescoop die gisteren is gelanceerd.
0: Ja, staat hij al aan? Stuurt hij al plaatjes door? Of duurt dat nog even?
1: Dat duurt nog even. Net als met het web, dan, die staat op zo'n 1,5 miljoen kilometer ver weg. Dan gaan we niet fietsen. Dus ook deze telescoop op een dik miljoen kilometer, dat heeft wat tijd nodig, ook om materiaal uit te klappen, materiaal te kalibreren, te testen. Het wordt afgekoeld, dat gaat ook enige tijd overheen. Dus het gaat wel een paar weken duren voordat dat hij de testrondes gaat doen. En voordat wij de eerste plaatjes krijgen te zien. Dus ook op YouTube en zo, de first images trappen
2: ja,
1: in.
2: Ja.
1: Het kan nog even duren.
2: Okay.
0: Spannende
2: goed
0: tijden.
2: Om te weten.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Want, voor een paar weken dan weten we meer. Erik, dankjewel voor je uitleg en we houden contact.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Hoi. Dat was Erik Blokland van de sterrenwacht Mercurius over die nieuwe telescoop die gisteren is gelanceerd. Dit is Radio Rijnmond.

0: is the word. Titelsong van die onvergetelijke film uit 1978. Frankie Valli.
1: Uh-oh.
2: De stripjockey.
0: Ja, die is een weekendje vrij geweest, net als wij allen. Maar hij was wel aan het werk hoor vandaag. We hebben nog meer horen timmeren en zagen. En vooral strippen hierboven.
1: Ik vond dat hij best veel lawaai maakte.
0: Hij maakt altijd veel lawaai, dat valt mij ook op.
1: Ja.
0: En dan, ik loop ook wel eens naar boven en zeg, joh, doe een beetje rust.
1: Even een tandje, ja.
0: Maar goed, hij heeft weer een bekende hit. Helemaal gesloopt, alles ervan afgehaald. De muziek is helemaal weg. De zang is overgebleven. En dan knipt hij daar een heel klein stukje uit. En dan mogen wij weer raden welk liedje het is. En wie het zingt.
3: Kriegsmannenstaal gibt's nicht mehr.
0: Ah, dit is herkenbaar. Dat hoeft niet nog een keer. Ja, maar één keer nog.
1: Ja, gelijk.
3: Kriegsmannenstaal gibt's nicht mehr.
0: Van wie is deze stem? En hoe heet het liedje? Als je het weet, stuur een appje met de Rijnmond-app of bel 010-436-4436.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Het is 4:58. Dit is Radio Rijnmond. En we hebben een blik op de snelwegen in de regio.
1: Nou, de avondspits is begonnen hoor. Ik pik de files eruit met de meeste vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. Daar staat 4 kilometer. 10 minuten vertraging door een ongeluk. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag Zuid. 15 kilometer. Een kwartier vertraging. En dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 4 kilometer. Een kwartier vertraging. En last but not least de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloos. Daar staat 9 kilometer, 10 minuten.
0: Dan het weer. Het is vanavond nog hier en daar een beetje nat. Plaatselijk buitje. De nacht is dan weer wat droger. Het koelt af naar 14 graden. En morgen een droge dag. Periode met zon. En een middagtemperatuur van 21 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
11: In een portiekflat in Vlaardingen is iemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Johannes Mulderstraat. De traumahelikopter is in de buurt geland om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding is geweest voor het neersteken van het slachtoffer kan de politie nog niet zeggen en er is ook nog niemand opgepakt. fronste wenkbrauwen bij de ondernemingsraad van de RET. Het openbaar vervoersbedrijf laat als proef 2 trams rijden met overal zichtbaar QR-codes. Reizigers kunnen met hun telefoon die codes scannen en een melding doen bij de RET als ze zich onveilig voelen. De OR is bang dat dit het begin is van het einde van de conducteur op de tram. De RET ontkent dat. We ontspringen de dans in onze regio, zo lijkt het. KNMI heeft voor 6 provincies code geel afgegeven voor onweersbuien met hagel- en windstoten. Maar niet in Zuid-Holland. Maar wie op pad moet naar Brabant, Gelderland of Noord-Holland, die moet opletten in de avondspits. Want plaatselijk kan er meer dan 50 mm regen vallen in korte tijd. Bij ons dus geen vuiltje aan de lucht.
0: Gelukkig. Dankjewel, Aris.
2: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Owner of a Lonely Heart. Hier is Yes.
2: Radio met een grote R.

0: Met die wonderlijke hoge stem van John Anderson. Yes, met hun allergrootste hit. Dat was 1983, Owner of a Lonely Heart.
1: De stripjockey.
0: Dat is de man die bij ons de bekende hits helemaal stript... tot er zo goed als niks meer overblijft. Alleen een klein stukje van de zang van zo'n bekende hit. En dan met z'n allen lekker raden wat het is. Vandaag is het gelukkig niet al te moeilijk. Dit is namelijk de opgave van vandaag. Het is maar een kort zinnetje, maar wel een heel herkenbaar zinnetje volgens mij.
2: Ja, ik kreeg een hele bij de hand opmerking binnen. Het is geen Franse chanson. Nou, dat is echt, daar kun je wat mee, denk ik.
0: Ja, dat is een tip.
2: Hele goede tip.
0: Een klein extra tipje om nog wat makkelijker te maken dan het toch al is. Dit is de opgave.
3: Kriegsminister gibt's nicht mehr.
0: En als jij denkt, ja, ik zou ook best wel eens willen rondlopen in die afslag Rijnmond.
2: En dat wil je, want daar ga je ook hard van lopen of lekker van wandelen.
0: Het is zo lekker. Ze zitten zo lekker ook. Lekker warm in de winter.
2: En zacht.
0: Verkoelend in de zomer.
2: Ja.
0: En je krijgt er ook nog een Rijnmond koelkastmagneet bij.
2: Dat wil je.
0: Bel ons op 010-436-4436 of app ons als je weet welke hit er is gestript.

0: Danny Vera. Op zijn allerbest.
1: Nou hè.
0: Zo lekker weemoedig.
1: Zegt hij met een grote glimlach.
0: Ja, dat vind ik mooi.
1: Ja.
0: Like it always was. Twaalf over half vijf. En nu weer het tijd voor het vrolijks. Want we hebben Lisette aan de lijn. Lisette van Eindsbergen uit Rotterdam-Hilligersberg. Goedemiddag, Lisette.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar?
2: Nou, nu schijnt de zon.
0: Oh, kijk aan.
2: Dus we kunnen weer naar buiten.
0: Nou, nog even binnen blijven, want we hebben je aan de lijn nu. Heb je iets bijzonders gedaan vandaag?
2: Ik heb, ik zei net al tegen Jet, heel gezellig mee gekletst.
0: Oh ja, heb je al met Jet gekletst?
1: Ja, ja, ik doe dat.
2: Ja, ja. Maandag wasdag. Dus ik was binnen en buiten gehangen, tussen de buien door. Uiteraard ook nog wel lekker wat zitten werken.
0: Ja?
2: Met het hondje buiten gelopen, in de regen. Gewoon een gezellige, productieve maandag.
0: Het klinkt als een topdag inderdaad, Lisette.
2: Ja. En dan, het kan alleen maar leuker worden, denk ik, toch?
1: Het kan alleen maar leuker worden. Dat gaan we regelen.
0: Een waar woord, Lisette, want nu komt het erop aan. Hè? Ik bedoel, je hebt al vele hoogtepunten gehad vandaag. Maar nu ga jij ons vertellen welk liedje er is gestript door onze stripjockey.
2: 99 Luftballons van Nena.
0: Jongens, dat is helemaal goed, Lisette.
1: Ja, richtig. Nou, Lisette, jij kan straks lekker op je droge sokken weer een rondje lopen. Met je hondje door Hilligersberg.
2: Zijn het anti-slip sokken?
0: Ja, natuurlijk. Ze zijn de hoogste kwaliteit. Dat spreekt voor zich.
1: Ja, en zacht en goed van kleur ook. Ja. En omdat jij het bent, doen we er gewoon een koelkastmagneet bij. Nou, daar knap jij van op, dat weet ik zeker.
2: Nou, kijk, deze maandag, joh, die gaat in de boeken als een topmaandag.
1: Okay. Dat vinden wij fijn om te horen dat we daaraan hebben kunnen bijdragen.
2: Helemaal leuk.
1: Ik zie Gerijnd Jan ook stralen van kleur.
0: Ja, het is fantastisch. Ja. Ik zie het al helemaal voor me, Lisette.
2: Daar doe je het voor, toch?
1: Ja, ik wel, Lisette. Ja.
0: Lisette, je bent de winnaar, dus gefeliciteerd. En zullen we Nena gaan draaien?
2: Ja, gezellig. Kunnen we lekker meezingen.
0: Joe.
1: Hoi.

0: luchtballon. Nena, 99 luchtballons, was vandaag de gestripteerde door onze stripjockey. Ik heb wel tegen hem gezegd dat het eigenlijk te makkelijk was vandaag. Want meestal krijgen we ook wel een paar foute oplossingen, maar alles was goed vandaag.
1: Maar hij dacht, de vakantie is officieel voorbij. Ja. Misschien gewoon even lekker soepel beginnen. Dan toch?
0: Morgen weer een tikje moeilijker, vind ik.
1: Ik hoop
0: vind
1: het, ik? Ja.
0: Ja, vind ik wel. Goed, dan is het nu tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek, ja.
1: Ja, ja, ja. Zin in.
0: Ja, want ik heb de nieuwe single van Direct meegenomen.
1: Oh, en dat vind ik leuk.
0: Opvallend genoeg ligt de kiem van het nummer dat je zo gaat horen in Rotterdam. Want, weet je nog, vorig jaar juni, 3 uitverkochte concerten in de Kuip van Direct. Nou, in die hectische week voor de groep maakte de band tussendoor al een eerste demo van het nummer My Friend. Dat nu dus hun nieuwe single is. Een nummer dat heel bescheiden begint met een pianootje. En dat dan langzaam uitgroeit tot een echt stevige bandplaat, zoals we dat kennen van Direct. Volgens de band gaat het over een vriend die worstelt met angst en met tegenslagen en erover juist dan voor diegene zijn. My Friend komt ook te staan op het nieuwe album I Keep the Fire On. Dat album verschijnt op 9 oktober. En Rotterdam blijft belangrijk, want in november staat Direct 6 avonden in Ahoy. En reken maar dat dit nummer dan ook op de setlist zal staan. De nieuwe van Direct heet My Friend.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

muziek op Radio Rijnmond. Elke dag rond deze tijd in Afslag Rijnmond. Dit was de nieuwe van Direct. My Friend. In oktober dus, de nieuwe album. En hier is Gloria.

0: dit is de versie zonder la la la la la aan het eind. Maar dit is wel het origineel natuurlijk. Gloria Gaynor, de geweldige Gloria Gaynor. En I Will Survive, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Megabuy Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX.

0: info op megabike.nl.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Aris van Meteren heeft het nieuws.
8: In een portiekflat in Vlaardingen is niemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Johannes Mulderstraat. Het slachtoffer is door de brandweer uit het huis op de tweede etage getakeld. En ook moest de traumahelikopter eraan te pas komen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij kan de politie nog niet zeggen. Er is ook nog niemand opgepakt. Een orgel- en pianoleraar uit Werkendam, die wordt verdacht van het misbruiken van 4 leerlingen, krijgt een psychologisch onderzoek. De 42-jarige man stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Naar nu blijkt zit de man nog eens een proeftijd van een eerdere veroordeling. Volgens justitie heeft hij 4 minderjarige leerlingen misbruikt. 1 van hen was nog maar 11. De rechter heeft zijn hechtenis verlengd. Wanneer de zaak verder gaat is nog niet bekend. De orgelleraar was eerder muzikaal leider van een symfonisch ensemble in Kapel aan de IJssel en ook leidde hij een koor in Noorderloos. De ondernemingsraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten als ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. Het proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. En de Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering. Het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond en vannacht is nog kans op regen. Maar later in de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen hebben we een flinke weersverbetering. Met zon, stapelbewolking, blijft droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app op rijnmond.nl.
9: En de avondspits is begonnen. We hebben vooral veel dagelijkse files. Ik heb een paar bijzonderheden en die laat ik je even weten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar staat 10 kilometer. Bijna 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk staat 11 kilometer. 10 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat 8 kilometer, 10 minuten vertraging.
7: Zometeen in Afslag Rijnmond verder met een jaren 80 hit van een Brits duo. Kijk of je het herkent. Ja, wat is dit ook alweer? Je hoort het zo.
10: Afslag Rijnmond.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Terug van vakantie? We werken nog volop aan het nieuwe Hofplein. Alles blijft bereikbaar. Maar let op, tot en met 22 november rijden er geen trams over het Hofplein. En tot in april 2027 is er geen verkeer mogelijk van de Schiekade naar het Weena. Te voet of op de fiets? Volg voor uw eigen veiligheid de omleidingsroutes. Meer informatie op rotterdam.nl/hofplein.
13: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud.
0: Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
3: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Het Britse duo Climby Fisher. Simon Climby en Rob Fisher. Met een hele belangrijke boodschap. Love changes everything. Dat is de boodschap die we jou eigenlijk elke dag meegeven hier in Alfa Rijnmond. Toch, Jet?
1: Nou, reken maar.
0: Love.
1: Is natuurlijk ook zo.
0: Verandert toch? Alles. Als je er maar voorzichtig mee omgaat. Alfa Rijnmond tot 7 uur. We hebben nog heel veel dingen te doen. Heel veel muziek te draaien, maar ook... Natuurlijk de nodige gespreksonderwerpen nog. Waar moet het nog over gaan?
1: Nou, ik wil het wel eens even hebben over de Euromast. Want ik weet bijna zeker dat het geluid van de Euromast kwam. Want ik het hele weekend hoorde tijdens Klassiek in het Park. Maar daar zijn, daar is nog niet iedereen het helemaal over eens. Want dat wordt natuurlijk onderzocht. Dus ik wil heel graag weten of ik gelijk heb, Jan.
0: Dat is een kwestie die nu al maandenlang voortsleepte. Die fluittoon, is dat nou wel of niet de Euromast? Ze hebben de kabels die er hangen onderzocht. Ze hebben het ventilatiesysteem onderzocht. Ze hebben geluidsmeters opgehangen.
1: Ja, en de Euromast die geeft ook alle weeromstandigheden. Dat meten zij, hè. Dus daar geven zij gewoon volledig inzicht in. Ze werken aan alles mee. Maar ja, komt het van de Euromast of niet?
0: Afgelopen weekend dus weer heel veel klachten binnengekomen bij de Milieudienst Rijnmond. Zo meteen even een update in dit programma over die geheimzinnige fluittoon. Wat nog meer?
1: We gaan het hebben over de allereerste schooldag. Dat is natuurlijk vandaag. Hè? Alle scholen waren weer open. Ik zag ze vanochtend allemaal weer achterop bij papa en mama op de fiets. In een grote regenjas. Ik dacht, nou, de zomer is echt voorbij.
0: Nou.
1: Want precies op schooltijd was het behoorlijk hard aan het regenen. Ik zat er ook middenin, dus ik was wel solidair. Ja, en we moeten dan even bellen met een juf die dit jaar is begonnen weer met een hele verse klas. Vol stuiterende kinderen.
0: Altijd weer een spannende dag, de eerste schooldag. Zometeen meer daarover in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: een van de leukste zomerhits van 2026 hoor deze.
1: Hier word je toch meteen vrolijk van.
0: Bauza uit Noorwegen en Magnetic. En daarvoor hoorde je Fascination van Alpha Beat. Het is alweer 6:12. We gaan ons bezighouden met die mysterieuze fluittoon die al maandenlang de gemoederen hier in Rotterdam bezighoudt. Waarschijnlijk afkomstig van de Euromast. Dat denken ze steeds maar ze weten het niet zeker. En er zijn ook weer twijfels en dan weer niet. Afgelopen weekend was er natuurlijk dat klassieke festival in het park bij de Euromast. Jij hebt die toon ook heel veel gehoord, hè?
1: Heel veel. En mensen dachten serieus dat er iets mis was met de apparatuur. Met de geluidsapparatuur. Hè. Dat dachten meerdere muzikanten. Ik zelf dacht dat ik in een soort hele enge film terecht was gekomen. Ik dacht, oh jeetje, waar staat die man met die kettingzaag?
0: Ja, ik hoor hem ook wel eens, want ik woon er natuurlijk in de buurt. Dus het blijft een raadsel. Maar goed, heel veel klachten dus afgelopen weekend weer over die fluittoon. We dachten, we moeten eens even bellen met de Milieudienst Rijnmond. Of ze al wat verder zijn in hun maandenlange onderzoek. En daarom even bellen met Frank Bezemer. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoeveel klachten hebben jullie gehad afgelopen weekend?
2: Ja, het afgelopen weekend zaten wij op ongeveer, ik denk zo'n 150 klachten in totaal. Wat we hebben ontvangen over de fluittoon. Ja.
1: Ja. En is dat dan veel? Want ik denk dat is veel, maar jullie krijgen natuurlijk dagelijks van alles binnen. Is dat veel?
2: Klopt, dat is best veel inderdaad, zeker voor een weekend. We ontvangen vaker klachten over tonen die te horen zijn in de stad, maar dat zit dan meer in de orde van 5 of 10 per week. Maar dit is echt wel een veelvoud ervan, weekend ontvangen.
1: Ja. Dan heb ik mezelf in ieder geval niks wijsgemaakt, want ik heb het opgenomen en ik dacht, dit kan toch niet waar zijn?
0: Ja, en jij zei ook tegen mij van, ik weet zeker dat het van de Euromast komt. Toen zei ik tegen jou, kom, de Milieudienst, die weet het nog niet. Of weten jullie het inmiddels wel, Frans?
2: Ja, nou inderdaad, ik herken helemaal de twijfel. Hè. Die twijfel zien we ook bij veel bewoners terugkomen in de meldingen. Sommige bewoners weten ook heel zeker dat het de Euromast is. En anderen die geven aan van, ja, ik denk toch eigenlijk aan een andere bronlocatie. Ja. En dat beeld zien we eigenlijk voor het eerst sinds juni dit jaar. Hè. Toen hebben we de eerste klachtgolven ontvangen. En sindsdien doet DCMR ook onderzoek hiernaar. En in juni zijn onze milieuinspecteurs, de piketeurs, zijn voor het eerst ter plaatse geweest. Ja. En die hadden eigenlijk dezelfde ervaring. Hè, van het is heel moeilijk te lokaliseren. En je ziet ook, die reflecties tussen de gebouwen, die kunnen ervoor zorgen dat eigenlijk de bron heel moeilijk meer te vinden is.
0: Want ze dachten, misschien zijn het de kabels, misschien is het ventilatiesysteem. Weten jullie inmiddels meer?
2: Ja, klopt. In de eerste instantie werd wel gedacht aan de kabels, ook aan de renovatiewerkzaamheden. Hè. Dus de stijgers die gehangen werden, die er nog hingen in juni, vanwege de renovatie die plaatsvond aan de Euromast. Maar vanaf begin juli, toen was de renovatie bij de Euromast voorbij. Nou, in juli was eigenlijk een relatief rustige maand. Toen hebben we 15 klachten ontvangen over een fluittoon in juli. Mm. Nou, dat is eigenlijk redelijk beperkt, hè? Ja. Maar vervolgens in augustus, half augustus, zagen we dat het eigenlijk weer heel sterk toenam qua aantal meldingen. En sindsdien hebben we weer opnieuw zijn we opnieuw ter plaatse geweest. Ook in augustus meerdere keren. Ja. Waaronder ook vanmorgen nog.
1: Hey!
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: En Frans, hou ons niet langer in spanning.
1: Nee, maar echt, Rijt-Jan, die staat hier te stuiten.
2: Ja, precies.
1: Frans, alsjeblieft.
0: Weet jullie meer?
2: Ja, nou, vanmorgen zijn we inderdaad met 4 collega's van DCMR, waaronder 2 geluidsspecialisten, ook ter plaatse geweest op de Euromast. En ook met geluidmeters. En we hebben dat geluid kunnen waarnemen, ook kunnen meten.
0: Ja.
2: Waarbij in het bijzonder opviel dat ook, zeg maar, tijdens de rit die we omhoog hebben gemaakt in de Euroscoop, hè, dat is eigenlijk het liftje wat over die tweede mast omhoog gaat.
0: Ja.
2: Daar was het geluid het best waar te nemen. En dat betekent, ja, daar hebben we ook geluidmeting gedaan. We hebben ook aan de onderkant van de mast nog metingen gedaan. Die metingen worden op dit moment verder geanalyseerd, maar nou ja, dit is wel echt een belangrijke stap ook in het oplossen van de puzzel. Mm-hmm. En dat we echt duidelijk zien van ja, het is op de Euromast en dan met name in het hogere gedeelte van de mast goed te horen. Ja, en daar spitst zich nu het onderzoek toch ook wel sterk verder op toe. Het is wel zo dat we nog steeds ook wel rekening houden met andere bronnen. Hè? Omdat ja, het is een heel druk deel van de stad. Op dit moment.
1: Maar niet op die hoogte, Frans.
2: Nee, dat is zeker waar. Ja. Dat maakt de Euromast wel heel uniek, inderdaad. Ja, zeker waar.
0: En als dat ding op en neer gaat, dan wordt het dus gefloten.
2: Ja, nou, het zit een. Nou ja, daar hebben we nog niet echt aanwijzingen voor gevonden dat het echt in de liftbeweging zelf zit.
0: Okay.
2: Maar dat nemen we ook zeker mee, of het in die liftbeweging.
0: Maar is er dan iets veranderd aan de constructie van die euroscopen tijdens de renovatie?
2: Ja, tijdens de renovatie is er wel iets veranderd. In ieder geval aan de Space Tower, hè, dat tweede deel van de mast zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is onder andere, hebben daar verfwerkzaamheden plaatsgevonden. Maar ook aan de top zijn een aantal onderdelen verwijderd. Dus, hè, dus de voorheen hingen daar altijd reclameborden op 180 meter hoogte. Mm-hmm. Die hadden er niet meer. En ja, er hebben nog wel enkele andere wijzigingen daar plaatsgevonden. Dus dat is echt ook iets wat, ja, wat meegenomen wordt in het onderzoek. Van wat is er precies gewijzigd sinds die renovatie, ook aan die top, hè, en op welke plekken. En kan dat een interactie aangaan met bepaalde windrichtingen?
1: Mm. Ja, nou, ik heb dat wel een beetje gezien, want op zaterdag heb ik het echt heel veel gehoord en ook echt heel hard. En op zondag eigenlijk nauwelijks. En toen was de wind ook helemaal totaal anders. Ik heb filmpjes gemaakt, ik heb foto's of opnames gemaakt. Ik ga ze hier allemaal sturen, want dat kan allemaal bijdragen aan het analyseren van waar het nou vandaan komt. Dus als je dit hoort en je hebt ook opnames, stuur het allemaal naar Frans, want Frans knapt hiervan op. Ja. Hij is opperhoofd Euromast.
0: Ja.
1: En hij gaat het voor ons oplossen.
0: Want
1: ik had gelijk.
0: Frans, we weten waar we zoeken moeten, maar hoe gaat dit nu verder? Hoe gaan jullie nu verder het werk?
2: Ja, nou inderdaad, die geluidmeting ook van vanmorgen, maar ook van de afgelopen week die we uitgevoerd hebben, die worden nu geanalyseerd. En daar zullen ongetwijfeld verder vervolgstappen aan verbonden worden. Hè. Ook, we kijken onder andere ook naar het karakter van het geluid. Hè. We hebben gemerkt, ook in de filmpjes en opnames die we ontvangen hebben van bewoners, dat het echt om een specifieke frequentie lijkt te gaan, hè, die eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde is.
0: Een beetje griezelig geluid is het.
2: Ja, het is een griezelig geluid. Ik hoorde net al in de uitzending, hè, dat orkest heeft er ook omheen gezeten.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk een beetje dezelfde hoogte als een stemvork.
1: Ja, de waren muzikanten die zeiden, dit is een duidelijke B.
2: Ja, inderdaad. Je zou bijna je orkest op kunnen stemmen, inderdaad. Ja.
0: Frans, we zijn weer een stuk verder gekomen in dit raadsel. Ja. Het is nog niet helemaal opgelost, maar wel voor een groot deel. Dus hou ons vooral op de hoogte hoe dit verder gaat. Hè?
2: Zeker. En dank ik wil alle bewoners ook danken. Ik kan niet iedereen persoonlijk terugbellen, maar wel heel hartelijk dank voor alle input die we gehad hebben. En wij kunnen daarmee verder. Hartelijk bedankt.
1: Dankjewel.
0: Frans Bezeman was dat van de Milieudienst Rijnmond over die raadselachtige fluit.

0: Exile. Kiss you all over. Zometeen de hoofdpunt van het nieuws. En het weerbericht van Ed Aldus.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
0: 6:01. Dit is Radio Rijnmond. De avondspits, hoe staat het ervoor?
8: Nou, er zijn vooral veel dagelijkse files, hè, want de vakantie is voorbij. Met maximaal 10 minuten vertraging. Ik heb een paar bijzonderheden. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelevaansveen. Er staat 9 kilometer 10 minuten door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 4 kilometer 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 6 kilometer 10 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam, 8 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Dan het weer, Ed Aldus, goedemiddag.
9: Rijntjan, hele goede middag.
0: Goedemiddag Ed, hoe staat het ervoor qua weer? Want het was vandaag een buiige dag.
9: Ja, buiige dag, maar ik moet zeggen dat het met de neerslag hoeveelheden ontzettend is meegevallen. In onze regio maar tot 5 millimeter. Ja, dat is... Kijk, natuurlijk, ik heb ook een paar plensbuien op mijn test gehad. En dan ben je gewoon eventjes lekker nat.
8: Ja, ik wou zeggen. Ja.
9: Nou ja, dat heb je natuurlijk ook met 5 mm. En zelfs met 1 mm met motregen. Dan ben je ook nat. Maar in Noord-Holland bijvoorbeeld zijn de plekken bij tot 45 mm. Wow. Dus dan praat je over hele andere hoeveelheden. Vandaar ook dat het KNMI daar... een waarschuwing voor had uitgegeven voor lokale wateroverlast. Ja. Maar hier viel het dus met die buien erg mee, ook vanavond. Want ja, de zon zien we af en toe. Nou, er kan nog wel een bui voorkomen, maar grootschalige buiengebieden die kunnen ons niet bereiken. Die zitten allemaal ten noorden van ons. De temperatuur die zakt dan vannacht naar een graad of 15. En ondertussen is het dan ook wel vrijwel droog geworden. Aan zee vanavond eerst nog wel een krachtige westenwind. Maar die wind neemt geleidelijk af. Ja, en morgen ziet er helemaal niet verkeerd uit, want ik verwacht morgen eigenlijk best wel mooi weer. Met zonnige perioden zullen ook wel wat stapelwolken tevoorschijn komen, maar het blijft morgen droog. En naarmate morgen de middag vordert, Rijntjan, wordt het eigenlijk alleen maar zonniger. Een temperatuur van 21 graden en de wind, nou, die is ook minder aanwezig dan vandaag. Die waait matig en die komt uit het westen.
0: Ja, is dat een aanwijzing dat het weer de goede kant op gaat met het weer?
9: Nou, niet direct, maar erg slecht wordt het nou ook weer niet. Woensdag zien we af en toe zon, is de kans op een bui, 21 graden. Donderdag en vrijdag worden de minste dagen. Dan is er veel bewolking met af en toe wat regen en motregen. Mm-hmm. Ja, die temperatuur die is trouwens wel in orde hoor, een graad of 22. En ook gaat er weer wat meer wind staan. Maar in het weekend volgt dan alweer een herstel. Dus...
0: Oh, kijk.
9: Ja.
0: Dus voor de Wereldhavendagen ziet het er best wel redelijk uit.
9: Oh, dat is komend weekend. Ja,
0: ja, ja, dat is komend weekend, Ed. Ja, ja,
9: ja. Ja. Ja, alweer een jaar voorbij. Zo snel gaat het.
0: Precies. Dankjewel. Ed Alders, fijne avond. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Arries.
10: Het ziet er naar uit dat de fluittoon die de afgelopen maanden te horen is geweest in de buurt van de Euromast vrijwel zeker afkomstig is van de Euroscoop, de lift in de top van het gebouw. De Milieudienst weet het nog niet helemaal zeker en zet het onderzoek voort, zegt Frans Beesmeuk.
11: Het is wel zo dat we nog steeds ook wel rekening houden met andere bronnen. Hè? Omdat ja, het is een heel druk deel van de stad. Het is heel moeilijk te lokaliseren. En je ziet ook die reflecties tussen de gebouwen, die kunnen ervoor zorgen dat eigenlijk de bron heel moeilijk meer te vinden is.
10: De eerste klachten van een fluittoon kwamen begin juni binnen en gingen door naar de renovatie van de Euromast. Afgelopen weekend waren er nog 150 klachten over een fluittoon in de omgeving van de Euromast in Rotterdam. Ondanks de regen houden de problemen voor de binnenvaart aan. Het waterpeil van de Rijn is de afgelopen dagen iets gestegen, maar naar verwachting daalt hij deze week weer. En daardoor kunnen binnenvaartschepen nog altijd maar een deel van de normale vracht meenemen. En het duurt vermoedelijk tot half oktober voor de problemen voor de binnenvaart helemaal voorbij zijn. En het Sound of Music Museum in Oostenrijk, dat over 2 weken open gaat, heeft 3000 spullen gekregen van een Schiedammer. In het museum in Salzburg krijgt de Schiedammer ook een eigen zaal, zo vertelt hij aan Omroep 2. Roger Pluim is al sinds zijn 11e in de ban van de bekende musicalfilm. Sindsdien heeft hij zo'n beetje alles verzameld wat los en vast zit over de Sound of Music. Van boeken tot grammofoonplaten, dvd's, cd's en laserdiscs, voor wie weet wat dat zijn. In alle denkbare talen. En hij schat dat hij zo'n 20.000 spullen heeft. Dus 3.000 spullen, ja, die mis je dan weer bijna niet. Nee. Het meeste heeft hij ook nog dubbel. Dus hij denkt dat er ook in Schiedam binnenkort wel weer een expositie in zit.
0: Ja, we kijken er naar uit. Dankjewel, Arries.
6: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond.
0: Nu met Christopher Cross en Ride Like the Wind.
6: Radio met een grote R.

0: Ride Like the Wind van Christopher Cross. En je hoorde Michael McDonald in het achtergrondkoortje. Het is 6:50.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Voetbalnieuws van deze maandag de 31ste. En voordat we naar het regionale voetbalnieuws gaan, toch even wat laatste nieuws over Messi. Want die heeft zojuist op zijn Instagram bekendgemaakt dat hij gaat stoppen als international voor het Argentijnse voetbalelftal. Ja, Messi is 39. En zijn laatste wedstrijd was dus die verloren finale tegen Spanje. Maar ja, wel topscorer alle tijden, record international. Alles meegemaakt natuurlijk. Dus respect voor Messi. Dan nu het regionale voetbalnieuws. Beginnen we natuurlijk met Feyenoord. Want Feyenoord en Lille zijn akkoord over de transfer van Ayasa Ueda. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe gaat het om ongeveer 15 miljoen euro. De medische keuring wordt, als het goed is, rond deze tijd afgerond. Maar de clubs hebben de transfer nog niet officieel gemeld. Feyenoord verliest hiermee wel de topscorer van het vorig seizoen. En omdat ook Kasper Tengstedt vertrekt, zal het hoogstwaarschijnlijk toch wel nodig zijn om nog een nieuwe spits te halen voor Feyenoord.
2: En ook Luka Ivanušec staat vlak voor de uitgang bij Feyenoord. Volgens Voetbal International keert de Kroaat transfervrij terug naar Dynamo Zagreb. Hij kan daarvoor 3 jaar tekenen, maar moet ook nog gekeurd worden. En de laatste papieren moeten ook nog worden geregeld. Feyenoord betaalde in 23 bijna 8 miljoen euro voor Ivanušec. In 55 wedstrijden kwam hij niet verder dan 4 doelpunten. Dat waren dure doelpunten.
0: Dan gaan we naar Sparta. Cedric Hateboer is nu de officiële speler van Sparta. De 21-jarige Rotterdammer komt over van Anderlecht. Tekent op het kasteel tot de zomer van 2030. Hateboer speelde eerder in de jeugd van Sparta. Brak door bij Excelsior en maakte afgelopen seizoen indruk bij Telstar. En Sparta ziet in hem een speler die het middenveld meteen sterker kan maken. Tegelijkertijd staat Sparta op het punt om Ioannis Santos kwijt te raken. Volgens Voetbal International zijn Sparta en PSV akkoord over ongeveer 5 miljoen euro. Maar de 21-jarige aanvaller moet zelf nog tot een definitief akkoord komen met PSV. Het is dus nog niet officieel. Maar goed, Santos die ontbrak wel afgelopen zaterdag al in de derby tegen Excelsior.
2: Matthijs Tielemans vertrekt definitief bij Excelsior. De 24-jarige middenvelder heeft tot medio 29 getekend bij Aalborg, dat op het tweede niveau van Denemarken speelt. Over de transfersom doen de clubs geen mededelingen. Tielemans was belangrijk bij de promotie van Excelsior, maar raakte daarna zijn basisplaats kwijt. Zaterdag zat hij tegen Sparta al niet meer bij de selectie.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

ga in mijn schoenen staan. En daarvoor hoorde je Carol G en Bruno Mars samen met Still, een heerlijke nieuwe single. Het is inmiddels 9 voor 6 en we moeten het nog even hebben over het schooljaar dat weer is begonnen vanochtend.

0: was het vandaag om een hele volle klas met kinderen te hebben?
1: Ja, het was een lekkere start, kan ik zeggen.
0: Vertel, hoe ging dat?
1: Ik moet wel zeggen, ik heb groep 8. En die kwamen toch wel weer een beetje stilletjes binnen na zo'n 6 weken vakantie. Die moeten dan toch weer even wennen en weer even kijken van wat gaat er allemaal dit jaar weer gebeuren. Dus ze hielden zich nog rustig, moet ik zeggen, vandaag.
2: Oh, ja, okay. Ja, begin. En de ouders, waren die blij dat ze de kinderen weer veilig bij de juf af konden leveren?
1: Ja, dat idee heb ik wel. Ik denk dat ze blij zijn dat de kinderen weer even naar school mogen. Ja, wij het weer even van ze overnemen.
2: Ja.
0: Wat doe je zo'n eerste dag met de kinderen? Is het dan een beetje vakantieverhalen vertellen of ga je meteen ook alweer hard aan het werk?
1: Nee. Het is inderdaad, natuurlijk hebben we het over de vakantie, want dat leeft gewoon bij de kinderen. Wij hebben op school het heel erg over de gouden weken. Dat houdt eigenlijk in dat we veel bezig zijn met groepsvorming, met zorgen dat je weer een veilige sfeer krijgt. Dat de klas weer de klas wordt, dat ze elkaar weer een beetje beter leren kennen. Mm-hmm. Dus daar hebben we heel erg op ingezet vandaag.
0: En hoe doe je dat?
2: Ja, wat leuk.
1: Hoe doe je dat? Ja, dat doe je door allerlei verschillende spelletjes. Dat zijn kennismakingsspelletjes, naamspelletjes, maar ook samenwerkingschallenges. Bijvoorbeeld de marshmallow challenge. Dan moet je met spaghetti en met marshmallows een zo hoog mogelijke toren bouwen.
2: Wat leuk!
1: Nou ja, allemaal dat soort dingen eigenlijk.
0: Ik had me deze schooldag heel anders voorgesteld. Maar met spaghetti en marshmallows in de weer.
2: Uitstekend.
1: Ja, het moet ook wel leuk zijn, hè, zo'n eerste dag.
0: Zeker.
2: Maar dat klinkt ook heel plausibel. Ik kan me dat niet herinneren dat wij dat deden op die eerste dagen. Maar het was toch inderdaad wel een beetje kletsen over de vakantie. Maar daarna moesten we onze rekenboekjes
1: en zo
2: weer pakken.
0: Dat gaan we morgen
1: dan. Dat komt ook wel weer. Zeker.
2: En de musical.
0: Dat was aan het eind.
2: Dat is zo, maar als je naar groep 8 gaat, is dat belangrijk onderwerp.
1: Is dat wel spannend, zeker. Nee. En de adviezen natuurlijk, ook belangrijk. Ja,
0: tot slot,
1: dat komt allemaal weer.
0: Tot slot, wat is het beste vakantieverhaal dat je hebt gehoord vandaag van je leerlingen?
1: Het beste vakantieverhaal. Ik denk toch wel dat er heel veel voorbij kwam, de aquaparken. En alle glijbanen die ze daar bezocht hebben. Ja. Dat was toch wel het grootste succesverhaal.
0: Precies. Daar houden alle kinderen van.
2: En rond schooltijd gingen ze ook nog even door met het water. Want het regende volgens mij vrij hard. Er kwamen denk ik best wel aardig wat natte kinderen binnen.
1: Er waren aardig wat natte kinderen vanmorgen. Ja, dat was weer even een omschakeling.
0: Misschien een mooie overgang. Precies. Maar goed, vandaag dus marshmallows en spaghetti. En morgen weer rekenen en talen.
1: Ja, precies. Okay. Morgen gaan we aan de bak.
0: Oké. Groet aan je leerlingen.
1: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.

0: met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Het is 6:00, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond, nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
14: Voormalig premier Jan-Peter Balkenende herinnert partijcorrivee Elko Brinkman als een warme persoonlijkheid. Ook was hij evenwichtig en redelijk, vindt Balkenende.
15: Ook na de moeilijke tijd in 1994 heeft nooit naderhand ook daar moeilijk over gedaan. Hij had echt iets met het land, met de partij. Hij was altijd waardig en een ontzettend fijne persoonlijkheid.
14: Balkenende verwijst naar het moment dat Brinkman Ruud Lubbers zou opvolgen als partijleider en daarmee mogelijk als premier. Maar Lubbers trok de steun voor Brinkman in en die verliet daarop voor een tijdje de politiek. Brinkman overleed na een kort ziekbed. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hardingsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en vervolgens fractieleider van het CDA. Elko Brinkman was 78 jaar. D66, VVD en CDA zijn dichtbij een akkoord, zeggen bronnen rond het kabinet tegen de NOS. De drie coalitiepartijen onderhandelen al de hele dag over de begroting voor volgend jaar. De raming had vanochtend al ingeleverd moeten zijn, maar de deadline is steeds verschoven. Wel moesten ze eruit komen, want de stukken moeten uiterlijk vandaag naar de Raad van State. Wat de partijen hebben afgesproken is nog niet bekend. Het ziet eruit dat de fluittoon, die sinds een paar maanden is te horen in de buurt van de Euromast, afkomstig is van de Euroscoop, de lift in de top van het gebouw in Rotterdam. Frans Bezemer van de Milieudienst houdt nog wel een slag om de arm, want er is meer onderzoek nodig, zegt hij. De eerste klachten kwamen binnen in juni en gingen door na de renovatie van de Euromast. Afgelopen weekend nog kwamen er 150 klachten binnen over de fluittoon in de omgeving van de Euromast in Rotterdam. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. Op Instagram schrijft hij dat het besluit pijn doet, maar het is tijd voor een nieuwe generatie, zo schrijft hij. Messi speelde ruim 200 interlands en werd 4 jaar geleden wereldkampioen. De Argentijn is record international en topscorer alle tijden. Voor Argentinië maakte hij 125 doelpunten. Op het afgelopen WK kwam hij voor het laatst uit voor zijn land. Messi staat nog onder contract bij het Amerikaanse Inter Miami. Hij speelt daar nog tot eind 2028. Het weer vanavond, eerst nog kans op een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het zo'n graad of 14. Morgen hebben we heel ander weer dan vandaag. Met zon, wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: En de avondspits is gelukkig op zijn retour. Ik heb nog 2 dingen die opvallen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid staat 9 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam, daar staat 6 kilometer, 10 minuten vertraging.
13: In afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met een lekker stevige plaat van Skunk en Nancy. Kijk, deze al. Je hoort hem zo.
16: Afslag Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Hey Raymond!
24: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Hey Raymond!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Dit is Radio Rijnmond.
16: Afslag Rijnmond.
27: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: erg jaren 90 hoor. Zo'n goede band. Geweldig. Vooral live. Ja, je hebt ze ook live gezien, hè?
1: Ja, ik zit te denken. Ik denk toch dat het een Pinkpop geweest moet zijn.
0: Ik heb ze gezien in het voorprogramma van U2 in de Kuip. Maakte zeer veel indruk ook. Hoor. Was het maar een voorprogramma. Maar ja, vooral die zangeres, hoe heet het? Skin noemde ze.
1: Skin, ja. Wat een beest, joh. Geweldig.
0: Mooie herinneringen aan een goede tijd. 6:09 is het inmiddels op deze 31 augustus. We gaan richting september. Maar niet voordat we nog een uurtje afslag Rijnmond voor je gemaakt hebben. Want we hebben natuurlijk nog een paar muzikale afslagen te nemen. Een lekker lange laatste zometeen. Eerst nog even terugkijken naar het nieuws van deze dag. Wat hebben we allemaal besproken? Wat hebben we allemaal geleerd vandaag, Jet?
1: Nou, dat ik dat mijn gehoor me niet in de steek heeft gelaten het afgelopen weekend. Bij Klassiek in het Park dacht ik toch dat de Eurobas een toontje mee aan het zingen was. En dat lijkt erop dat dat inderdaad van de Eurobas kwam.
0: Het is inderdaad die mysterieuze fluittoon waarvan al maandenlang wordt gezegd, die komt van de Euromast. Waarschijnlijk, maar ze wist het niet zeker. Veel gemeten, Milieudienst heeft er op van allerlei deskundigen op losgelaten. Vanochtend zijn ze weer gaan meten. En ja hoor.
2: En we hebben dat geluid kunnen waarnemen, ook kunnen meten.
0: Ja.
2: Waarbij het bijzonder opviel dat ook zeg maar, tijdens de rit die we omhoog hebben gemaakt in de Euroscoop. Dat is eigenlijk het liftje wat over die tweede mast omhoog gaat.
0: Ja.
2: Daar was het geluid het best waar te nemen.
0: Ja. Nou, dus ze weten nu eindelijk waar het zit. Zo vertelde Frans Bezemer van de Milieudienst Rijnmond vanmiddag in onze uitzending. Dus nu is het een kwestie van even goed lokaliseren en dan de zaken oplossen natuurlijk. Want we willen er zo langzamerhand wel eens vanaf.
1: Ik kreeg net een appje van mijn eigen man. Ja? En die zei, ik heb het vannacht ook gehoord, maar misschien was ik het in mijn slaap. Dat durf ik niet.
0: Dat jij het gewoon nadeed. Ja.
1: Kan je nagaan. Ja, kan je nagaan hoeveel indruk dat gemaakt heeft.
0: Zeker. Wat nog meer?
1: Ja, eerst schooldag vandaag. Ik zag ze vanochtend allemaal fietsen. Al die gruppies op de fiets naast papa, mama of achter of voor op de fiets. Door de regen na de lange warme zomer. Ja, en dan moeten ze allemaal weer gewoon keurig de schoolbank in.
0: Keurig de schoolbank in, maar het viel nogal mee vandaag, hebben we begrepen. Weinig rekenen en taal en vooral vakantieverhalen vertellen.
1: Leuk.
0: En iets met marshmallows en spaghetti.
1: Ja, dat deden wij vroeger niet.
0: Bij de basisschool De Vlinder in Delfshaven. Ja, en de telescopen hebben we ook nog besproken. Die nieuwe telescoop die gisteren de lucht in is geschoten. De ruimte in is geschoten.
1: Ja, ik hoop dat ze nou eindelijk eens een keer kunnen gaan bewijzen op de foto dat er buitenaards leven is. Wat denk jij?
0: Ja, ik denk het haast wel.
1: Duurt wel even. Nog.
0: Over een paar weken weten we meer, zo vertelde de deskundige Erik Blokland ons van de sterrenwacht Mercurius. Want het duurt een paar weken voordat de eerste beelden deze kant op komen. We zijn razend benieuwd.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Ja, dat zijn van die liedjes waardoor je helemaal een beetje wordt opgetild, hè, als het ware. Vind ik zo'n leuk liedje deze van.
1: Hopelijk.
0: Gabriel Rios uit België komt hier. En The Broad Daylight, ook alweer een 20 jaar geleden, deze hit voor Gabriel Rios. Het is 6:15. We gaan ons bezighouden met de eerste afslag. Ik vraag even aan jou, Jet, heb je alles in paraatheid? Is de Rijnmond-app open, alle papieren ingereed, pen
1: ik
0: klaar?
1: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Want we kunnen weer gaan stemmen voor afslag 1, afslag 2. En ik heb twee liedjes meegenomen. Je zou kunnen zeggen twee grappenmakers. Are you kidding me?
2: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?
3: I'm a joker.
0: Of de joker.
3: I'm a smoker. I'm a midnight
1: toker. Ja, lastig hoor.
0: Mooi dan.
1: No.
3: I sure don't want to hurt no one.
0: En het is zo relaxed dat wij het niet hoeven te beslissen, hè?
1: In dit geval zeker, ja.
0: Dus aan iedereen die dit hoort, welke moet het worden, jongens? Moet het afslag 1 worden? Anouk, are you kidding me? Of wordt het afslag 2 de Steve Miller Band en de Joker? Jij bepaalt welke we zo meteen gaan draaien in dit programma. Afslag 1, Anouk, are you kidding me? Afslag 2, Steve Miller Band, de Joker. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app.

0: Lao Zun was dat, Nederlandse singer-songwriter die geweldige muziek maakt. Weinig hits, maar wel goede nummers hoor. Dit was Dreamers van 3 jaar geleden, toch?
1: Ja, en zijn broer, die woont gewoon hier in Rotterdam. Dat weet jij dan weer niet, hè? Dat is de gitarist.
0: Nee? Oh ja?
1: Jacob.
0: Oh,
1: ja. Ja, zeker. Ja.
0: En waar woont hij dan?
1: Zal ik het adres...
2: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Zometeen gaan we een van deze twee draaien. Are you kidding me? Of wordt het de Joker? Welke grappenmaker heeft jouw voorkeur? Laat het even weten via de Rijnmond-app. Americanos. Afslag 1 is dus Anouk. Are you kidding me? Afslag 2, Steve Miliband, The Joker. Dit is Holly Johnson, bekend als zanger van Frankie Goes to Hollywood. Dit is een solo nummer van hem. Dit is

0: was dat. Om 6 minuten voor 6:30. De eerste afslag. Wat is de uitslag van de keuze tussen Anouk, Are You Kidding Me, of Steve Miliband, The Joker?
1: Nou, als je je naam hoort, dan...
0: Zo doe je dat.
1: Dan gaan we hem draaien voor je. Okay. Dus Corrie, Ruud, Astrid, Hans, Arita, Guido, Rien, Bart, Jack, Richard, Dennis, Hanny, Jeroen en Sandra. Jullie hebben geluk, want jullie hebben gestemd op afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: Steve Miller Band. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. Het nummer komt uit 1973, toen was het een heel klein hitje. En 17 jaar later, toen dook het op in een spijkerbroekreclame. En toen werd het alsnog een nummer 1 hit. En terecht. Zo zie je maar hoe ongrijpbaar muziek soms kan zijn. Steve Miller Band, The Joker, afslag 2. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Het is nu 6:30, dit is Radio Rijnmond. Zijn er nog wat files te melden, valt het mee?
6: Nauwelijks, alleen op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reeuwarden en knooppunt Reewijk en knooppunt Gouwen. Daar staat 4 kilometer, daar is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is daar dicht, 5 minuten vertraging.
0: En dat is alles.
6: Dat is
0: nou, dat valt reuze mee. Dank, dan gaan we naar het weer. Vanavond is er nog plaatselijk een buiten verwachten. Vannacht is het alweer droger. Het koelt af naar 14 graden. Morgen helemaal droog. Periode met zon. Middagtemperatuur 21 graden. Woensdag af en toe zon, maar dan wel plaatselijk een bui. En op donderdag en vrijdag is er weer af en toe wat regen te verwachten. Tegen het weekend, dan heb ik het over de wereldhavendagen, dan gaat het er weer beter uitzien. Heeft Ed Alders ons verteld. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris.
7: Voormalig premier Jan-Peter Balkenende denkt met warmte terug aan zijn partijgenoot Elko Brinkman. De CDA'er overleed vandaag na een kort ziekbed op 78-jarige leeftijd. Balkenende reageert verslagen op zijn dood.
8: Elko Brink was een heel fijne man, goed gekend, grote betekenis. Ik mocht hem heel erg. Ik vind dat hij veel heeft gedaan voor de partij, veel betekent voor het land. Warme persoonlijkheid, een echte christendemocraat en iemand die altijd oog had voor wat gebeurt er in de maatschappij.
7: Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hardingsveld, Giessendam. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en daarna fractieleider van het CDA. Witte rook uit het katshuis. De drie coalitiepartijen zijn het eens over de begroting voor komend jaar. Op de valreep, want de deadline was eigenlijk 6:00 vanavond. Vanavond komen de ministers van het kabinet nog bijeen om het akkoord te bespreken. En daar zou voor ieder wat wils in staan, maar wat precies is niet bekendgemaakt. Daarna gaan de plannen naar de Raad van State, die er advies over moet geven voor ze op Prinsjesdag naar buiten komen. En nog een bijzonder verhaal uit Nepal. Daar heeft een schooldirecteur zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. De directeur aarzelde niet toen de eerste waarschuwingen kwamen en besloot de school te ontruimen, hoewel de omvang van de vloedgolf op dat moment nog onduidelijk was. Hij stuurde alle leerlingen en de docenten de heuvels in. En vandaar zagen ze beneden hen hoe de stortvloed de school verwoestte. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn in het noorden van Nepal zeker 69 scholen volledig verwoest. Daardoor dreigt het onderwijs van zo'n 19.000 leerlingen stil te vallen.
0: Dankjewel, Aris.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen stemmen we over de lekker lange laatste. Eerst Chic, You Are Beautiful.
9: Radio met een grote R.

Dat gitaartje. Jongen. Zo herkenbaar. Dat moet wel Nile Rodgers zijn. Ja hoor, het is hem. Met zijn band Chic. Een top 10 hit uit 1984. You are beautiful.

0: zeven minuten over half zeven. Hoog tijd om ons te gaan buigen over de kwestie van...
1: De lekker lange laatste.
0: Waar gaan we zo meteen mee eindigen, is dan vraag. En vandaag is de keuze tussen de Wild Boys of de Bad Boys.
2: Oh,
3: De lekker lange laatste.
2: Of twee.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, het is een subtiel verschil tussen Wild Boys en Bad Boys, toch?
3: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
2: Ja, precies.
3: Maar ik vind het heel leuk gevonden.
2: Ja. Nou goed, ik ben heel benieuwd welke het gaat worden. Ik heb ook echt geen idee. Dus kom maar op met je stemmen. Pak de Rijnmond en laat het weten. Moet het afslag 1 worden? Wild Boys, Duran Duran. Of afslag 2, Wham and the Bad Boys.

0: Het vrolijke geluid van Roanese uit 1990. Deze live versie opgenomen in Paradiso van hun Limburg. Ja jongens, genoeg zo. Daarvoor hoorden we trouwens Ketsai. Je weet wel, die wereldwijde meidengroep die momenteel zo razend populair is.
1: Ja.
0: Slecht nieuws vandaag over Ketsai. Want Sofia die heeft laten weten dat ze het Europese deel van hun tournee over gaat slaan. Dat betekent ook 11 september in de Ziggo zal ze er niet bij zijn. En eerder had Manon ook al laten weten niet mee te komen. Dus van de 6 zijn er nog maar 4 over. Heeft allemaal te maken met mentale problemen, wordt gezegd door de platenmaatschappij. Daarom doen ze het wat rustiger aan. Zo zien we maar wat een gigantische druk er op die meiden staat. Hè. Die zijn bezig met een wereldtournee. Cat's Eye Animal hoorde je hier in Afslag Rijnmond. Ondertussen zijn we met z'n allen aan het stemmen voor de lekker lange laatste. En de keuze is vandaag tussen de Wild Boys of de Bad Boys.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: Uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ga je voor de Wild Boys, Duran Duran, dan neem je afslag 1. Ga je voor de Bad Boys, Wham, dan neem je afslag 2. En we hebben ze allebei in een lekker lange versie zometeen aan het eind van afslag Rijnmond, vlak voor 7 uur. Nu Camila Cabello en Young Thug. Hier is Havana. Hey. En stemmen kan nog, hè? Met de Rijnmond-app.

0: in zijn jonge jaren.
1: Ja, dat hoor je wel, hè? There and then all my dreams will come true,
0: dear. There and then. De Moondance was dat. Ja, de klok is onverbiddelijk. We moeten echt nu naar een lekker lange laatste, Jet. En jij hebt de namen van de mensen die uiteindelijk de keuze hebben bepaald.
1: Reken maar. Annelies, Arita, Ronald, Astrid, Rien, Ruud, Marjoline, Astrid. Nog een tweede Astrid, hè, om dat duidelijk te zijn. Uh-huh. Ineke, Els, Alkeline, Bas, Jessica en Jan. Gefeliciteerd, jullie kozen met z'n allen voor afslag 1.
0: En afslag 1...

0: Wild Boys. En een lekker lange versie van Duran Duran. En weet je wie dit nummer geproduceerd heeft?
1: Nou, vertel eens.
0: Daar is hij weer, Nile Rodgers.
1: Nou, held.
0: Nou, wat een held, hè?
1: Nou.
0: Zoveel goede dingen gemaakt. De lekker lange versie van The Wild Boys van Duran Duran. Tot slot van Afslag Rijnmond. Iedereen die heeft meegedaan, iedereen die heeft geluisterd, heel veel dank. Morgen zijn Jet en ik er weer tussen 4 en 7.
1: Nu al zin in.
0: Nu al zin in.
1: Ja hoor.
0: Graag tot dan. Fijne avond. Tot morgen.
1: Tot morgen. Ja.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
12: Gelukt. Heb je hem al betaald?
11: Wat bedoel je?
12: Mijn betaalverzoek.
11: Zo, dat doe je snel.
12: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De drie coalitiepartijen hadden daar de hele dag voor nodig. Meerdere deadlines zijn verschoven. Niet fraai, erkent ook minister Van Wil.
15: Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet fraai. Nou, dat zegt dat het ontzettend moeilijk is om met een minderheid, zeker op besluitvormende momenten zoals dit, bij een grond de begroting, om te komen tot overeenstemming, maar ook tot meerderheden. Maar ja, dat ontslaat ons niet van de plicht om het wel te proberen.
14: Wat de drie partijen hebben afgesproken is niet bekendgemaakt. Vanavond komen de ministers eerst bijeen om de deal te bespreken. Daarna krijgt de Raad van State de plannen om er advies over uit te brengen. Er zou voor iedereen wat wils in zitten, zeggen ingewijden. Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht de acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de dierenambulance nu niet over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance sinds de sluiting van de Papendrechtse brug voor renovatie, zo zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering en het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een flinke weersverbetering. Met zonnige periode, stapelwolken, blijft droog. En dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto wil verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
17: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
16: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
17: Die geur van dat water.
16: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
17: Uitvinding, die ambulance.
18: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
19: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Non-stop de lekkerste muziek.
20: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90 en nu.
2: Say what? Here we go.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Het is 8:00, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk, eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Carola Schouten wil dat het kabinet bij een volgende pandemie iemand aanwijst die kijkt naar de gevolgen van coronamaatregelen voor de samenleving. Dat zei de huidige burgemeester van Rotterdam tegen de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek doet naar hoe de overheid de coronacrisis heeft aangepakt. Schouten was destijds nog minister en vicepremier. Volgens Schouten keek het kabinet te veel naar modellen en cijfers en te weinig naar de mensen over wie het beleid ging. De parlementaire enquêtecommissie moet uiteindelijk lessen trekken met het oog op toekomstige gezondheidscrisis. Twee mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze in heel Nederland meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten komen uit Almere, Amsterdam en Nichtevecht. Ze deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden en ze konden vervolgens hun bankrekeningen leeghalen. De zwaarste straf ging naar een man uit Amsterdam die hoofdverdachte zou zijn. Hij kreeg een celstraf van 6 jaar geëist. En tegen een andere man uit Almere is 240 uur geëist, waarvan 238 voorwaardelijk. Tegen een 27-jarige vrouw uit Nichtevecht is uiteindelijk een taakstraf van 160 uur geëist. Half oktober doet de rechtbank een uitspraak. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De drie coalitiepartijen hadden daar de hele dag voor nodig. Meerdere deadlines zijn verschoven en dat is niet fraai, erkent minister Van Weel. Wat de drie partijen hebben afgesproken is niet bekendgemaakt. Vanavond komen de ministers eerst bijeen om de deal te bespreken. Daarna gaat het hele pakket naar de Raad van State die er advies over moet uitbrengen. Er zou voor ieder wat wils in zitten, zeggen ingewijden. De drie Nederlanders die zijn vermist in Nepal zijn nog altijd spoorloos. Twee van hen zijn toeristen uit Haarlem en Nijkerk en de derde woont in Nepal. Volgens de politie in Nepal wordt er wel naar de Nederlanders gezocht op de plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen naar bijna 1000. Er zijn nog ruim 4000 mensen vermist, onder wie honderden toeristen. Het weer, vanavond nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het droog. 15 graden is het vannacht. Morgen hebben we een flinke weersverbetering. Met flink wat zon ook. Stapelbewolking en het blijft droog. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
9: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek hier op Radio Rijnmond. Is het nieuws, ik ben Alice van Meteren. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. Het 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Twee mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Zo zouden ze ook een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt, biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
6: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
5: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om er advies over uit te brengen. En het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer vanavond is nog een enkele bui, maar in de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plekken droog. 14 graden is het vannacht. Morgen dan hebben we zonnige periode, wat stapelbewolking en het blijft droog. Temperatuur morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
7: Dan ga ik naar een plek met wifi.
0: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. Het 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Hulp Sinterklaas Jolanda Hogeboom heeft een lintje gekregen. Ze is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ook kan ze de Laurenspenning tegemoet zien. De Rotterdamse onderscheiding krijgt ze begin november uitgereikt. Zo is vanavond bekendgemaakt. Hogeboom regelt al 14 jaar Sinterklaas cadeaus voor kinderen die opgroeien in armoede. Mensen die eerder de Laurenspenning hebben gekregen zijn prinses Beatrix en Amut Abu Taleb. In de bebouwde kom van Laren in het Gooi is een wolf gezien. Of het roofdier nog steeds rondloopt in het villadorp is nog niet duidelijk. Een Gooise natuurorganisatie raadt hondenbezitters aan om hun dieren voorlopig aangelijnd te houden. Voorlopig is er geen reden om de natuurgebieden in het Gooi te mijden, zegt de organisatie. Als de wolf vaker opduikt in de buurt van Laren, komen er waarschijnlijk wel extra maatregelen. En Feyenoord ziet aanvaller Ayase Ueda vertrekken naar het Franse Lille. De Japanner verlaat Rotterdam na zijn beste seizoen in de Kuip. Ueda was met 25 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Dit seizoen stond hij op 3 doelpunten in de eerste 4 wedstrijden. Wat Lille betaalt voor Ueda is niet bekendgemaakt. Franse media schrijven dat het zo'n 15 miljoen euro is. Ueda kwam in de zomer van 2023 voor 10 miljoen euro over van Cercle Brugge. Het weer, vanavond en vannacht is het eerst nog een beetje regenachtig, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog, koelt het af tot 14 graden. Morgen een mooie dag met zon, wat stapelbewolking en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.